0: van een geliefde defensieminister. Veel Oekraïners eisten daarop ook het vertrek van de legerchef. Het Franse parlement heeft ingestemd met een wet die kinderen onder de 15 verbiedt sociale media te gebruiken. Daarmee is Frankrijk het eerste land in de Europese Unie dat een dergelijk verbod invoert. Het is de bedoeling dat de wet ingaat bij de start van het nieuwe schooljaar in september. De wet verplicht sociale mediaplatforms om de leeftijd van gebruikers te controleren en ze de toegang te ontzeggen als ze te jong zijn. Het weer. Vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Non-stop muziek.

0: Ik ben Mavis en ik luister NH in Nederhorst en Berg.
1: Ik ben Jan Herman uit Akersloot.
2: Hi, ik ben Ellis. Ik woon in Zandijk, vlakbij het schitterende Westzaal. Thuis in heel
3: Het is 3:00.
4: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de situatie er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten reizen als dat noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. Dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. De man die eerder deze maand uit een vliegtuig werd gezogen is ontslagen uit het ziekenhuis. Hij ontsnapte aan de dood toen een raam in het vliegtuig tijdens de vlucht kapot ging en hij bijna naar buiten werd gezogen. Het gebeurde op een vlucht van Ryanair van Griekenland naar Duitsland. Medepassagiers konden de man vasthouden en naar binnen trekken. Tegen de krant The Guardian zegt de man dat hij zich niet veel van het incident kan herinneren, behalve de explosie toen het raam kapot ging. Hij zegt dat zijn hoofd en nek nog steeds pijn doen. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 22:00, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. De plaats waar de schoten werden gelost werd afgezet voor onderzoek en een dader is nog niet aangehouden. De Oekraïense president Zelensky vervangt zijn commandant der strijdkrachten, Oleksandr Sirski. Hij raakte verwikkeld in een rel rond het ontslag van een geliefde defensieminister. Veel Oekraïners eisten daarop ook het vertrek van de legerchef. Het weer. Vannacht wordt het bewolkt en er kan een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Komende dag eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Non-stop muziek.

0: Ik ben Wil Erens de Brave en woon in Amsterdam in de mooie Transvaalbuurt.
1: Ik ben Erik en ik woon in de buurt van een markt en een niet zo gedempte gracht in Zaandam. Thuis in heel
2: Het is 4:00.
3: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de situatie er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten reizen als dat noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. En dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10:00, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. Een dader is nog niet aangehouden. In India zijn ook afgelopen dag duizenden jongeren de straat opgegaan. Ze eisen het aftreden van de onderwijsminister na een examenfraude, waardoor miljoenen studenten hun examen opnieuw moesten doen. Voor veel Indiërs zijn de examens van groot belang voor hun positie in de maatschappij. De man die eerder deze maand uit een vliegtuig werd gezogen is ontslagen uit het ziekenhuis. Hij ontsnapte aan de dood toen een raam in het vliegtuig tijdens de vlucht kapot ging en bijna naar buiten werd gezogen. Het gebeurde op een vlucht van Ryanair van Griekenland naar Duitsland. Medepassagiers konden de man vasthouden en naar binnen trekken. Tegen de krant The Guardian zegt de man dat hij zich niet veel van het incident kan herinneren, behalve de explosie toen het raam kapot ging. Hij zegt dat zijn hoofd en nek nog steeds pijn doen. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. Het is zo'n 12 tot 17 graden. Komende dag eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Non-stop muziek.
4: De NH Muziek.

0: ben Annelies en ik kom uit Amsterdam Nieuwsloten.
1: Ik ben John en ik kom uit Zaandam.
2: En ik ben Annette en kom uit het vestingstadje Naarden.
3: Het is 5:00.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10:00, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. De plaats waar de schoten werden gelost werd afgezet voor onderzoek en een dader is nog niet aangehouden. In het Braziliaanse Amazonewoud is sinds 1985 nog nooit zo weinig bos afgebrand. Volgens onderzoekers ging er vorig jaar ruim 3 miljoen hectare in vlammen op. Een jaar eerder was het nog maar bijna 16 miljoen hectare. De sterke daling komt doordat het vorig jaar minder warm was. En daarnaast zegt een van de onderzoekers dat Brazilië steeds beter voorbereid is op bosbranden. Er is meer zicht op waar branden terugkeren en welke gebieden meer risico lopen. Daardoor worden er preventieve maatregelen genomen. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de situatie er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten reizen als het noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. Dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. De man die op weg naar Duitsland uit een vliegtuig werd gezogen moet nog wekenlang een brace om zijn nek dragen. Hij heeft inmiddels wel het ziekenhuis verlaten. Op een vlucht van Ryanair vanuit Griekenland brak het raam en kwam hij tot zijn schouders buiten het vliegtuig te hangen. Passagiers trokken hem toen weer naar binnen. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. Het blijft deze ochtend bewolkt met wat regen, maar later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Non-stop muziek.
5: De NH Muziek.

0: Mijn naam is Jan Kooijman, geboren in Alphen aan den Rijn en wonend in Zwaag.
1: Ik ben Francine uit Haarlem, de hoofdstad van Noord-Holland.
2: En ik ben Seb uit Alkmaar. Thuis in heel
3: Noord-Holland. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het aantal aanslagen met explosieven is afgenomen. In de eerste helft van dit jaar waren het er 581. En dat zijn er 124 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Een groot deel van de daders is jong. Sinds vorig jaar werkt de politie samen met onder meer het ministerie van Justitie en Veiligheid en het Verbond van Verzekeraars om aanslagen met explosieven tegen te gaan. Ook wordt met de postsector gewerkt aan het tegengaan van illegale vuurwerkhandel via pakketten. Daarnaast pleit het kabinet voor strengere Europese regels rond de productie van zwaar vuurwerk. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. Een dader is nog niet aangehouden. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de situatie er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten gaan als dat noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. Dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. De man die op weg naar Duitsland uit een vliegtuig werd gezogen is ontslagen uit het ziekenhuis. Op een vlucht van Ryanair vanuit Griekenland brak het raam en kwam hij tot zijn schouders buiten het vliegtuig te hangen. Passagiers trokken hem weer naar binnen. Hij zegt dat hij zich niet veel van het incident kan herinneren, maar zijn hoofd en nek doen nog steeds pijn, zegt hij. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. Het blijft deze ochtend bewolkt met wat regen, maar later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Suzanne de Vries, dankjewel. En onze eigen Suus, hoe staat het op de Noord-Hollandse wegen?
4: Nou, er zijn geen files, maar ik heb wel een treinmelding. Tussen Annapallona en Den Helder rijden er tot ongeveer 11:15 geen treinen door een defecte bovenleiding.
2: Dankjewel.
5: De ontbijttafel. Met

0: als dit niet funky wakker worden is, dan weet ik het ook niet. Paul Simon, Steve Gadd op drums. Late in the evening. En dat op je vroege morgen. Goedemorgen. Welkom bijna. Dit is de ontbijttafel. Dit is nou de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland, waar voor jou dus altijd een plekje is om aan te schuiven. Voel je vrij. Wees welkom. Come as you are. Ook al is het pas 6 minuten over 6. Op die hele, hele vroege, maar oh zo gezellige woensdagochtend. We gaan er namelijk een vrolijke dag van maken. Het is vandaag 22 juli. Wordt genoten onder de zon door Pieter Wanne en Frank. Dat betekent dat wij de ontbijttafel goed gedekt voor je houden. En wij zijn niemand minder dan Suus voor redactie en productie. Suus, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: En Lisa voor het nieuws. Lisa, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, lieve dames. Hey, wat een feest. Ja, ik wilde even iets tegen jullie aanhouden. Ik weet niet, is je opgevallen als je het pand binnenkomt vandaag hier? Het M-gebouw in Hilversum aan de Schravelandseweg. Is iets opgevallen?
1: Het miezert een beetje.
0: Het miezert een beetje, dat is zeker waar. Maar het was nog niet volle bak regen, nee. Iets opgevallen, Lisa?
2: Als je naar het pand rijdt of in het pand?
0: Als je het pand binnenkomt, dus echt letterlijk. Jullie komen alle drie, wij met de auto.
1: Ik kom niet met de auto vandaag.
0: Oh, dan is het misschien niet opgevallen, dan snap ik het wel.
2: Nou, ik sliep nog, denk ik.
0: Oké, ik kwam de trap oplopen hier zo en daar zit altijd de nachtwaker. Dat is Dennis.
2: Ja, hele aardige vent.
0: Hele aardige vent.
1: Maar daar kom ik wel langs.
0: Nee, ja, maar nou komt het hele dingetje. Okay. Als je de trap opkomt vanaf de garage.
1: Daar kwam ik ook langs.
0: Oh ja, want je komt met de fiets.
1: Ja, die staat daar.
0: Dan kijk je richting de balie.
1: Ja.
0: En dan kijk je naar een paal.
2: Ja, dat was me wel opgevallen.
0: Zie je nou wel.
2: Ik dacht, wat ongezellig.
0: En ongezellig.
2: Raar ook,
0: en
2: toch?
0: Ook heel raar. En ik zeg Dennis, Dennis, ben je er? En Dennis, ja hoor, ik ben er wel. Goedemorgen.
1: Wacht even, dit is toch altijd zo?
0: Ja, maar dit is al 100.000 jaar, maar nu viel het me pas op.
2: Oh. Het viel mij vanochtend ook
0: nee,
2: op.
0: Nee, echt.
2: Ja.
0: Dus Dennis, die zit daar achter een paal. Is dus een paal, die stut het hele gebouw. Dus ik zei tegen Dennis, maar dat is toch helemaal niet strategisch? Die balie, die zit achter een paal. Jij kan
2: zie je niet wie er binnenkomt. Dat wil het is een beveiliger.
0: Hallo. Hoe is het? Goedemorgen. En toen zei Dennis, daar hebben we het 100.000 uren over gehad. Dat die balie misschien wat vroeger was, is het AKN-gebouw. Het AVRO-CARO-NCV-gebouw. En toen was de balie echt aan de ingang. Dus dan zei hij zei Dennis, ja, dan kon ik naar buiten kijken. Zag ik wie eraan kwam, zag ik wie de trap op kwam. Ik had het totaal overzicht. Toen hebben ze het gebouw verbouwd. Een groot restaurant hier gemaakt. En de balie.
1: En nu staat er een leestafel op de plek waar de balie ook had kunnen staan.
0: Exact. En nu zit hij dus achter een paal en ziet hij niet wie er binnenkomt.
1: Maar ik heb blijven nog steeds even hangen bij het feit dat de collega van Dennis van gisteren en die daarvoor, ik ben vergeten wie er welke dag allemaal waren.
0: Lieve mensen.
1: Allemaal lieve mensen. En elke keer dan kom je zo half zo om het paal heen.
0: Ja.
1: Dan zeg je, oh hoi.
0: Zie je, dus het valt je wel
1: op. Dat was dus altijd al zo.
0: Het is waar, je hebt helemaal gelijk, het is altijd al zo. Maar het viel me vanochtend pas op dat ik dacht...
1: Jij hebt de vorige dagen gewoon überhaupt geen gedag gezegd tegen de collega's
0: van
1: Dennis.
0: Ah, zus.
1: Die zag jij niet, dus jij dacht...
0: Nee, je wel.
1: Oh, Dennis, je zit aan.
0: Nee hoor. Ik heb gewoon... Dit is toch gewoon... hij zei, het is in ieder geval... Ik zit achter een paal. Het is niet, er is niet over nagedacht. Maar je hebt gelijk. Ik heb wel elke dag heel...
1: Er is wel over nagedacht.
0: Nou, ja. Nee, dat weet ik niet hoor. Nou goed, er is over nagedacht. Maar je kan die paal niet weghalen. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Gaat het nu met jou? Heb je goed kunnen slapen? Lag je wakker van de kou?
0: Het was wel fris eigenlijk.
3: Goedemorgen. Het is allemaal gezegd.
0: Valt wel mee.
3: Maar als de wekker afloopt, dan goedemorgen voor de deur.
0: Zometeen de krantenkoppenquiz. En natuurlijk de vroege vogel van de dag.
1: Francis, we moeten gaan.
4: Kranten.
0: Wacht, ho.
1: Helemaal in de war.
0: Helemaal in de war.
4: De krantenkopquiz.
0: Nee, zover is het nog niet, lieve dames en heren. De krantenkopquiz. Zie je, dat krijg je dan, wat er dan gebeurt. Ik was gewoon wel helemaal erbij. Maar deze ga ik nu voor jou klaarzetten. Daar.
1: Ja, en toen wou ik zeggen, Francis, kom mee, we moeten gaan. We gaan even bureau verplaatsen.
0: Oh, laten we dat doen.

0: Suus en ik zijn ondertussen net druk bezig geweest om het bureau van Dennis weg te schuiven voor hem. Dus de nachtwaker heeft weer wat beter zicht op de ingang. We are family, zo is het natuurlijk ook hier aan de ontbijttafel. En ja, nu komt hij dan ook echt hoor.
1: Krantenkop quiz.
0: Ja.
1: De krantenkop quiz.
0: Zo is het. 16 minuten over 6. Het is tijd voor de krantenkopquiz. We gaan iets belangrijks doen. Het is namelijk voor de eer van de ontbijttafel. Makkelijk quizje. Je krijgt van mij 3 krantenkoppen. Maar 1 ervan is dus niet waar. 2 zijn er waar, eentje niet. Welke is dat? Mag je doorgeven. 088-850-51-52 voor de eer van de ontbijttafel. En die wil je hebben, hoor. Wow. Goed, gaan we.
1: Kop 1.
0: Kelvin Stenks en partner laten bevalling opwekken om bij trainingskamp Arsenal te zijn. Is dat waar of niet waar?
1: Kop 2.
0: Geboortehuis van Hitler wordt nieuw politiebureau. Oké.
1: Kop 3.
0: Arrestatie in Nederland bij oprollen van bende die via Balkan mensen smokkelden. Oh, dat is ook wel heel actueel. 1 van deze 3 koppen is dus niet waar. Welke is dat?
1: Kop 1.
0: Kelvin Stenks en partner laten bevalling opwekken om bij trainingskamp Arsenal te zijn. Of is het...
1: Kop 2.
0: Geboortehuis van Hitler wordt nieuw politiebureau. Of is... Daar komt-ie.
1: Kop 3.
0: Niet waar. Arrestatie in Nederland bij oprollen van bende die via Balkan mensen smokkelde. Ja, dat zijn toch best wel indrukwekkende koppen. Eén daarvan is dus niet waar, kan je me laten weten. 088-850-51-52 voor de eer van de ontbijttafel. En die wil je hebben hoor, op deze woensdag. Zo eenvoudig is het. Welke is er niet waar? Koppie 1, koppie 2 of koppie 3?
1: De krantenkopquiz.
0: 088-850-51-52 voor de eer van de ontbijttafel. Nu Natalie in Imbruglia.

0: week is bijna doormidden. Het is woensdag. Kijk je uit naar het weekend al een beetje? Saturday in the park? Heerlijk.
1: Chicago.
2: De krantenkop quiz.
0: Ja, ik heb je net drie krantenkoppen gegeven en de vraag gesteld. Welke is er niet waar? Je mag nog razendsnel reageren met een berichtje, want ik ga ze nog één keer voor je herhalen. 088-850-51-52. Laat ik ze nu aan je horen, kun je nog snel een berichtje sturen. Komt-ie.
2: Kop 1.
0: Calvin Stengs en partner laten bevalling opwekken om bij trainingskamp Arsenal te zijn. Is dat waar of niet waar?
2: Kop 2.
0: Of is deze niet waar? Geboortehuis van Hitler wordt nieuw politiebureau. Zo, dat is ook wat.
2: Kop 3.
0: Arrestatie in Nederland bij oprollen van bende die via Balkan mensen smokkelde. 088-850-51-52. Kom nog even snel door. Ga ik alvast een beetje beginnen met lepelen? Ja, ga ik het nu oplepelen. Komt-ie. Kop 2 is wel waar. Het geboortehuis van Hitler wordt een nieuw politiebureau. Dat is in de Oostenrijkse stad Braunau am Inn. Woensdag een nieuw politiebureau geopend. Geen opmerkelijk nieuws op zich. Waar het niet dat het om het geboortehuis van Adolf Hitler gaat. Dat is ook gek. Maar goed, gebouw moet gerenoveerd worden. Is jaren aan gewerkt. Ze willen vooral verhinderen dat neonazi's het gebouw aan de grens met Beieren zouden bezoeken als bedevaartsoord. Ja, dat zou wat zijn, hè. In ieder geval, Henk, Arnold, Rodi, Els en Rennie hebben het niet goed. Want het is waar. Kop 3 is ook waar. Arrestatie in Nederland bij oprollen van benden die via Balkan mensen smokkelden is dus waar. In Nederland, Griekenland, Bulgarije zijn in totaal 7 mensen gearresteerd die volgens Europol deel uitmaken van een bende die migranten via Balkan naar Italië smokkelde. Daar maakten ze gebruik van gestolen huurauto's. Nou, lang verhaal kort. Verschrikkelijk. 5 verdachten aangehouden. Dat betekent Joke, Dien, andere Els en Richard hebben het helaas ook niet goed, want het is waar. Maar dat betekent dus wel dat kop 1 waar is, want Calvin...
3: Nee, kop 1 is niet waar,
0: oh ja.
3: Dus hij is goed.
0: Dankjewel, Suus. Nee, hij is dus niet waar en daarmee dus goed. Want het is moeilijk vandaag, maar Stengs speelt niet voor Arsenal, maar voor Feyenoord. Calvin Stengs, die zijn partner laat bevallen. De bevalling wordt opgewekt.
3: Blij opwekking.
0: Ja. Bij trainingskamp om bij Arsenal te zijn. Dus niet waar, want hij werkt dus voor Feyenoord.
3: Ja.
0: En hoe zit het precies? Kort en goed. Vriendin Bo de Boer, dat is de dochter van Frank de Boer, krijgen een dochtertje, Noé. Die hebben ze dus eerder laten inleiden opdat Calvin dus aanwezig kan zijn bij de trainingskamp. Ik vind het prachtig, want ze hebben een prachtige dochter gekregen.
3: Ja,
0: gefeliciteerd.
3: En ze is op trainingskamp geweest.
0: En ook nog op trainingskamp geweest. Maar ja, wel voor Feyenoord. Hey. Betekent in ieder geval dat Anja, Monique, Christian, Jasmin, Tim, Gerrit, Marcel en Annelies de eer hebben van de ontbijttafel. Koester hem. Gefeliciteerd.
2: De

0: Ik ben Ron en ik kom uit het prachtige Mokum.
1: Wij zijn Hans en Thea uit Diemerscentrum.
2: Ik ben Vins en ik kom uit Assendelft. Thuis in heel
3: Noord-Holland. 6:02 in Bergen is het 17 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Lisa de Jong. Lisa, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Bij de grote brand in de binnenstad van Alkmaar is zeker 1 iemand gewond geraakt. Volgens het Noord-Hollands Dagblad is het slachtoffer naar beneden gesprongen om aan de brand te ontsnappen. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De brand brak gisteravond rond 9:15 uit. Omdat de huizen in de binnenstad dicht op elkaar staan, schaalde de brandweer snel op naar een zeer grote brand. De bewoners konden op tijd naar buiten. De oorzaak van de brand wordt onderzocht. Ook bekijkt de brandweer of er asbest is vrijgekomen. Onrust bij het treinstation Schagen gisteravond. Na een ruzie tussen meerdere personen is 1 iemand mishandeld. Het slachtoffer is ter plekke nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Wat de aanleiding voor de ruzie was, wordt nog onderzocht. De politie heeft een verdachte aangehouden. Het bedrijfspand in Heer Hugo Waard, waar in juni een gezochte Britse crimineel om het leven kwam, gaat voor 1/2 jaar op slot. De burgemeester van Dijk en Waard heeft dat besloten, omdat er na de steek- en schietpartij grote onrust ontstond in de buurt. Bij het politieonderzoek werden in het pand ook wapens en spullen gevonden voor de productie van drugs. 2 mannen uit Heer Hugo Waard en de gemeente Velsen raakten zwaar gewond en werden later in het ziekenhuis aangehouden als verdachten. Ze worden verdacht van moord of doodslag. In een groot cyberonderzoek heeft het Openbaar Ministerie op meerdere plekken in het land invallen gedaan. Dat gebeurde bij hostingbedrijf Enforce in Amsterdam, Rotterdam en Steenwijk. Daarbij zijn meerdere servers van de omstreden pornosite Motherless in beslag genomen. Op het platform konden gebruikers zelf beelden plaatsen, waaronder mogelijk seksueel misbruik van kinderen. De data op de servers wordt onderzocht, onder meer met hulp van Europol. Er zijn geen verdachten aangehouden. Uithoorn wordt geteisterd door een plaag vliegen. In meerdere wijken klagen inwoners over flinke overlast. Volgens de gemeente komt dat door de zachte winter en het warme voorjaar. Bewoners geven juist de nieuwe containers voor groente, fruit en tuinafval de schuld. Ze zeggen dat doodslaan bijna geen zin heeft, omdat er steeds weer nieuwe vliegen bijkomen.
5: 10 tot 20 vliegen op het raam aan de binnenkant. En dat zijn er van die vieze, grote, groen, paarse vliegen.
6: Als ik mijn deur van de tuin open heb, vliegen ze mijn huis in. En als ik er 3 heb stuk geslagen, dan zitten er weer 3 nieuwe. Dat is niet normaal.
4: Bewoners kunnen de gemeente vragen om de containers extra schoon te maken. Daarbij wordt ook een geurstof aangebracht die de vliegen moet weren.
7: Goor!
4: Eww!
7: Vies verhaal.
4: Nou, ik was dit dus aan het typen, dit bericht. En er kwamen allemaal vliegen op mijn desktop.
7: We hebben hier serieus ook echt vliegen in de studio. Wat de hel. En er gebeurt echt iets heel raars.
4: Er is 1 heel irritant.
7: Ja, die zit de hele tijd zo. En die gaat zitten en dan wil je hem slaan en dan vliegt hij weg.
4: Ja, precies.
7: Een heel slim beest. We hebben vanmiddag of vanochtend straks nog een entomoloog over het weren van insecten. Dus dat komt goed.
4: Een entomoloog?
7: Ja.
4: Dat kende ik nog niet.
7: Leg ik straks allemaal uit.
4: Ja.
7: Komt goed.
4: Ja, ben benieuwd. We horen het straks. Meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl. En dan krijg je nog het weer. Veel bewolking vandaag en er valt af en toe wat lichte regen. Aan de noordkust staat een vrij krachtige wind uit het noordwesten. Op Texel wordt het 18 graden. In de rest van de provincie ongeveer 20 graden.
7: Dit was het, hè?
4: Dit was
7: het. Ja, oké, bedankt. Want ik kijk even naar Suus. Dankjewel trouwens, Lisa. Suus, hoe staat het op de wegen in Noord-Holland?
8: Nou, op de wegen rijdt het lekker door. Maar als je met de trein wilt tussen Annapolona en Den Helder, dan heb je pech, want er rijden tot ongeveer 11:15 geen treinen door een defecte bovenleiding.
7: Dankjewel, Suus.

0: Close Harmony van de Rubettes. You're the reason why.
1: Wie is de vroege vogel van de dag?
0: Kwart voor zeven op die vroege woensdagochtend. Je kunt je op dit tijdstip nog even lekker omdraaien. Gewoon doen hoor, radio aan, heerlijk. Maar Noord-Holland ontwaakt op deze manier zachtjes. En er zijn heel veel Noord-Hollanders die al keihard aan het werk zijn. Vrachtwagenchauffeur, krantenbezorger, bollenpeller, akkerbouwer, tandartsassistenten en de timmerman. Ze gaan allemaal weer aan de slag. En vandaag neem ik je deze vroege ochtend mee naar Nederhorst den Berg. Naar bakkerij De Zeven Heerlijkheden. Want daar is bakker Gerrit. Goedemorgen Gerrit.
2: Goedemorgen.
0: Oh, wat heerlijk dat je er bent. Het ruikt als zalig in de studio dankzij jou.
2: Ja, goed hè?
0: Ja, Die Zeven Heerlijkheden. Goeie naam trouwens voor je bakkerij, zeg Gerrit.
2: Ja, dat vind ik zelf eigenlijk ook wel. Maar...
0: goed bedacht.
2: Ja.
0: Ja, en ik zeg het ruikt heerlijk, want jij staat dus in jouw bakkerij... en die geuren komen al helemaal deze kant op. Je staat alweer tussen het brood en het baguette. Wat heb je allemaal al gedaan?
2: Ik heb me vanmorgen vooral bezig gehouden met het maken van gebak.
0: Oké. En wat voor gebakjes moet ik aan denken?
2: Moorkoppen, vruchtenschelpen, tompoezen. Ik had nog wat donuts, Belgische schuitjes, citroenkoeken.
0: Oh, jummig, wat veel.
2: Brownies, muffins.
0: Het is een heel palet aan heerlijkheden, zeg. Wat fantastisch. Het zijn er meer dan zeven.
2: Ja, het zijn er veel meer dan zeven.
0: Het is een beetje vroeg, hè? Hoe laat ga je uit bed, Gerrit?
2: Ik ben om 4 uur uit mijn bed gekomen vanmorgen.
0: Zo, niet dus. Dat is inderdaad heel vroeg. En dan staat de oven staat er natuurlijk al flink te loeien, want die blijft de hele nacht aan, neem ik aan.
2: Die staat aan op een tijdklok tegenwoordig.
0: Oh, echt waar? Dan...
2: Ja, dat doen we niet meer. Dat doen we niet meer handmatig dan, maar dan zetten we hem op een tijdklok. En dan is hij warm als we binnenkomen.
0: Oké, okay. Ondertussen ben jij volgens mij en aan het bellen en nog iets aan het doen. Waar ben je mee bezig?
2: Rotzooi opruimen.
0: Ja, want na hard werken is het natuurlijk ook weer even alles schoonmaken. Jullie hebben een prachtige bakkerij. Vroeg licht dus. Is dat goed te doen, zo 4 uur opstaan?
2: Ja, en het is wennen.
0: Het is wennen?
2: Ja, je kan jezelf erop instellen.
0: Oh ja, dat is waar. Ja, net begin ik ook wel een beetje te leren zo in de vroege ochtend. 4 uur op was voor mij ook. Want jij hebt de bakkerij samen met je vrouw Anneke.
2: Ja.
0: Wat geweldig. En het is, hoe lang zijn jullie al samen?
2: Hoe lang wij samen zijn.
0: Zeker, het is een persoonlijke vraag.
2: Ruim 30 jaar.
0: En al 30 jaar samen aan het werk?
2: Nee. Die bakkerij hebben we nu 20 jaar. Dus we doen het 20 jaar samen. Daarvoor hebben we allebei wat anders gedaan.
0: Oké, en al 20 jaar aan het werk. Dus je kunt lezen en schrijven samen. Hoe worden die taken verdeeld dan in de vroege ochtend?
2: Anneke ligt nog op bed.
0: Oh, dat is goed.
2: Ik ben aan het werk.
0: Dat is een hele goede taakverdeling. Jij staat vroeg op en Anneke die komt wat later.
2: Ja, en dan ga ik aan het eind naar...

0: dat loopt lekker door.
1: Dat is goed. Dus voor een lekker ijsje kunnen we ook bij jou terecht. Natuurlijk niet alleen voor brood. Ja. Jij bent al bijna klaar, neem ik aan, want Anneke komt zo dadelijk. Hoe laat wordt ze wakker?
0: Die zal... Het is nu 6:50. Nou, die zal ongeveer wakker zijn, denk ik.
1: Oké.
0: Okay. Dus die zal dadelijk wel hierheen komen, ja.
1: Hartstikke gezellig. Bakje koffie erbij. Een heerlijke moorkop die al vers gemaakt is. Precies. Zalig. Laatste vraag. Wat moet er voor de rest van de dag nog gebeuren, Gerrit?
0: Nou, ik wou nog wat ijs maken straks. Oh. Dus,
1: Altijd goed. Wat voor smaak ga je maken?
0: Dat weet ik nog niet, maar ik denk in ieder geval hazelnoot. En groene appel misschien nog. En ik moet even kijken wat, wat er op is en wat erbij kan.
1: Nou, echt geweldig, Gerrit. Ik laat je verder aan het werk, Gerrit van de Zeven Heerlijkheden. Gefeliciteerd, jij bent met recht de vroege vogel van de dag. 4:00 was je op. En je weet het, hè? Hou hem hier!
0: En met heel veel plezier.
1: Dankjewel, Gerrit.
2: Ben je ook een vroege vogel?
3: Heb dan nu je naam en je beroep naar 088-850-5152. En wie weet ben jij binnenkort wel de vroege vogel van de dag. Vogel van de dag.

0: Tief fluit en de stoker gooit kolen op het vuur. Klaar voor vertrek? Een avontuurlijke reis door een andere tijd begint. Geniet van het avontuur in de historische driehoek tussen Hoorn, Medemblik en Enkhuizen. Kijk voor meer info op stoomtram.nl.
1: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
2: Beleef de marine op en onder zee in het Marine Museum. Daar ontmoet je zeehelden, ontdek je de wereld van de marine en stap je aan boord van een echte onderzeeboot. Plan je bezoek op marinemuseum.nl.
3: En ik kom uit Egmond aan Zee.
4: Ik ben Edward en ik kom uit het zinderende Alkmaar.
5: Ik ben Jurgen en ik kom uit Middenmeer.
6: Ik ben El en ik weet het wel, uit Zwanenburg.
7: Thuis in heel Noord-Holland.
8: 1:07, het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Lisa de Jong. Lisa, goedemorgen.
9: Goedemorgen. Bij de grote brand in de binnenstad van Alkmaar is 1 gewonde gevallen. Het slachtoffer ligt in het ziekenhuis. De rechtbank in Haarlem doet vandaag uitspraak in de zaak rond de zware explosie in Purmerend. Een 20-jarige man wordt verdacht van het geven van de opdracht waarbij de toen 16-jarige Joey levensgevaarlijk gewond raakte. En de strijd om camping Sandervoerde in Zandvoort blijft doorgaan. De eigenaar wil dat de vaste gasten binnen een maand vertrekken voor de bouw van 250 luxe chalets. Maar de kampeerders weigeren weg te gaan. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en internationale nieuws.
10: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Het aantal aanslagen met explosieven in Nederland is gedaald. In het eerste halfjaar waren er 581 van die aanslagen. Dat zijn er 124 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Burgemeester Schouten van Rotterdam, de voorzitter van het offensief tegen explosies, is blij met de daling, maar het blijft volgens haar een probleem.
11: We zijn er nog niet. We moeten hiermee door blijven gaan. Want een explosie heeft een enorme impact op de buurt. Ook op degene die het natuurlijk betreft. En het tast echt het veiligheidsgevoel van mensen aan.
10: De aanslagen gebeuren vaak met zwaar illegaal vuurwerk. Daarom wordt er samengewerkt met bezorgdiensten om vuurwerkhandel via pakketten tegen te gaan. De politie heeft een man aangehouden voor het dodelijke schietincident in Nijmegen. Gisteravond werd bij de Vierdaagse feesten, net buiten het festivalgebied, een jonge man neergeschoten. Hij overleed later in het ziekenhuis. In Oekraïne heeft president Zelensky na dagenlange protesten legerchef Sirski ontslagen. Zelensky zegt niet waarom hij de legerleider wegstuurde, maar volgens correspondent Christian Pauwe was hij omstreden.
12: Hij stond bekend om zijn Sovjetstijl en om zijn bereidheid om mensenlevens op te offeren. En dat Zelensky hem nu vervangt met een jongere, ervaren generaal met een modernere aanpak is voor veel Oekraïners dan ook een opluchting. Ze zien het als een goede stap die genomen moet worden om de oorlog tegen Rusland te winnen.
10: Zelensky ontsloeg pas ook al de populaire defensieminister Fedorov. De man die op weg naar Duitsland bijna uit een vliegtuig werd gezogen moet nog wekenlang een brace om zijn nek dragen. Hij heeft inmiddels wel het ziekenhuis verlaten. Op een vlucht van Ryanair van Griekenland brak het raam en kwam hij tot aan zijn schouders buiten het vliegtuig te hangen. Passagiers trokken hem weer naar binnen. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. In de loop van de middag vaker zon bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dankjewel. Kijk ik even naar Suus. Hoe is het op de Noord-Hollandse wegen?
13: Volgens mij nog rustig. Geen files in ieder geval. En ik heb alleen een treinmelding.
8: Okay.
13: Tussen Annapallona en Den Helder rijden tot ongeveer 11:15 geen treinen door een defecte bovenleiding.
8: Klinkt echt als de NS. Nee, hartstikke goed. Succes als je staat te wachten. In ieder geval heb ik zo heerlijke muziek voor je, want dit is de ontbijttafel. Jennifer Lopez, die komt er zo aan.
14: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
15: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
16: Download de app of ga naar goldenesim.com. Reis slim met Golden eSIM.
17: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
18: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
17: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
18: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
19: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
20: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
21: De ontbijttafel.
22: Met

0: Jennifer Lopez. Ready for tonight. Goedemorgen. Welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Wij hebben altijd jou altijd een plekje om aan te schuiven. Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 8 minuten over 7. We hebben bijna 9 minuten over 7 op die hele vroege woensdagmorgen. Het is 22 juli 2026. Het is zomer, Pieter, Anne en Frank, lekker weg. Heerlijk, die zou je verwachten op een vertrouwde plekje. Maar andere stemmen hoor je dus, en dat is ook genieten. Want Suus is erbij voor redactie en productie.
1: Hey, goedemorgen, Suus.
0: Goedemorgen. En Lisa is erbij voor het nieuws. Goedemorgen, Lisa.
2: Goedemorgen.
0: Ja, ik moest een beetje giechelen. Dat kwam gewoon meer omdat ik Jennifer Lopez... en het, ik probeerde jullie uit te leggen over South Park... en dat Cartman dan een tongetje... Nou goed, die
2: ja, hou maar op, dat snapten wij helemaal niks van.
0: Nee, iets anders. Ik kwam gisteren kwam ik thuis... Ik had mijn keukenraam kennelijk opengelaten, want ik zag overal vogelpoep. Ja, heel vervelend. Ja. Dus ik dacht, hallo, de duiven. Want ik heb dus duiven ooit laten geboren worden op mijn balkon. En die komen elk jaar terug. Ach. Die maken een onwijze troep. Echt heel verschrikkelijk. Dus ik heb nu netten gespannen, maar ik had kennelijk mijn keukenraam opengelaten. En ik dacht, maar hoe komen die beesten naar binnen? Zijn het nou die duiven geweest? Ik weet niet, overal kleine drolletjes en zo. Ja, okay. En wat dus heel grappig was... Wat was er gebeurd? Ik heb een schaal... Met pruimpjes.
2: Ai.
0: En die pruimpjes, die heb ik van jou gekregen, ja, Suus. En het zijn echt zalige pruimpjes uit de tuin van jouw tante.
2: En die heb jij gewoon onbeheerd op je balkon neergezet.
0: Nee, ja, in de keuken. En kennelijk hebben ze daar...
2: Dat... Hele lekkere pruimpjes.
0: Oh, ja. Die waren echt...
2: Toen was het vogelvoer.
0: Ja, toen was het vogelvoer. Dus ik zag overal kleine keuteltjes. En ja, nou ja, ik moet dus toch jou lief gaan aankijken.
2: Want ik wil nieuwe pruimen.
0: Ja, mag dat? Wil je alsjeblieft je tante lief aankijken? Want ze zijn zo lekker. Het waren drie verschillende soorten, hè?
2: Ja, misschien wel vier. Ik weet het eigenlijk niet.
0: Ik had er, ja, misschien wel vier.
2: Ik zal het even uitleggen. Mijn oom en tante zijn net verhuisd. En ze hebben een soort klein boomgaardje.
0: Ach,
2: oh, wat leuk. Op. Ja, heel leuk. En er staan inmiddels ook andere soorten vruchtenbomen op.
0: Oh.
2: Ja, want het waren dus alleen maar pruimenbomen. En dan heb je veel pruimen.
0: Ja.
2: Maar de pruimen zijn dus wel nu nog de enige die het volgens mij op dit moment dus goed doen. Want die staan er al jaren.
0: Zalig.
2: En het zijn allerlei verschillende soorten. En het is nu echt enorm pruimentijd. En ik was daar vorige week woensdag.
0: Ja.
2: En toen had ik zoveel pruimen meegekregen... dat ik ook maar even voor Francis en voor Frank ook mee had.
0: Ja, was, en ze zijn echt zalig. Maar ik heb ze dus
2: niet allemaal zelf op.
0: Ik heb ze niet allemaal meteen opgegeten. Want omdat ik dat zo lekker vond, heb ik ze dus een beetje bewaard. Maar ik heb...
2: En een beetje zo grote pruimen, zoals je ze in de winkel zeg maar kent. Maar ook allemaal kleine pruimpjes. Een soort gele die wat meer soort van nectarine smaak had.
0: Ja, heerlijk.
2: Ook.
0: Ja.
2: En nog rode kleintjes, die eigenlijk op cherry tomaatjes lijken.
0: Ja.
2: Maar vergis je niet, want er zit een pit in.
0: Maar goed, jouw tante heeft dus een boomgaard met verschillende andere vruchtensoorten. Waar moeten we aan denken?
2: Wat is er allemaal?
0: Peertjes misschien?
2: Peren, appels, walnoten, kan dat? Iets met noten.
0: Heel fijn. Oh, walnoten. Nou goed, een fruitschaal komt er dus binnenkort aan.
2: Ik ga mijn best voor je doen.
0: Oh.
2: Misschien ga ik er zondag weer heen, weet ik nog niet.
0: Ik vind het zo heerlijk.
2: Wat kan ik zeggen?
0: En wat kan hij zeggen? Wat kan hij zeggen?

Boskeks, What Can I Say? Speciaal voor René die in Friesland woont en helemaal even terug is in Noord-Holland. En dan echt lekker luistert naar Radio Noord-Holland zoals het hoort. Heerlijk. Friesland ook heel mooi, maar er gaat niks boven ons eigen provincie. Weet geloven? Zeker wel. Cher zegt het tegen je. Snap ouderwet!

0: Cher bij NH en Believe.
1: De ontbijttafel. NH.
2: De ontbijttafel.
0: Ja, op meerdere plekken in Wormerland zijn er dode watervogels gevonden. En nu blijkt het om een dodelijke vogelgriep te gaan. We spreken erover met de NH-verslaggever Maurits van Echdom. Maurits, goedemorgen.
3: Een hele goede morgen.
0: Goedemorgen, wat is er precies aan de hand in Wormerland?
3: Nou, bij twee doden watervogels is een zeer besmettelijke en dodelijke variant van vogelgriep vastgesteld. En tegelijkertijd zijn in de afgelopen dagen op meerdere plekken in de gemeente enkele tientallen dode watervogels aangetroffen, voornamelijk eenden.
0: Oké, eenden dus. Oké, wat moeten de inwoners doen als ze een dode of zieke vogel tegenkomen?
3: Nou, de gemeente vraagt inwoners om de vogel niet aan te raken. Ook niet met handschoenen dus. Okay. En wie in de natuur een dode of zieke vogel vindt, kan dit bij de gemeente of bij de dierenambulance melden. En daarnaast wordt ook geadviseerd katten binnen te houden en honden aangeleid uit te laten.
0: Oké, dat is goed. Dat is in ieder geval een goed advies. Maar is het vogelgriepvirus ook gevaarlijk voor mensen?
3: Nou, de kans dat mensen besmet raken is volgens het RIVM zeer klein.
0: Okay.
3: Als dat toch gebeurt, is dit alleen bij intensief contact met besmette vogels of door hun uitwerpselen. Ja, bijvoorbeeld pluimveehouders. Maar het is dus niet voor niets dat de gemeente waarschuwt om dode of zieke vogels niet aan te raken.
0: Oké. Dus je moet er echt wel opletten dat je dus niet in contact komt met bijvoorbeeld de mest. Hè, de uitwerpselen van die vogels.
3: Klopt.
0: Nu wordt er ook onderzoek gedaan, las ik, naar botulisme door de gemeente. Waarom is dat?
3: Nou, omdat botulisme dat vooral voorkomt bij bij barmeer, wat de afgelopen dagen zo is, en stilstaand water, ook sterft onder watervogels kan veroorzaken. Ja, volgens de gemeente kan daarom niet worden uitgesloten dat beide ziektes voorkomen onder de vogels die onlangs in de gemeente zijn aangetroffen.
0: Oké, maar is er dan ook een risico voor de dieren van pluimveehouders bijvoorbeeld in onze provincie?
3: Ja, zeker. En kinderboerderijen, dierenweides en hobbyhouders van pluimvee zijn ook door de gemeente gevraagd om extra alert te zijn.
0: Okay.
3: En besmetting kan via wereldvogels of bijvoorbeeld door vogelpoep onder schoenen worden overgebracht naar pluimvee.
0: Oké, dan staan er waarschijnlijk van die waterbakjes of desinfectiebakjes waar je dan met je schoenen even in moet. Worden er andere maatregelen genomen? Of wat voor maatregelen worden er dan nog meer genomen?
3: Nou, de gemeente heeft voor nu meerdere waarschuwingsborden geplaatst langs het water, waar dode vogels zijn aangetroffen. En gisteren spraken we ook met een veehouder uit Wormen, die al maatregelen heeft genomen. Zo houdt ze haar kippen binnen, gebruikt ze geen slootwater meer voor de dieren.
0: Okay.
3: En ruimt ze dode vogels op om verdere verspreiding zoveel mogelijk te voorkomen. En mijn collega gaat vandaag onder meer langs bij een kinderboerderij. En we houden de situatie natuurlijk nauwlettend in de gaten.
0: Ja, hartstikke goed. Want het is wel echt belangrijk dat we dat even goed in de gaten houden, inderdaad. Want
3: zeker.
0: Het is niet niks allemaal. Nou, in ieder geval, dankjewel Maurits van Echdom op dit moment. Verslaggever voor NH over de situatie over de vogelgriep. Fijne dag, hè?
3: Fijne dag.

David Guetta, Teddy Swims, Stones and I. Gone, gone, gone. 7:55. Zometeen het nieuws krijgen van Jan Visser hoe het weer zal zijn deze woensdag. Naar de geweldige band uit Amsterdam, The Time Bandits.

0: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
1: Ik doe het voor gezonde nieren.
2: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
3: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
4: Als je Vodafone Mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel 20 euro korting.
5: Elke maand weer.
4: En hoe meer data en snelheid,

0: zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
1: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
1: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
3: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
4: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
5: Hè? Nu alweer?
4: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
5: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
4: Ook dan moet je aangifte doen.
5: Nou, goed dat je het zegt.
4: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
5: Handig?
4: Ja, van de Belastingdienst.
6: Ik ben Sven en ik kom van Beesp.
7: Ik ben Theo en ik kom uit Amsterdam.
8: Thuis in heel Noord-Holland.
9: Minuut over 19:30 in Nederhorst en Berg is het 17 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Lisa de Jong. Lisa, goedemorgen.
10: Goedemorgen. Bij de grote brand in de binnenstad van Alkmaar is zeker 1 iemand gewond geraakt. Volgens het Noord-Hollands Dagblad is het slachtoffer naar beneden gesprongen om aan de brand te ontsnappen. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De brand brak gisteravond rond 9:15 uit. Omdat de huizen in de binnenstad dicht op elkaar staan, schaalde de brandweer snel op naar een zeer grote brand. De bewoners konden op tijd naar buiten komen. De oorzaak van de brand wordt onderzocht. Ook bekijkt de brandweer of er asbest is vrijgekomen. De rechtbank in Haarlem doet vandaag uitspraak in de zaak tegen een 20-jarige man uit Purmerend. Hij wordt ervan verdacht opdracht te hebben gegeven voor de zware explosie aan de Maastraat in december 2024. Daarbij raakte de toen 16-jarige Joey levensgevaarlijk gewond en werden meerdere woningen verwoest. Het Openbaar Ministerie heeft 10 jaar cel tegen de verdachte geëist. De strijd om camping Sandevoerde in Zandvoort gaat door. De eigenaar wil dat de vaste recreanten binnen een maand vertrekken, omdat er plannen zijn voor de bouw van 250 luxe chalets. De kampeerders weigeren weg te gaan en wachten op een uitspraak in hoger beroep. Zij zeggen dat de plannen nog niet rond zijn en dat de juiste vergunningen ontbreken. Een record aantal gemeenten wacht nog altijd op een nieuw bestuur. In Noord-Holland zijn Bergen, Edam-Volendam, Hollandskroon en Velsen 150 dagen na de gemeenteraadsverkiezingen nog niet klaar met de formatie. In totaal gaat het landelijk om 16 gemeenten. Daar moeten nieuwe wethouders nog worden benoemd en moeten plannen voor de komende jaren nog worden afgerond. Speuren naar de grootste hagedissen van Nederland. Dat deden kinderen in de Schoolse duinen tijdens een excursie van Staatsbosbeheer. Ze gingen op zoek naar de zandhagedis, die wel 21 centimeter lang kan worden. De jonge deelnemers hadden geluk, want ze zagen meerdere hagedissen van heel dichtbij, vertelt deze natuurvrijwilliger.
11: Leuk is natuurlijk die kinderen en dan als ze die zandhagedissen ook inderdaad zien. Want ik zeg ook altijd, jongens, het is geen dierentuin, er is geen garantie. Maar in dit geval hebben wij er al, toch zeker ook 10 gezien. Dus echt bijzonder.
10: Ja, de excursies gaan voorlopig gewoon door, al is de toekomst van het bezoekerscentrum in school door bezuinigingen nog onzeker.
9: Ja, we hadden Patricia hier als vroege vogel. Dat is ook van Staatsbosbeheer volgens mij. En zij vertelde ook zo ontzettend leuk over hoe ze dan 's ochtends op die Schoolse duin zit, de zon ziet opkomen, al die dieren en die vogels en dan die hagedissen, dat als je dus heel rustig blijft zitten, dan kijken ze je aan. Dan komen ze naar buiten.
10: Prachtig.
9: Schitterend. Oh, nou ja, goed. Ik werd er heel enthousiast van. En nog steeds.
10: Ja,
9: ja toch?
10: Superleuk. Nou, blij dat die kinderen ook wat hebben gezien, toch?
9: Exact. Hartstikke goed.
10: Meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
9: Dankjewel, Lisa. En dan ga ik naar de enige echte Jan Visser, die mij natuurlijk alles kan vertellen over het weer. Jan, goedemorgen.
12: Francis, goedemorgen.
9: Ja, Jan, ik moet even toch iets tegen je zeggen. Want gisteren was het opeens mega warm en toen plots weer grijzig. Is dat ook wat we kunnen verwachten voor deze woensdag?
12: Ja, mega warm. Ja, het viel eigenlijk. Het was eigenlijk best wel een heerlijke dag gisteren.
9: Ja, nee, ja, ik heb een wat gevoelig huidje, laat ik het dan maar zo zeggen. Oh.
12: Ja, want ik moet zeggen dat het gisteren, ik denk dat het voor veel mensen gisteren ideaal weer was.
9: Ja, het was wel ideaal, dat is waar. Maar het was opeens dat ik dacht, ja, ik loop altijd in het zwart. Ik dacht, poh, ik zweet echt. Dat is het, ik loop in het zwart.
12: Ja, inderdaad.
9: Nee, het was een heerlijke dag, Jan. Hoe wordt het vandaag?
12: Nou ja, vandaag is het wat minder allemaal. In die zin dat de zon die komt er weinig aan te pas. Er worden zwakke storingen trekken over het Noordzeegebied naar onze omgeving. En die nemen nogal wat bewolking mee. Mm-hmm. En uit het wolkendek valt af en toe wat lichte regen en motregen. Dat is de afgelopen nacht ook al het geval geweest. Er zit hier en daar, ja, wel geteld, een millimetertje in de regenmeter. Stelt allemaal niet zoveel voor. Maar toch, er valt af en toe wat lichte regen vanochtend en ook vanmiddag. En vanavond wordt het dan overwegend weer droog. Maar het blijft dus bewolkt. Temperatuur komt uit op maximaal 19 tot 20 graden. En de wind is noordwestelijk en matig aan de kust toenemend naar vrij krachtig. Nou, morgen dan blijft het waarschijnlijk vrijwel overal droog, maar er is wel vrij veel bewolking bij een temperatuur van 19, 20, misschien lokaal 21 graden en een matige noordwestenwind. Het zijn even een paar dagen dus met behoorlijk wat bewolking.
9: Oké. Dus dan is het wat koeler, denk ik, hè?
12: Ja, zeker, ja.
9: Nou ja, dankjewel, Jan. Of het zo blijft, daar gaan we het dan strakjes over hebben.
12: Ja,
9: dankjewel, tot zo.
12: Tot zo.
9: Kijk ik ondertussen even naar Suus, want hoe staat het op de wegen in Noord-Holland?
13: Nou, ik heb alleen een melding voor treinreizigers. Want tussen Anna Pallona en Den Helder rijden tot ongeveer 11:15 geen treinen door een defecte bovenleiding.
9: Suus, dankjewel.

0: Ja, die schoenen van Paolo Nutini, die blijven hartstikke mooi. Ik heb mijn speksolen aan. Dus die gaan niet helemaal goed, Suus.
1: Ai.
0: Je hebt het gezien, hè?
1: Ja.
0: Heel gek. Nou goed, het is tijd voor iets heel belangrijks.
2: NH, ontbijttafel.
3: Dingen, dingen, dingen met Dario.
4: Dingen met Dario.
0: Bijna 7:15, hier bij NH. Tijd voor een spel, tijd voor Dingen met Dario. Want elke ochtend horen we dus onze Amsterdamse volkszanger... ja, een woord heel cryptisch omschrijven. En het is al echt vaak heel cryptisch. En dan is het aan jou om te raden wat dat woord is. 088-850-51-52. En dan kun je kans maken op 2 kaarten... voor de Museum Stoomtram Horen Medemblik. Het is een tram... Hij ziet eruit als een trein en hij gaat op kolen. Het is een fantastisch ding. De vraag voor vandaag is weer heel ingewikkeld. Maar je hebt je telefoon in de hand. 088-850-51-52. Hier komt de opgave van Dario.
5: Heel veel mensen kijken er vaak naar uit.
0: Heel veel mensen kijken er vaak naar uit. Suus en ik mogen niet meedoen. Nee, Suus? Nee. Oké, heel goed. Want de lijnen gaan meteen aan, vind ik mooi. 088-850-51-52.
5: Heel veel mensen kijken er vaak naar uit.
0: De ontbijttafel met Francis. Goedemorgen, met wie?
6: Met Diaan.
0: Hoi, Diaan.
6: Hi. Ja, ik denk dat het vakantie is.
0: Jij denkt dat het vakantie is waar heel veel mensen naar uitkijken. Helaas, dit bedoelde Dario dit vandaag niet. Maar ik kijk er ook wel naar uit, hoor. Hoewel... Ik vind het ook gezellig hier. Dankjewel, Diaan. Probeer het nog eens.
6: Oké, doei. Doei.
0: Ja, 088-850-51-52.
5: Heel veel mensen kijken er vaak naar uit.
0: Heel veel mensen kijken er vaak naar uit. Het is aan jou om te raden wat het is voor die 2 tickets. Museum, Stoomtram, Horen, Medemblik. De ontbijttafel met Francis. Goedemorgen.
7: Goedemorgen, met Margreet.
0: Hoi, Margreet.
7: Hi, ik dacht vrijdag.
0: Een vrije dag. Helaas, Margreet.
7: Oké.
0: Dankjewel, probeer het nog eens.
7: Joe, dank je.
0: De ontbijttafel met Francis. Goedemorgen, met wie?
8: Goedemorgen, met Anja.
0: Hoi Anja, zeg het maar.
8: Ik dacht de feestdagen.
5: Heel veel mensen kijken er vaak naar uit.
0: Goed verdacht, maar helaas. Oh, jammer Anja. Doei, ik probeer het nog eens. De ontbijttafel met Francis. Goedemorgen, met wie?
9: Ben ik aan de beurt?
0: Ja, ja, u bent aan de beurt.
9: Oh, ik dacht het strand.
0: Je dacht het strand. Helaas, dankjewel. Ja, het, weet je wat het gekke is? Je kan dus denken aan heel vaak. Probeer er maar even omheen te denken.
5: Heel veel mensen kijken er vaak naar uit.
0: De ontbijttafel met Francis. Goedemorgen, met wie?
10: Goedemorgen, met Greet.
0: Hoi Greet, zeg het maar.
10: Ik denk dat het salaris is.
0: Salaris. Ik kijk er ook naar uit, maar helaas, helaas. Dankjewel Greet, probeer het nog eens.
10: Okay.
0: Ontbijttafel met Francis. Goedemorgen, met wie?
11: Goedemorgen, met
0: Jannie. Ah, Jannie, gezellig dat je erbij bent. Wat denk je dat Dario bedoelt? Ja? Hallo?
11: De Vierdaagse.
0: Ja. De Vierdaagse. Oh, ja. Wat goed bedacht. Daar kijken heel veel mensen vaak naar uit. Ja, kijk je een jaar lang naar uit. En nee, maar als hij nu bezig is, maar helaas.
11: Oké,
0: succes. Nog 1 keer de opgave.
5: Heel veel mensen kijken er vaak naar uit.
0: Heel veel mensen kijken er vaak naar uit. De ontbijttafel met Francis. Goedemorgen, met wie? Hallo?
12: Goedemorgen met Ben.
0: Hi Ben, goedemorgen.
12: Hi, goedemorgen.
0: Zeg het maar.
12: Ik denk weekend.
0: Het weekend, ja, maar helaas.
12: Helaas.
0: Denk er nog even rustig over na en bel rustig terug. Dankjewel Ben.
5: Heel veel mensen kijken er vaak naar uit.
0: De ontbijttafel met Francis, goedemorgen met wie? Hallo?
13: Ja, dat ben ik.
0: Hallo, dat ben jij. Wie ben jij?
13: Ik ben Trace.
0: Hi Trace, goedemorgen. Zeg het maar.
13: Ik dacht na je pensioen.
0: Je kijkt uit naar je pensioen. En dan zegt Dario heel vaak. Kijk jij heel vaak uit naar je pensioen, Trace?
13: Nou, dat heb ik al.
0: Oh, je hebt al je pensioen! Nou,
5: pensioen.
0: Hey! Hartstikke goed, Trace! Gefeliciteerd!
13: Ja, dankjewel.
0: Nou, hartstikke leuk. Die kaarten voor de Museum Stoomtram Horen Medemblik komen naar je toe. Wie ga je meenemen?
13: Nou, ik denk dat ik ze een cadeau ga geven.
0: Oh, dat is hartstikke lief. Maar waarom wil je zelf niet met die stoomtram dan?
13: Ja, ik vind het zelf ook erg leuk, hoor.
0: Nou, je hebt pensioen. Ik zou gewoon lekker iemand meenemen. En gewoon een kleinkind of een tante.
13: Ja, die
0: of
13: heb ik ook genoeg.
0: Oh, nou, kijk eens aan.
13: Maar dat... ja, dan moet ik ze verdelen, dus dat gaat niet.
0: Oh, je wil niemand teleurstellen? Nee, snap ik. Nee, want dan denk je dat dan denkt een van die kleinkinderen... oh, dat is dan de favoriet. Moet je het gewoon stiekem doen. Niks van aantrekken.
13: Dankjewel.
0: Graag gedaan.
13: Dag.
0: Dag. Leuk hoor. Uitkijken naar je pensioen? Ik wacht nog heel even. Dit is Cloud.

0: Wat gebeurt er als je de verjaardag van je vrouw bent vergeten en je heet Bono? Dan schrijf je een liedje. The Sweetest Thing. U2.
1: NH.
0: Ja, dit is jouw woensdag bij NH. Dit is de ontbijttafel. Straks leg ik dus mijn oor te luisteren bij iemand die, wanneer anderen vakantie hebben, juist extra veel aan het werk is met zijn zomerbaan. Mocht je zelf zo iemand zijn of iemand kennen die een zomerbaan heeft, gisteren hadden we bijvoorbeeld een bollepeller, laat het me even weten. 088 850 51 52. Het is altijd gezellig. Want zo'n zomerbaan is heel belangrijk. Die economie moet natuurlijk doordraaien. Daar hebben we allemaal mensen voor, jong of oud, die lekker bezig zijn. En zo is het. Juichend van plezier op deze woensdagochtend met Lionel Richie. Ja, ik zeg het. Dancing on the ceiling. Ja, die komt nog lang niet naar beneden, hoor. Dit is NH. Goedemorgen.

0: award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
1: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Dit is een uittip.
4: Maandag 3 augustus is het weer. De Landbouwshow op Meer. Een dag vol activiteiten rondom paardensport, veekeuringen en bijzondere shows. Een echte familiedag voor jong en oud. Kom kijken, ruiken en voelen. Kijk op landbouwshow-opmeer.nl.
3: Dit was een uittip.
5: Hallo, ik ben Marijke uit het prachtige Haarlem.
6: Hilco uit het zonnige Annapolona.
7: Ik ben Joke en ik kom uit het mooie Amsterdam.
8: Ik ben Petra en ik kom uit Marken.
9: Thuis in heel Noord-Holland.
10: 1 minuut over 8. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Lisa de Jong. Lisa, goedemorgen.
11: Goedemorgen. Onrust bij het station van Schagen. Na een ruzie tussen meerdere personen is 1 persoon mishandeld. In Wormerveer zijn dode watervogels besmet met vogelgriep. Pluimveehouders, kinderboerderijen en inwoners moeten daarom extra alert zijn. En Uithoorn wordt geteisterd door een vliegenplaag. Bewoners wijzen naar de GFT-containers, maar de gemeente zegt dat vooral het warme weer de oorzaak is. Straks meer nieuws uit Noord-Holland, nu eerst het nationale en internationale nieuws.
12: Manik Zampersen met het NOS-journaal. Het aantal aanslagen met explosieven is flink gedaald. In de eerste helft van dit jaar waren het er 581. Dat zijn er 124 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Volgens de Rotterdamse burgemeester Schouten, ook voorzitter van het offensief tegen explosies, zijn bijna alle daders onder de 25.
13: Dus daar zit ook een groot onderdeel van onze aanpak in, dat we zorgen dat jongeren eigenlijk niet in de verleiding komen om die explosieven te gaan plaatsen. Dat doen we door veel samen te werken met jongerenwerkers, met wijkagenten, met scholen, om op die manier de jongeren te bereiken en te laten zien dat je bijna altijd gepakt wordt en dat er ook consequenties aan zitten als je gepakt wordt.
12: Sinds vorig jaar werkt de politie samen met onder meer het ministerie van Justitie en Veiligheid om zulke aanslagen te stoppen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor landen in het Midden-Oosten aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu code oranje. Dat betekent dat vakanties naar die landen worden afgeraden. Voor Bahrein geldt code rood. Het is te gevaarlijk om er naartoe te gaan. De politie heeft een man aangehouden voor het dodelijke schietincident in Nijmegen. Gisteravond werd in de buurt van de Vierdaagse feesten een jonge man neergeschoten. Hij overleed later in het ziekenhuis. Buurtbewoners zijn geschrokken, zeggen ze tegen Hart van Nederland.
14: Ik vind dat best eng om dat hier in de buurt te zien. Ja, ja, ja. Het is wel. Je verwacht het eigenlijk niet. Helemaal ook in deze week, om het dan hier zo dichtbij te hebben.
15: Ja, je schrikt er wel van. Het is natuurlijk net voor de deur. Op zich kan ik het wel handelen verder hoor. Maar het is niet een fijn idee vlak voor je deur. Nee.
12: Het is nog niet duidelijk wat de aanleiding was voor het schietincident in Nijmegen. In Oostenrijk opent vandaag een politiebureau in het geboortehuis van Adolf Hitler. De overheid kreeg het huis in handen na een jarenlange juridische strijd. Met het openen van het politiebureau hoopt Oostenrijk dat er geen aanhangers van Hitler meer naar het huis komen. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. In de loop van de middag vaker zon bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dankjewel, Suus. Je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Is dat druk op de weg in Noord-Holland?
16: Nou, een beetje. De A8, Zaanstad richting Amsterdam. Voor Zaanstad Koog staat file. Door een ongeluk komt dat. Die weg is ook dicht. De A9, Amstelveen richting Alkmaar. Ja, dat is weer met die Wijkertunnel. Daar is het druk vanwege omrijden. Een kleine 5 minuten vertraging heb je daar nu. De andere kant op ook. A9, Alkmaar richting Amstelveen. Ook voor de Wijkertunnel. Vanwege diezelfde werkzaamheden ook een kleine 5 minuten. En dan nog een bericht voor treinreizigers. Tussen Annapolona en Den Helder rijden tot ongeveer 11:15. Geen treinen door een defecte bovenleiding.
10: Veel succes als je in de file staat of op het station. Dit is de ontbijttafel.
17: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
18: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
17: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
19: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
20: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè?
21: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
19: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
15: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
22: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een decuprematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw decuprematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
15: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
23: De ontbijttafel.
24: Met vrouw.

0: geworden met Ilse de Lange. En je dag starten. Puzzle me. Hoeveel stukjes zou dat zijn? 30.000. Geen idee. Goedemorgen. Welkom bijna. Dit is de ontbijttafel. Dit is de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Maar voor jou dus altijd de plekjes om aan te schuiven. Voel je vrij. Wees welkom. Neemt ruim. Ook al is het pas 10 minuten over 8 op die vroege woensdagochtend. Het is 22 juli 2026. Hey, dat is een andere stem. Dat klopt, want onze chefkok Pieter is samen met Anne en Frank lekker vrij heerlijk voor ze. Dat betekent dat wij de ontbijttafel goed gedekt voor je houden. Nou, wij, dat zijn Suus voor redactie productie.
1: Hey, goedemorgen.
0: Goedemorgen, Suus. En Lisa is erbij voor het nieuws. Goedemorgen, Lisa.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, zo is het. Mijn stem klinkt misschien een beetje scharrig, een beetje...
2: Dat komt een beetje
0: raspje erop. Dat komt omdat in Den Haag is het NK Grunten geweest.
2: Het wat?
0: Het NK Grunten.
2: Hij zegt Grunten.
0: Grunten.
2: Ik weet niet waarom, maar...
0: Nee, het is gewoon Grunten.
2: Ja.
0: En Grunten is wat heavy metal mensen doen. Met wat langer.
2: Ja.
0: En die doen dan zo heel
2: en
0: erg.
2: Heb jij meegedaan? Of waarom heb
0: nee,
2: jij
0: ik heb niet meegedaan. Nee, ik doe in de auto altijd mee oefenen.
2: Waarom?
0: Omdat ik dat heel graag wil kunnen.
2: Oh.
0: Ik wil heel graag kunnen grunten. Ken je dat? Grunten?
2: Maar, het klinkt ik snap een beetje... niet waarom je het zou willen kunnen.
0: Ja, omdat ik vind ik vind het iets heel moois. Het is een soort, het is in de heavy metal is het zo, maar het heeft een soort van hele diepe oerkreet die je dan niet op je stembanden zet, maar op je valse stembanden. Dat zijn de flapjes in je keel. En die moet je dan zo trainen. Het is, het is een beetje een soort van heel laag gegrom. Alsof je met een stofzuiger een kattenbak leegt.
2: En wanneer zou je dat dan gebruiken? Hij moet heel even, nu gaat hij het nu gebruiken, gaat hij het. Dus zet heel
0: Maar ik kan het niet.
2: Stop. Zet even twee stappen naar achter. Want anders zit hij het nu recht.
0: Ja, maar ik kan het echt nog niet, Suus.
2: En dan ga je het nu even voordoen. Doe maar. Nee, harder.
0: Nee, maar ik kan het nog niet. Dat is het probleem. Nee, ik kan het echt nog niet.
2: Maar dat is het?
0: Dat
2: dit is het.
0: Nee, het is heel laag grommen. En
2: maar daarom zei ik, je moet even een stap naar achter
0: maar
2: zetten.
0: Maar omdat ik het nog niet kan. Suus, ik kan het nog niet. Ik vind het frustrerend dat ik het nog niet kan. Het is heel moeilijk.
2: Okay.
0: Het is een beetje alsof je met een...
2: Nou, rustig.
0: Mijn vraag
2: doe
0: is...
2: Gewoon je best.
0: Ik doe mijn best. Ja, maar dan is mijn stem echt stuk. Dat zou ik niet willen.
2: Oh.
0: Want, want je moet het goed kunnen. En je moet je valse stembanden moet
2: je
0: gebruiken.
2: Jij wil dit kunnen. Ja. Maar je kunt het nog niet.
0: Nee, ik ben
2: waarom
0: het dus aan
2: niet?
0: Het, omdat het heel moeilijk is. En ik heb nog niemand gevonden die mij kan leren grunten. Grunten. Mijn vraag aan jou is, lieve Suus. Heb jij iets op je bucketlist staan waarvan je denkt... dat kan ik nog niet, dat wil ik leren? En dan kan ik jou ook even voor het blok zetten.
2: Nou ja, behalve dat ik hier dan een hele goede comeback op heb. Namelijk, dan ben ik al mee bezig.
0: Wat dan?
2: Ik wil graag Spaans leren.
0: Oh.
2: En ik heb morgen weer les.
0: Ah.
2: Ik wilde graag leren skiën. Ik ben op les gegaan.
0: Nee.
2: Dan kan ik skiën. Ja.
0: Oké, dus
2: je
0: zegt, ik wil
2: dingen maken met naaimachine.
0: Ja?
2: Heb ik mezelf ook aangeleerd. En met een beetje hulp van Petra de Vries uit Andijk. Dankjewel!
0: Lisa, bucketlist dingetje wat je wil leren.
3: Nou, ik zou eigenlijk wel heel graag een huis willen renoveren. Maar ik kan echt letterlijk niks, hè?
0: Je hebt echt twee linkerhanden. Ja,
3: ik kan wel wat. Best wel wat. Ik bedoel, ik kan verven. Ik kan een muurtje bouwen, heb ik een keer gedaan. Een vloertje leggen.
2: Hoe ben je met elektriciteit?
3: Dus dat heb ik dus nog nooit gedaan. Maar dat lijkt me dus super interessant.
0: Ja.
3: En als je dat kan, dan kan je ook geld verdienen.
2: En wat voor soort huis?
0: Ja, wat soort huis?
3: Een klushuis.
2: Ja, ja.
3: Opknappen.
2: Maar, ja, heb je al een oogje?
0: Heel stellig hierin. Dat vind ik heel lekker.
2: Ik ben dus wel van actie in de taxi, snap je?
0: Ja, dat vind ik heel... Maar daar leer ik ook van. Nou ja, mijn vraag... Vraag dus aan jou. Je zit te luisteren naar de ontbijttafel. Wat staat er op jouw bucketlist wat je nog wilt leren? 088-850-5152. Is dat Spaans zoals Suus of naaien of skiën? Of is het zoals Lisa een huis opknappen met je beide linkerhanden? Laat het me weten. 088-850-5152.
2: Dan ga jij gewoon naar Gouda.
0: Is er een gruntles?
2: Daar is de Goudse Popschool. En daar kan je grunt privéles krijgen.
0: Oh, dat ga ik doen. Zou Elvis grunten?

bij. En ook een prachtige, zware stem. Ik ben op zoek naar wat er op jouw bucketlist staat. Van dat je, ja, iets wat je echt wil leren. Wat je nog nooit eerder gedaan hebt. Maar wat je denkt, met een beetje goede wil gaat me dat lukken. Is dat Spaans? Is het skiën? Is het klussen? Ik weet het niet. 088.

0: artiest. Somber. Klinkt heel somber, maar hij is heel vrolijk. En dit was zijn homewrecker. Ja, homewrecker. Dat is iemand die iets behoorlijk stuk maakt.
1: De ontbijttafel. NH.
2: De ontbijttafel.
0: Is toch anders, Lisa, dan bouwen wat jij wilde doen, hè?
3: Ja, ik wil graag iets maken.
0: Iets maken, leren. Want je kan al, wat dat zei je net ook heel fijn, zo je idee. Ik kan al wel interieur.
3: Ja, ik kan cosmetisch dingen wel doen. Dus ja? Een vloertje leggen, een muur schilderen, dat soort dingen. Maar ik wil vooral zeg maar, dingen kunnen aanleggen en kunnen maken. En meer
0: dus
3: structurele
0: stukken,
3: dingen.
4: Kozijnen vervangen.
3: Precies.
4: Een dakkapel erop. Dat is misschien wat groots.
3: Vloerverwarming aanleggen.
0: Ja, maar dat zijn onwijs handige skills om te leren. Vind ik echt.
3: Het zijn wel heel veel skills.
0: Nou ja, het zijn heel veel skills. Het is in ieder geval iets wat op je bucketlist staat wat je wil leren. Laat ik maar gelijk even, want dat vroeg ik ook. Wat wil je leren? Willy, goedemorgen.
5: Hey, goedemorgen.
0: Goedemorgen, ja. Wat staat er op jouw bucketlist wat je gewoon echt heel graag wil leren?
5: Ik ga elk jaar naar Spanje. Oh. En ik vind het wel leuk om wat Spaanse woordjes te kennen.
0: Oh ja.
5: Dus ik doe via Duolingo elke dag wat Spaans.
0: Op welke streak zit jij met Duolingo? Want je moet het elke dag doen, hè? Hoeveel dagen doe je het al?
5: 198.
0: Doe maar! Que bueno! Sí, sí! Hey, ja. Wat Suus, jij leert ook Spaans, hè?
4: Ja, maar ik zit in een klasje ook. Ja, ik doe ook Duolingo, natuurlijk. Ja. Maar ik zit sinds vorige week weer in een klasje.
0: En dat is,
4: ik heb 6 jaar geen les gehad, maar nu wel. Ja.
0: Oké, en dat gaat goed bij jou?
4: Nou, die eerste les was wel weer even wennen.
0: Dat was weer even wennen. Ja, want Willy, jij doet dat met Duolingo. Ik doe ook Duolingo, maar dan leer je dus dingen als El gato es sobre la silla. Ja. De kat zit op de stoel. Kijk, bueno, hè, zie.
4: Dat is nog wel nuttig trouwens.
0: Ja, maar hoe vaak gebruik je dat?
4: Je zegt ook, mis ratones prefieron Justin Bieber. De ratten houden van Justin Bieber. Ja, daar heb je er niks aan.
0: Willy, is dat iets wat jij ook leert met de Duolingo? Dat de ratten van Justin Bieber houden? Justin Bieber?
5: Nee, als we het daarover gaan hebben, kan ik nog wel eventjes wat vertellen. Dat ik de week in een zwembad klein ratje naast me stond.
4: Oh, jakkes.
0: Dus el rato es en el piscina.
4: La piscina.
0: Hoe? La piscina. Nou, dat heb je. Dat was gezellig dobberen samen. Maar wanneer ga je weer naar Spanje, lieve Willy?
5: In november.
0: In november. Dus je hebt nog heel even aan streaks op...
4: In november.
0: Je hebt nog heel even aan streaks te halen. En dan spreek jij vloeiend Spanjool.
5: Ja, we gaan het proberen. En ik vind het al leuk als ik het ook een beetje kan verstaan. Dan,
0: ja, precies. Ja, en het is heel fijn dat als je een beetje Spaans spreekt... zeker in Spanje, dat vinden Spanjaarden fantastisch. Het maakt niet uit of het steenkolen Spaans is... Dat maakt allemaal niet uit.
5: Precies. En als ik mijn rosado maar kan bestellen... Dan ik wou zeggen,
4: je weet in ieder geval hoe je op de menukaart moet kijken... welke kant je op moet als je een bord op de weg ziet. Dat soort dingen.
0: La derecha. Inderdaad, precies. Tinto de Verano is heel belangrijk. La rosada is belangrijk. Cerveza is belangrijk. Ja. En patatas bravas. Willy, dankjewel, hè?
5: Oké.
0: Succes.
5: Fijne uitzending.
0: Doeg. Jij ook een fijne uitzending.
1: De ontbijttafel.

0: Gaat comfort verder dan goed zitten? Het zit hem in prettig kiezen en weten dat alles goed geregeld is. Sinds kort bent u welkom in onze nieuwe winkel in Heemstede. Om deze opening te vieren ontvangt u €150 extra voordeel bovenop onze landelijke actie. Kom proef zitten aan de Binnenweg 104 in Heemstede. Veldrof, het comfort dat u verdient.
1: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
3: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
5: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
6: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
7: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
6: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
7: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM.
8: Ik ben Rita en ik woon in Weteringbrug.
9: Hoi, ik ben René uit Wormen.
10: Hoi, ik ben Tini uit Amsterdam-Noord.
11: Huis in heel Noord-Holland.
12: 8:30 in Opperdoes is het 16 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Lisa de Jong. Lisa, goedemorgen.
13: Goedemorgen. De rechtbank in Haarlem doet vandaag uitspraak in de zaak tegen een 20-jarige man uit Purmerend. Hij wordt ervan verdacht opdracht te hebben gegeven voor de zware explosie aan de Maastraat in december 2024. Daarbij raakte de toen 16-jarige Joey levensgevaarlijk gewond. Er werden meerdere woningen verwoest. Het Openbaar Ministerie heeft 10 jaar cel tegen de verdachte geëist. De grote woningbrand in de binnenstad van Alkmaar is onder controle. De brand brak gisteravond rond 9:15 uit in een appartement aan de Molenbuurt. De omliggende woningen werden uit voorzorg ontruimd. Bij de brand raakte zeker 1 iemand gewond. Diegene moest naar het ziekenhuis. Volgens het Noord-Hollands Dagblad zou het slachtoffer naar beneden zijn gesprongen om de brand te ontvluchten. Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. Dat wordt door de brandweer onderzocht. Onrust bij het treinstation Schagen gisteravond. Na ruzie tussen meerdere personen is 1 persoon mishandeld. Het slachtoffer is ter plekke nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Wat de aanleiding voor de ruzie was, wordt nog onderzocht. De politie heeft een verdachte aangehouden. Dode watervogels in Wormerland blijken besmet met vogelgriep. Op meerdere plekken in de gemeente zijn de afgelopen dagen tientallen dode vogels gevonden. Het gaat vooral om eenden. De gemeente vraagt inwoners om dieren niet aan te raken om besmetting te voorkomen. Hoewel dat risico klein is. Volgens verslaggever Maurits van Echtom is er wel een risico voor de dieren van pluimveehouders in de buurt.
14: Kinderboerderijen, dierenweides en hobbyhouders van pluimvee zijn ook door de gemeente gevraagd om extra alert te zijn. En besmetting kan via wervelvogels of bijvoorbeeld door vogelpoep onder schoenen worden overgebracht naar pluimvee.
13: De gemeente heeft waarschuwingsborden geplaatst. Bij een kinderboerderij houden ze de kippen binnen om verspreiding zoveel mogelijk te voorkomen. Uit Hoorn wordt geteisterd door een plaagvliegen. Net zoals wij hier in de studio, hè, Francis? In meerdere wijken in Uit Hoorn klagen inwoners over flinke overlast. Volgens de gemeente komt dat door de zachte winter en het warme voorjaar. Bewoners geven juist de nieuwe containers voor groente, fruit en tuinafval de schuld. Ze zeggen dat doodslaan bijna geen zin heeft, omdat er steeds weer nieuwe vliegen bijkomen.
15: 10 tot 20 vliegen op het raam, aan de binnenkant. En dat zijn de van die vieze, grote, groen, paarse vliegen.
16: Als ik mijn deur van de tuin open heb, vliegen ze mijn huis in. En als ik er 3 heb geslagen, dan zitten er weer 3 nieuwe. Het is niet normaal.
13: Bewoners kunnen de gemeente vragen om de containers extra schoon te maken. Er wordt ook een geurstof aangebracht die de vliegen moet weren. Die kunnen wij hier ook wel gebruiken.
12: Het is er maar 1, maar... Ja, nee, net mis, sorry.
13: Nou, wij gaan nog even door met jagen. Meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
12: Lisa, dankjewel. Ga ik voor het weer naar Jan Visser. Jan, goedemorgen.
17: Goedemorgen, Francis.
12: Grijs, dat was toch een beetje wat het vandaag zou worden. Blijft dat zo, Jan?
17: Ja, dat blijft vandaag waarschijnlijk zo.
12: Oké.
17: Zeker vanochtend is veel bewolking en daaruit valt af en toe wat lichte regen en motregen. Ook vanmiddag kan er soms nog wat regen vallen en blijft het overwegend bewolkt. De temperatuur komt uit op 19 tot 20 graden maximaal. En er waait de meest matige wind uit het noordwesten. Aan de kust is de wind af en toe vrij krachtig. Vanavond wordt het geleidelijk op de meeste plaatsen droog. En morgen zal het waarschijnlijk ook meest droog zijn, maar nog steeds vrij veel bewolking, hoor. Dus er komt niet echt veel zon. Als de zon er doorkomt, zal dat hoofdzakelijk wat verder landinwaarts het geval zijn.
12: Okay.
17: En zeker in de kustgebieden behoorlijk wat Noordzeebewolking. Temperatuur morgen 19 tot 20 graden en de wind is meest matig uit het noordwesten. Nou, de dagen daarna zien we vrijdag en zaterdag af en toe zon. Het blijft vrijdag droog, zaterdag is nog wat onzeker, maar de temperatuur gaat wel omhoog. Zeker zaterdag in het binnenland wordt het meer dan 25 graden. En in onze provincie temperaturen tot 23, 24, wellicht in het Gooi 25 graden. En ook in de Haarlemmermeer, dus toch wel duidelijk warmer. En dan vanaf zondag gaat de temperatuur weer wat zakken. Dan daalt de temperatuur naar rond de 22 graden, nog altijd wel aangenaam. En er is tijdelijk een grotere kans op neerslag. Oh. Er komen fronten van een depressie bij Scandinavië trekken over de Noordzee naar onze omgeving. Dus dat is vooral zondag het geval. Maandag zou ook misschien ook nog kunnen. En daarna wordt het weer droog en de temperatuur blijft meest rond of iets boven normaal.
12: Okay.
17: Dus eigenlijk best wel een redelijk aangenaam weer. En geen grote warmte voorlopig.
12: Oké, en als het dan echt gaat regenen, breekt het dan ook echt door? Dat het goed is voor de grond en de planten en zo? Of zeg je meer?
17: Nee, er zijn nog steeds geen... We hopen dus dat het zondag dat er wat meer regen valt, hè, in het algemeen. En dat zou dan eventjes een opsteker zijn. Maar voor de rest, nog niet echt dat je zegt van... Nee, de droogte, dan moet er wel heel wat gebeuren nog. Gebeuren,
12: ja. Nou goed, Jan, we zijn op de hoogte voor nu. We spreken elkaar later. Dankjewel. Jouw. Doeg.
17: Dag.
12: Ga ik naar het verkeer. Kijk ik, Suzanne, hoe staat het op de Noord-Hollandse wegen?
18: Nou, er zijn een paar files. Ik heb er een op de A7 Hoorn richting Zaanstad. Voor Purmerend heb je een kleine 10 minuten vertraging. En op de A8 Zaanstad richting Amsterdam. Voor Zaanstad Koog, daar zijn nog bergingswerkzaamheden. Daarom is de rechte rijstrook dicht, net als de oprit. En heb je een dik kwartier vertraging. En dan heb ik ook nog een bericht voor treinreizigers. Tussen Annapolona en Den Helder. Daar rijden tot ongeveer 11:15 geen treinen door een defecte bovenleiding.
12: Dankjewel, Suus.

0: Ja, de moed hebben om kwetsbaar te zijn. Chef Special, Afraid of the Dark. Ja, die duisternis moet je soms gewoon omarmen.
1: NH.
2: NH.
0: De zomerbaan, want overal pakken mensen hun koffers en gaan op vakantie, maar niet iedereen. Ja, veel mensen werken juist deze weken. Keihard door, ik weet er alles van. Ja, want wij als team van de ontbijttafel, die ondertussen, ja, het ene team blaast uit en het nieuwe team is hier dus gewoon paraat om, ja, de ontbijttafel goed gedekt te houden. Daarom deze zomer een nieuw item dus, hè, de NH Zomerbaan. Ik ga op zoek naar mensen die nu juist aan het werk zijn, terwijl de rest van Nederland ligt te bakken. Van pretpark tot camping, van festivalbouwer tot fruitplukker. Ik wil weten hoe het is om juist nu aan het werk te zijn. Net als ik, net als Suus. Daar heb ik vandaag weer een mooi voorbeeld van, want ik ga in gesprek met iemand die absoluut nu niet op vakantie gaat aan de telefoon. Prijswinnend ijsmaker van IJssalon, IJssie Prima in Callantsoog, Kees Baars. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Francis.
0: Hé, hey, wat gezellig. Gezellig dat ik jou even hoor. Callantsoog, prachtig. En daar dus die IJssalon. Jij gaat niet op vakantie dus.
3: Nee, ja, iedereen die vakantie houdt, die komt naar Callantsoog.
0: Ja, dat lijkt me.
3: Dat is in ieder geval niet veel, ja.
0: Kun je ons meenemen naar zo'n gemiddelde dag? Hoe laat begin je als ijsmaker? Wat is dan het eerste wat je doet?
3: Ze hebben eerst natuurlijk koffie zetten, muziek aan en dan de machines klaarzetten. En ja, dan beginnen we met ijsmaken.
0: Ijsmaken, hoeveel smaken heb je?
3: We hebben 25 smaken in de toonbank en een wisselend assortiment. Dus elke dag hebben we weer nieuwe smaken, andere smaken. En dat is natuurlijk prachtig. Je maakt 's ochtends wat lekkers. En 's middags zitten de klanten te genieten van het ijs.
0: Ja, dus lekker warm en dan een heerlijk ijsje. Maar dan heb jij dus inspiratie nodig voor zo'n nieuwe smaak. Want ik kan me voorstellen aardbeien, vanille, stracciatella, Malaga, dat soort smaken zijn natuurlijk grote trekkers. Misschien wel unicorn smaak of smurfenijs voor de kinderen. Maar wat is dan?
3: Geen smurfen, geen unicorn. Echte smaken maken wij hier.
0: Oké.
3: Ja, sorry, Francis. Ik moest je even onderbreken.
0: Nee, ja, je bent niet voor niets prijswinnend, Kees. Zo is het natuurlijk ook nog eens een keer.
3: Maar we maken alles van verse ingrediënten en zonder onnodige toevoegingen. Dus echte smaken, dan moet je bij ons wezen.
0: En die inspiratie voor de dagsmaak, waar haal je die vandaan?
3: Oh, dat is soms is het juist wel eens de kunst om geen inspiratie te hebben. Ja? Alles wat je proeft, ziet, ruikt, dat je denkt, oh, daar ga ik een ijsje van maken. En dan ga je proberen en dan ga je testen. En dat is natuurlijk hartstikke leuk. En dat kan van een gebakje zijn tot een dessert wat je eet. Of dat je wat voorbij ziet komen. Of van collega's natuurlijk. Hè? Dus dat is hartstikke leuk. Ja. Dus,
0: en wat staat er vandaag als ijsdagje? Een plat du jour, zeg maar, de dagschotel, maar dan op ijsgebied?
3: De vis van de dag.
0: Ja, de vis van de dag. Ja. Maar niet een ijsmaak.
3: We hebben de dame die in de keuken staat, Chiari, die had heel veel munt in de tuin. Ik zeg, neem mee. Dus we hebben een lekkere frambozen sorbet gemaakt met verse munt erdoor. Ja, dat is heerlijk. Lekker zomers.
0: En heel erg fris. Wat heerlijk, zeg. Ja. Je hebt echt een topbaan, Kees.
3: Ja, dat is natuurlijk heerlijk. En, ik vind het mooi.
0: Ja, en terwijl iedereen lekker op het terras zit en aan het strand, ben jij gewoon aan het werken. Vind je dat lastig?
3: Dat hoort bij het vak, hè. Ja. Kijk, ijs en Callantsoog, dat is met mooi weer en met vakanties. Dan moet het gebeuren.
0: Ja. Ja.
3: Op dinsdag in november kan ik het niet verdienen, dus dan ga ik dan op vakantie.
0: Nee, dat snap ik ook helemaal. Is er ook een minder glamoureus kantje aan het ijs maken? Altijd kleffe vingers bijvoorbeeld, ik weet het niet.
3: Ja, de verleiding om te veel te snoepen, dus ook veel moeten sporten.
0: Ja, ik snap wat je zegt. Je snoept de hele dag, maar je kan dan niet sporten. Want jij staat dan gewoon in die ijsmakerij gewoon al die smaken te maken. Even kijken, is er iets waar mensen aan niet aan denken als ze denken aan een ijsmaker? Is er iets waarvan je denkt, dit is iets dat weet eigenlijk niemand. Het is een kijkje in de keuken of een klein geheimpje waardoor ik prijswinnend ben.
3: Geheimpjes. Moet je niet te veel hebben, want dan ga je slecht slapen.
0: Ja.
3: En je moet ze niet verklappen, want dan zijn geen geheimen.
0: Nee, dat is waar. We moeten eigenlijk gewoon naar Callantsoog om lekker een ijsje.
3: Gewoon komen proeven en langskomen. Dat is de beste manier natuurlijk. En kijk, ja, het is natuurlijk nu vakantietijd. Het weer zit niet helemaal mee, maar nee. Ja, naar het strand, een ijsje. Ja, dat is natuurlijk gewoon vakantie. Dat is onlosmakelijk met elkaar verbonden.
0: Nou, en wat heel mooi is, Callantsoog, ik ken het. Dat is zo'n hele fijne boulevard met al die toeristenwinkeltjes. Maar het heeft ook een hele fijne vintage kwaliteit, kan ik zeggen. En dan zo'n heerlijk ijsje erbij. Het is echt alsof je even naar Rimini gaat of naar Saint-Tropez. Maar dan gewoon in onze eigen Noordkop. Ik vind het geweldig. Wanneer ga je zelf op vakantie trouwens, Kees?
3: In november.
0: Oké, en waarheen?
3: Ja. Nou, ik denk Zuid-Spanje. Daar is dan nog net lekker weer.
0: Qué bueno.
3: Heerlijk. Of Italië natuurlijk, hè?
0: Oh, dat kan natuurlijk ook.
3: Er zitten veel in Italië in de winter, ja.
0: Oh, dat is ook fijn. Maar nou, dan ga je echt naar het mekka van de ijsmakerij. Daar haal je natuurlijk ook behoorlijk wat inspiratie op, of niet?
3: Ja, zeker. En omdat we met die wedstrijden meedoen, heb je ook collega's in Italië die je dan weer op gaat zoeken. En zaken waar je langs gaat, leveranciers waar je langs gaat. Dus dat is hartstikke leuk.
0: Maar Kees.
3: Dat is hartstikke leuk. Ja, een droombaan, hè, klinkt het.
0: Ja, het klinkt als een droombaan, maar jij gaat op vakantie. En dan ben je eigenlijk stiekem nog aan het werk met ijs bezig.
3: Ja, maar dat is, kijk, Francis, je hebt je werk doen of,
0: je passie.
3: Gewoon je passie, ja. En dan voelt het niet als werk, ondanks dat het werk is.
0: Nee, ik snap helemaal wat je zegt. Nou ja, ik ben het helemaal met je eens. En passievol doe je je werk, want prijswinnend ben je. Kees, dank je wel van, ijsje prima en Callantsoog. Ik vind het geweldig. Dank je wel, hè, Kees.
3: Ja, hey, en succes met de uitzending.
0: Dankjewel en fijne ijsjes voor vandaag. Heel veel verkopen en heel veel genieten. Ja?
3: In de buurt ben, meer dan welkom.
0: Oh, met alle liefde. We komen zeker met de ontbijttafel bij je langs. Dankjewel, Kees.
3: Oké, hoi.
0: Nou ja, zijn juli en augustus in jouw functie de drukste maanden? Werk jij zodat anderen vakantie kunnen vieren? Of moet jouw werk gewoon altijd gedaan worden? Heb jij, net als ik en net als Kees, een zomerbaan? Laat het me weten. 088 850 51 52.

Emily Sandé, Next to Me. Het is jouw wakkere woensdagochtend hier aan de ontbijttafel bij NH. We gaan het zo hebben over het bestrijden van insecten. En maak je natuurlijk straks kans op die kaasschaaf.

0: Een uittip.
1: Van maandag 3 tot en met zondag 9 augustus gaan de trossen los in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum. Vaar tijdens de Maritieme Week mee op historische vissersschepen en geniet van shanties en visserijdemonstraties. Reserveer nu kaarten op zuiderzeemuseum.nl.
0: Dit was een uittip. Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
2: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Norenkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
3: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
4: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
5: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
6: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
8: Ik ben Romy en ik kom uit Zaandam.
9: Ik ben Trace, geboren in Duivendrecht. Woon nu elders, maar ik luister elke dag NH.
10: Ik ben Sissy en ik kom uit Purmerend. Huis in heel
11: Noord-Holland. 1 minuut over 9, belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Lisa de Jong. Lisa, goedemorgen.
12: Goedemorgen. Een record aantal gemeenten wacht nog altijd op een nieuw bestuur. In Bergen, Edam-Volendam, Hollandskroon en Velzen moeten nog wethouders worden benoemd en plannen worden afgerond. De vaste gasten van camping Sandervoerde in Zandvoort moeten binnen een maand vertrekken. De eigenaar wil op het terrein 250 luxe chalets bouwen, maar de kampeerders wachten eerst de rechtszaak af. En veel vakantiegangers rijden ondanks waarschuwingen van de AWB nog steeds op vrijdag of zaterdag naar het buitenland, terwijl dat helemaal niet meer nodig is. Waarom niet, hoor je straks in het nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en internationale nieuws.
13: Marnik Sampersen met het NOS-journaal. In het Zuid-Franse departement Var woedt een grote natuurbrand. Zo'n 400 bewoners van het gebied zijn gevlucht. Meer dan 2500 hectare natuur is verwoest. Een onbekend aantal inwoners en brandweerlieden is behandeld omdat ze rook hadden ingeademd. Bij het blussen zijn helikopters, vliegtuigen en meer dan 1000 brandweermensen ingezet. Voor de 11e nacht op rij heeft de VS aanvallen uitgevoerd op Iran. Andersom heeft Iran in de regio Amerikaanse doelen aangevallen. Volgens deze defensie-expert weet het land de VS steeds preciezer te raken, onder meer door betere raketten.
14: Daarnaast zien we dat er ook nog steeds signalen zijn dat Rusland en China inlichtingen blijven leveren aan Iran over de locatie bijvoorbeeld van Amerikaanse militaire doelwitten. Zoals radarsystemen, luchtverdedigingssystemen, maar ook inderdaad slaapplekken van Amerikaanse militairen. En dat zorgt ook voor een betere precisie.
13: Door de toegenomen onrust heeft Nederland de reisadviezen voor verschillende landen in het Midden-Oosten aangescherpt. De politie heeft een man van 18 uit Rotterdam aangehouden voor het dodelijke schietincident gisteravond in de buurt van de Vierdaagse Feest in Nijmegen. Zijn rol wordt nog onderzocht. Het slachtoffer was ook een 18-jarige Rotterdammer. Hij werd rond 10 uur neergeschoten en overleed later in het ziekenhuis. De Amerikaanse saxofonist Plas Johnson is overleden. Hij is vooral bekend van de titelsong van de film The Pink Panther en zijn herkenbare solo daarin.

0: Hij won hiermee 3 Grammys en werd genomineerd voor een Oscar. Johnson begeleidde ook wereldsterren als Frank Sinatra en Barbara Streisand. Hij was 94 jaar. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. In de loop van de middag droog en af en toe zon. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel. Suus, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Is het druk op de weg?
2: Nou, wel op de A8, Zaanstad richting Amsterdam voor Zaanstad Koog. Daar heb je dik 20 minuten vertraging. Daar zijn ze nog aan het opruimen en de rechter rijstrook is dicht. En ook op de A22 Beverwijk richting Velsen. Want daar moet je door de Velsertunnel, want de Wijkertunnel is nog altijd dicht. En de Velsertunnel is iets lager en daar kwam een voertuig ook achter, want die is te hoog. Dus daar is het ook dicht en de vertraging loopt op dit moment op. Het is nu nog een kleine 5 minuten, maar ik verwacht dat het wel ietsje meer wordt. En dan heb ik nog een treinmelding. Want tussen Annapallona en Den Helder rijden tot ongeveer 11:15 geen treinen door een defecte bovenleiding.
1: Suus, dankjewel.
2: Mooi, hè?
3: Beep for help. Soms heb je hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf, voor iemand waar je voor mantel zorgt, of voor jullie allebei. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
4: De ontbijttafel. Met

0: Michael Walden en Patty Austin. Gimme, gimme, gimme. Goedemorgen. Welkom bij NH, dit is de ontbijttafel. Dit is nou de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland, waar voor jou dus altijd een plekje is om aan te schuiven. Voel je vrij, wees welkom, neemt ruim. Come as you are, zoals ze dan ook zo zeggen. Nirvana zei dat ooit. Oh goed, ook al is het pas 11 minuten over 9 op deze wakkere, wonderlijke woensdag. Dus 22 juli 2026. En de ontbijttafel wordt tijdens de vakantie van Pieter, Frank en Anne goed gedekt voor je gehouden, hoor. Want Suus is erbij voor redactie en productie.
1: Hey, goedemorgen.
0: Goedemorgen, Suus. En Lisa is erbij voor het nieuws. Lisa, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ik vind het fantastisch dat jullie hebben allebei je haar los.
2: Ja, we lijken een beetje op elkaar. Ik zag het ook net.
0: Ik vind het echt heel gezellig. Ja, twee paar sprankelende ogen en veel haar.
2: Veel haar.
0: Ja, dat is toch wel echt gek. Suus, heb jij last van FOMO?
2: In algemene zin, nu?
0: Nu op dit moment, fear of missing out.
2: Oh,
0: beetje.
2: Ik weet al waar je het over hebt.
0: Ja, toch echt, hè?
2: Ja, dan wel.
0: De vierdaagse.
2: Ik was het net even vergeten.
0: Ah, sorry. Ja, want gisteren is de vierdaagse gestart. Is natuurlijk niet in onze provincie.
2: Maar er
0: loopt een hele jonge loper mee uit Noord-Holland. We hadden gisteren iemand uit Hilversum.
2: Dylan uit Hilversum die loopt.
0: Precies.
2: Heel pittig, hoor. Ik volg hem op Insta.
0: Nou, dat wilde ik maar even zeggen. Want jij kijkt naar zijn Instagram feed. En wat voel jij daarbij als je daar naar kijkt?
2: Ja, ik snap het wel.
0: Want jij hebt ook de vierdaagse gelopen.
2: Ja, ik heb hem 3 keer gelopen. En de laatste keer liep ik ook de 50 kilometer. Net als Dylan nu. En dat is wel echt even andere koek dan 40.
0: Ja. Wat
2: en
0: is
2: de
0: het,
2: eerste
0: wat is
2: dag daarvan is geen 50 kilometer, maar 53 kilometer.
0: Oh, ja. Die 3 kilometer extra maakt uit. Lisa, heb je hem ooit wel eens gelopen?
3: Nee, maar mijn beste vriendin doet dit jaar voor de 2e keer mee. Ja. En die doet de 50, terwijl ze dat dus helemaal niet hoeft eigenlijk.
2: Nee.
3: Maar ze doet het wel.
2: Oh, dat is goed om te zeggen, vrouwen moeten dus voor het lintje de 40 lopen.
0: Ja,
2: mannen
0: echt,
2: moeten
0: hou
2: de 50.
0: Op.
2: Ja.
0: Nee, dat vind, stop. Dus, nee, nee, ik vind het onzin. Nee, dat vind ik niet eerlijk. Ik vind het niet eerlijk dat mannen dan...
2: Oh,
0: ja, die moeten 50
2: maar dat daar zijn hele logische verklaringen voor. Dat heeft allemaal met fysieke gesteldheid.
0: Ja, maar jij weet veel van sport. Leg mij uit.
2: En uitdroging, risico. En dat soort dingen. Het is gewoon voor vrouwen en mannen in algemene, mediaan en gemiddelde zin en zo. Is het logisch dat die vereisten net ietsje anders liggen. En als je dus een vrouw bent en je denkt, ik ben zo stoer om de 50 te gaan lopen. Ja. Dan ben je wel echt rock and roll, al zeg ik het zelf.
3: Cool. Zeker.
2: Want ik heb dus de eerste 2 keer de 40 gelopen. En dan zag ik soms wel vrouwen met een rood bandje. Dat is voor de 50. En dacht ik echt, oh, dan ben je echt mega stoer.
0: Ja.
2: Dus ik vind
0: maar jij hebt hem ook gelopen. En jouw vriendin die loopt er nu ook die 50.
3: Ja, die komt bijna op de helft nu.
2: Ja.
0: Zo, maar wacht even.
2: Je komt er dus wel echt achter dat er een verschil in zit.
0: Oké, okay, want als je dus die 50 loopt, dan voel jij op een gegeven moment wel, en zeker die 53...
2: Nou, dag 1.
0: Ja, nou ja, dat je gewoon helemaal stuk gaat.
2: Ja.
0: Maar jij zegt, jouw vriendin die zit al op de helft. Dit, wacht even.
2: Van vandaag dan?
3: Van vandaag.
0: Ja, maar 13 over 9.
3: Ja, 25 kilometer.
0: Wat?
3: Ja.
2: Dat is een goede 4 uur s'nachts.
3: Weet ik veel. Ja, ze is om 4:30 vertrokken.
0: Ja, maar dat is echt tempo zetten.
3: Ja, maar die is al een paar uur aan het lopen.
2: Ze is 4 uur begonnen, dus dan is ze nu 5 uur bezig. In een gemiddelde van 5,5 à 6 kilometer per uur. Nou, dan kom je wel aan 30.
0: Jemig, maar ik vind dat dus serieus echt rock en roll. Niet alleen als vrouw of als man, het maakt er gewoon geen drol uit. Dat je met dit tempo gewoon flap, gewoon die 50 pakt.
2: Ja, je wil ook een beetje, dat is dus mijn ervaring wel, dat je dus, je wil wel die eerste 20 kilometer in een beetje rap tempo lopen.
0: Ja.
2: Want daarna wordt het echt leuk. Want er zijn ook, 's ochtends vroeg zijn er veel mensen langs de route en zo. Maar daarna wil je wat meer pauzeren. Is het leuker, gezelliger.
0: Dan staan de mensen langs de route inderdaad met hamburgers of zo? Of?
2: Met soep en met snoepjes en met komkommer en watermeloen. En het is allemaal geweldig en gezellig. En er zijn bandjes vaak op in de dorpen en zo. Er zijn er vaak allerlei podia en... van varen en weet ik wat allemaal.
0: Dus dan ga je op dat, na die 25 kilometer, ga je een beetje inhouden.
2: Dat wil je dus een beetje van kunnen genieten. Dus dan wil je wel dat je al... dat je de kilometer al wel een beetje erop hebt zitten.
0: Precies. Dus de fear of missing out volgend jaar. Ik blijf het je vragen, Suus.
2: Ja.
0: Oké, okay, maar dan misschien moeten we het gewoon samen gaan doen.
2: Dan kan ik niet hier werken.
0: Nee, nee, maar dan ga ik met je mee. We gaan het samen doen.
2: Oké. Okay.
0: Toch?
2: Ja, dat is goed.
0: Gaan we trainen.
2: Oh, nou, ben ik wel benieuwd of dat echt gaat gebeuren.
0: Oké. Okay. Ik ben benieuwd. Ik ook. Spannend.

0: shake your tree.
1: Heel langzaam veet hij uit.
0: Love it, love it, love it, love it, love it, love it all the time.
1: The Joker, Steve Miller Band.
0: Come on, baby.
1: Dankjewel. Ja, loopt er ineens een rij mieren door de keuken of vliegen er motten door de voorraadkast? Door de zomershitte van de afgelopen weken groeiden de insectenkolonies razendsnel. Ongediertebestrijders merken dat het dus drukker is. Die kolonie met mieren dus, het wordt hartstikke druk. We spreken daarover met entomoloog en muggenexpert Bart Knols. Hij schreef onder andere het boek Mug. Goedemorgen Bart.
2: Goedemorgen.
1: Hoe komt het dat we in de zomer meer insecten om ons heen lijken te hebben? We hoorden het ook al in het nieuws.
2: Nou ja, als het warme temperaturen zijn en de luchtvochtigheid bij voorbaat ook nog een beetje hoog is, dan is het ideaal voor insecten, want dat zijn natuurlijk koudbloedige organismen. Dus die passen zich aan de omgevingstemperatuur. Dus als die temperatuur lekker hoog is, dan gaat de groei van de larven gewoon sneller. Ze kunnen sneller weer reproduceren, ze kunnen sneller weer eitjes leggen en daardoor zie je meer insecten.
1: Ja, het is eigenlijk hartstikke logisch. Het is warm en dus het groeit sneller en dus komen ze eerder uit. En nu is het algemeen bekend dat als je naast een groot meer woont, ja, dan heb je meer last van muggen. Maar soms heb je ook muggen zonder een grote plas. Ik vraag me af, hoe kan dat?
2: Nou, het hangt een beetje vanaf over welke soort muggen we het hebben.
1: Oh.
2: Meestal is het zo dat als je een grote vijver in de tuin hebt, en daar zitten ook andere dieren in, zoals kikkers en vissen en dat soort beesten, die zullen een hoop van die larven die door muggen worden geproduceerd opeten.
1: Ja.
2: Daar heb je dan minder last van. Maar op het moment dat jij een regenton achter de vuur hebt staan waar regenwater in staat, ja, daar zitten natuurlijk geen vissen of kikkers in. Dus daar komen al die eitjes uit, die ontwikkelen zich allemaal heel snel door die warmte tot larven. En die larven groeien heel snel door die warmte tot volwassen muggen. Ja, en dan krijg je overlast in de slaapkamer, zo simpel
1: is het. Ja, en dan is een klamboe is handig en doodslaan is handig. Maar is er dan ook een diervriendelijke aanpak om er van die muggen af te komen?
2: Nou ja, wat heet diervriendelijk? Kijk, ik denk dat het makkelijkste is om te zorgen dat ze überhaupt niet tot volwassen mug zich kunnen ontwikkelen. Dus op het moment dat jij in de tuin stilstaand water hebt, of een dakgoot die niet goed aflatert of zo, zorg dat dat gewoon wel gebeurt. Dan heb je daar geen larven die zich kunnen ontwikkelen. Dus gewoon in het bakje van de hond waar water in staat, of de emmer achter de schuur, één keer per week gewoon even leeggooien. En dan heb je gewoon geen kans dat muggen zich daar volledig kan ontwikkelen.
1: Ja, dat is inderdaad waar. Want ik heb van die bakjes, plantenbakjes, waar dan geen plant in zit, maar wel water. En ik heb daar wel last van muggen. Maar nu snap ik het wat goed. Naast de mug zijn er nog andere insecten die we veel zien in de zomer. Welke zien we nog meer?
2: Nou ja, dat hangt er dus vanaf. Hè. Er zijn plekken waar op dit moment veel wespen rondvliegen.
1: Ja,
2: met name
1: ook
2: in Oost-Europa ook. Dat hangt een beetje vanaf hoe goed de koningin in de winter doorkomen. Op het moment dat die in grote getalen overleven, wat steeds meer gebeurt vanwege klimaatverandering. Dus zeg maar het hele insectenseizoen in de algemeenheid begint vroeger in het voorjaar, omdat het dan al warmer wordt. En het gaat eigenlijk ook langer door in het najaar, omdat het langer blijft.
1: Ja.
2: Dus het seizoen aan zich wordt gewoon langer. Dat betekent, er is een mogelijkheid om meerdere generaties insecten die zich voortplanten te zien. En dat betekent dus grotere aantallen, niet alleen van wespen, maar ook van muggen, maar ook van allerlei andere insecten die in de natuur voorkomen.
1: Ja, dus of het nou Frankrijk is of Nederland, het wordt gewoon warmer, dus meer insecten. Daar komt het eigenlijk op neer.
2: Eigenlijk wel, ja.
1: Ja, nu zijn er heel wat onschuldige insecten, maar die tijgermug, dat is me er een. Die komt veel vaker voor in Nederland. Hoe komt dat eigenlijk?
2: Die tijgermug is eigenlijk ingesleept. Sinds 2005 hadden we de eerste waarneming in Nederland. Dus dat is al een hele tijd, meer dan 20 jaar. Die kwam met name binnen met het internationaal transport van gebruikte banden en geluksbamboeplantjes.
1: Oh ja.
2: Daar kwamen de eitjes mee. Maar tegenwoordig gebeurt het ook steeds vaker dat mensen die op vakantie zijn in Zuid-Europa, waar inmiddels eigenlijk heel Zuid-Europa vergeven is van die mug.
1: Ja.
2: Tot die mensen die komen met de caravan naar de camping. Ja, er vliegen wat muggen die caravan binnen. De mensen die rijden terug naar huis naar Nederland.
1: Jee,
2: de camping deur open. De caravan deur open. En daar vliegen die muggen rond in Nederland.
1: Dat is een verstekeling.
2: Dat is al een aantal keer gebeurd.
1: Ja, precies.
2: Een verstekeling. Dat is precies het juiste woord. Het zijn verstekelingen.
1: Jeze.
2: Maar die verstekelingen die kunnen bij terugkomst in Nederland gewoon weer mensen in Nederland gaan bijten. En zich daar gaan voortplanten. Dus ja, eigenlijk is iedereen het er nu wel zo'n beetje over eens. Het is niet een kwestie of het gaat gebeuren, maar gewoon wanneer het gaat gebeuren.
1: Is het iets
2: dat zich definitief gaat vestigen in Nederland?
1: Ja, precies, wanneer het gaat gebeuren. Maak jij je zorgen om die tijgermug als laatste?
2: Ja, dat is een heel vervelend beestje. Waarom namelijk? Omdat hij overdag bijt. Dus dat betekent, kijk, je zei al aan het begin, je kunt een klamboe gebruiken of je kunt een hoorn voor het slaapkamer aanplaatsen.
1: Precies.
2: Dat zijn allemaal dingen die goed werken. Maar ja, dat zijn, is met name voor muggen die 's avonds en 's nachts actief zijn.
1: Ja.
2: Dus onze Nederlandse huistuin- en keukenmug die bijt met name 's nachts. Maar die Aziatische tijgermug die bijt overdag. Dus dat betekent dat we ons dan overdag moeten gaan beschermen tegen muggenbeten. Ja, en als ik dan onderweg ben, dan is de enige optie die ik nog overhoud, is smeren.
1: Ja.
2: Dus mensen zullen veel meer moeten gaan smeren met allerlei middeltjes om die muggen bij zich weg te houden. Ja, dat is gewoon vervelend.
1: Ja, dat is heel vervelend, want die brengen ziekte
2: naast
1: over.
2: Naast ziekte, hè? Dan heb ik het nog niet gehad over ziekte.
1: Nee, precies, want die brengen inderdaad ziekte over die tijgermug. Nou goed, smeren tegen de zon, maar ook smeren tegen de mug. Het is nu eenmaal wat het is. Entomoloog en muggen-expert Bart Knols. Dank je wel, hè.
2: Graag gedaan.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
2: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
1: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
2: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
4: Meer voor minder. Simpel.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Ik ben Wil en kom uit Nieuw-Vennep.
9: Ik ben Ramon. Ik woon in het gezellige Amsterdam.
10: Thuis in heel Noord-Holland.
11: 2:30 in Haarlem is het 17 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Lisa de Jong. Lisa, goedemorgen.
12: Goedemorgen. Een record aantal gemeenten wacht nog altijd op een nieuw bestuur. In Noord-Holland zijn Bergen, Edam-Volendam, Hollands Kroon en Velzen 150 dagen na de gemeenteraadsverkiezingen nog altijd niet klaar met de formatie. In totaal gaat het landelijk om 16 gemeenten. Daar moeten nog nieuwe wethouders worden benoemd en moeten de plannen voor de komende jaren nog worden afgerond. De strijd om camping Sandevoerder in Zandvoort gaat door. De eigenaar wil dat de vaste recreanten binnen een maand vertrekken, omdat er plannen zijn voor de bouw van 250 luxe chalets. De kampeerders weigeren weg te gaan en wachten op een uitspraak in hoger beroep. Zij zeggen dat de plannen nog niet rond zijn en dat de juiste vergunningen ontbreken. Vrouwenvoetbalclub Hera United is weer begonnen met trainen. De eerste profclub voor vrouwen maakt zich op voor een nieuw seizoen, maar wel een niveautje lager. Hera degradeerde vorig seizoen uit de eredivisie, waarna veel speelsters vertrokken. De club wil weer terug naar het hoogste niveau, zegt speler Jeannette van Belen.
13: We gaan dit seizoen gewoon voor de promotie vechten. En dan hopen we gewoon zo snel mogelijk weer terug te keren waar we thuis horen.
12: Ja, daarvoor is een nieuwe coach aangesteld en is er een blik aan nieuwe spelers opengetrokken. De eerste wedstrijd van Hera United is op 29 augustus uit tegen Jong PSV. Speuren naar de grootste hagedissen van Nederland. Dat deden kinderen in de Schoolse Duinen tijdens een excursie van Staatsbosbeheer. Ze gingen op zoek naar de zandhagedis. Die kan wel 21 centimeter lang worden. En de jonge deelnemers hadden geluk, want ze zagen meerdere hagedissen van heel dichtbij, vertelt deze natuurvrijwilliger.
14: Leuk is natuurlijk die kinderen en dan als ze die zandhagedissen ook inderdaad zien. Want ik zeg ook altijd, jongens, het is geen dierentuin, er is geen garantie. Maar in dit geval hebben wij er al, toch zeker al 10 gezien. Dus echt bijzonder.
12: Maar de excursies gaan voorlopig gewoon door, al is de toekomst van het bezoekerscentrum in Schorrel door bezuinigingen nog onzeker. Toch weer de file in op weg naar de zon. Ondanks de waarschuwingen van de ANWB vertrekken veel vakantiegangers nog altijd op vrijdag of zaterdag richting het buitenland. Terwijl dat vaak helemaal niet nodig is, want veel vakantieverblijven zijn tegenwoordig een stuk flexibeler met de aankomstdagen. Toch willen veel mensen niet wachten tot een doordeweekse dag, ziet de ANWB, omdat ze zo snel mogelijk aan hun vakantie willen beginnen. Maar ja, dan kom je dus wel in zo'n lange file terecht. Ja, en wat moet je dan doen als je in zo'n file terechtkomt, Francis? Ik ging vroeger altijd spelletjes spelen in de auto.
11: Oh ja, had jij
12: dat ook wel eens?
11: Nee, wij gingen niet met de auto weg. Wij gingen met de trein of met het vliegtuig. Maar wat voor spelletjes deed je dan in de auto?
12: Nou, dus zo'n bingo, weet je wel, dat je kentekens van landen moest doen. Dus dan kregen we allemaal zo'n briefje, moesten we grabbelen uit een ton. En dan kreeg je bijvoorbeeld Frankrijk, Italië, Hongarije. En dan wie het eerst zeg maar alles had, die had gewonnen.
11: Oh, maar dat is echt heel erg oldschool. Want ja, tegenwoordig zitten ze gewoon achter in de auto met een iPad en dan stil.
12: Maar ja, dat was toen ik pech ging met de auto vroeger nog niet.
11: Nee, precies. En gewoon hele lieve ouders. Niet alleen een iPad is heel lief, hè, als je ouders hebt die een iPad hebben en die dat aan je geven. Maar gewoon het feit dat je moeder of je vader dat die dat helemaal hebben gemaakt voor jou met bonnetjes en dingetjes en dan helemaal zo'n pakket, toch?
12: Ja, achter toch, in de auto. Hartstikke leuk.
11: Ja, hartstikke lieve ouders ook.
12: Maar
11: geweldig.
12: Deed je ook wel zoiets vanuit de trein?
11: Vanaf de trein was het meer ik zie wat jij niet ziet. Dat was eentje. Of
12: ja,
11: inderdaad.
12: Ook een klassieker.
11: Dat is zie je de gele eend? Kun je die spotten? Maar ja.
12: De gele eend?
11: Ja, of de witte kever. Weet je dat? Ja, dat is mijn generatie. Goed, Lisa. Hartstikke leuk.
12: Nou, goed. In ieder geval wat tips voor als je in zo'n lange file terechtkomt dit weekend. Meer nieuws vind je in de app of op nnnieuws.nl.
11: Lisa, dankjewel. En voor het weer kijk ik even hoe het gaat bij Jan Visser. Jan, hoe wordt het vandaag?
15: Het is en blijft bewolkt weer vandaag. Met vooral vanochtend en vanmiddag af en toe wat lichte regen of motregen.
11: Oh.
15: Vanavond neemt de neerslagkans af. De temperatuur komt uit op 19 tot 20 graden. En de wind is matig aan zee, af en toe vrij krachtig uit het noordwesten. Morgen zijn de neerslagkansen klein, maar het blijft wel bewolkt. Temperatuur dan 19 tot 20 graden opnieuw. En de wind is matig uit het noordwesten.
11: Jan, dankjewel. En voor het verkeer kijk ik even naar Suus. Hoe staat het op de Noord-Hollandse wegen?
16: Nou, op de A22 Beverwijk richting Velsen. Dat is bij de Velsertunnel. Daar staat een te hoog voertuig voor. Dus dat levert wat vertraging op. Ik zie nu nog niet zo snel hoeveel. Maar hou er even rekening mee. En dan heb ik ook nog een melding voor treinreizigers. Tussen Annapolona en Den Helder rijden tot ongeveer 11:15 geen treinen door een defecte bovenleiding.
11: Suus, dankjewel.

0: Solid Harmony uit 1997. En heel mooi, ze komen weer terug binnenkort met nieuwe muziek. I'll be there for you.
1: Hij is gaaf, de ontbijttafel kaasschaaf.
0: Ja, I'll be there for you. Wij moeten even heel streng zijn, hè, Suus?
2: Nou ja, ik ben dat wel, ja.
0: Ja, ik moet dat ook
2: zijn. Maar
0: duidelijk
2: zijn. Is.
0: Ja, als maar duidelijk.
2: Maar jij bent te aardig voor deze wereld.
0: Ja, dat is ook heel erg waar. Tenminste, weet ik niet, maar we gaan het meemaken. Want
2: je kan het maar beter goed doen.
0: Oké, we gaan het nu goed doen. Het gaat over de kaasschaaf, prachtig ding.
2: Ja.
0: Messcherp, met een mooie vorm in de handvat van een kaasje.
2: Ja,
0: geel, met gaatjes,
2: heel
0: helemaal
2: leuk.
0: Top. Die kun je winnen. Maar dan moet je het volgende voor doen. Je gaat nu kaasschaaf appen. Het woord kaasschaaf naar 088-850-51-52.
2: Ja.
0: Kom je op de lijst.
2: Ja.
0: Dan gaat de computer een naam trekken. Die gaan we bellen. En dan moet je opnemen door 3 maal achter elkaar het woord kaasschaaf te zeggen.
2: Ja.
0: Hoe dat klinkt, zal ik het voordoen.
2: Oké.
0: Kaasschaaf, kaasschaaf, kaasschaaf.
2: Keurig.
0: Dat is netjes nog, hè?
2: Ja, hoor. Ja,
0: je bent heel streng opeens tegen me, Suus.
2: Nee, dit is toch prima?
0: Oké. Goed. Dat zeg je dan. Kaasschaaf, kaasschaaf, kaasschaaf. En niks anders.
2: Nee.
0: Dus niet hallo, niet goeiemorgen. Hey,
2: niet
0: wat
2: twijfelen.
0: Nee, ook
2: niet
0: dat niet.
2: Te laat zijn.
0: En technische mankementen gaan we ook niet mee akkoord.
2: Nee.
0: Dus het is 3 maal het woord kaasschaaf zeggen. Maar eerst ga je nu 1 maal het woord kaasschaaf appen naar 088-850-52.
2: Ja.
0: Dat is hem. Nee, ja, je bent streng en dat is goed. Ik hou het in de gaten. App nu kaasschaaf 088-850-51-52. Succes.

0: De band vernoemd naar de drummer Mick Fleetwood. Fleetwood Mac, don't stop.
1: Hij is gaaf. De ontbijttafel kaasgaaf.
0: Ja, ik hou mijn adem even in, Suus.
2: En ook nog naar Mac...
0: Ja, precies. Mick Fleetwood en die andere
2: en
0: Mac.
2: En die andere, ja. Okay.
0: Nee, ik weet even niet op. Nee, maar het maakt ook niet uit. Maar het gaat er nu even om de kaasgaaf.
2: Ja, sorry. Was nog gelijk.
0: Het geeft niet. Oh, maar ik vind het altijd zo spannend. Ik sta echt met zweet op mijn wangen en ergens anders. Heel veel appjes kwamen binnen. Ze staan allemaal op de lijst. De computer heeft een nummer getrokken. Suus, we gaan bellen.
2: Ja.
0: Oké,
2: okay. Komt ie aan.
0: De lijst gaat open.
3: Morsing, goedemorgen.
2: Oei.
0: Sorry, wat?
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
3: Ja?
0: Je stond op de lijst voor de kaasgraaf.
3: Ja.
0: Maar je neemt op met goedemorgen met een naam.
3: Ja, maar ik heb toch nog niets gehoord op de radio?
0: Nee, maar het gaat erom dat als ik jou bel en jij geappt hebt met het nummer met kaasgraaf, dat je dan 3 keer kaasgraaf moet zeggen.
3: Ja, nee, dat snap ik. Maar ik denk, ik kom in de uitzending op de radio en dan gaan we starten.
0: Nee, we starten meteen! Is dit de eerste keer dat je luistert naar de ontbijttafel?
3: Nee.
0: Maar je weet toch hoe het werkt?
3: Ja, ik weet hoe het werkt, maar daarom zeg ik tegen u.
0: Ja.
3: Ik zeg, als de radio moet deze even uitzenden.
0: Ja, dat is het probleem. Ja, ik vind het...
2: Maar je bent nu op de radio.
0: U bent nu op de radio. Met wie heb ik het ware genoegen? Hallo? Oh.
3: Emiel.
0: Hi, Emiel. Ja, Emiel, het spijt me heel erg. De regels zijn heel streng. En
3: ja,
0: ik begrijp het.
3: Ja.
0: Beste Emiel, ik vind het echt heel vervelend. Maar dit mogen we helaas niet goedkeuren. We moeten helaas doorgaan bellen. Ja. Morgen weer proberen, hè?
3: Oh, oké, bedankt.
0: En dan weet je precies hoe het werd. Oké, doei, Emiel. Dag, dag.
3: Dankjewel. Okay. Dag, dag.
0: Oh, mijn hemel. Suus.
2: Oké, dan moet ik heel even nu de volgende...
0: Uit de computer halen,
2: ja precies.
0: Maar Emiel, ik snap dat ook zo goed. Het is ook ingewikkeld, hè, want je moet opnemen.
2: Oh, ik schrok er een beetje van.
0: Ik ook.
2: Ja, oké.
0: Okay. Ah, nou. Emiel, het spijt ons heel erg. Maar morgen weer, nieuwe kans. We gaan nu bellen. Wacht even, ik gooi de lijn weer open voor de volgende. Er is weer een kans. De computer heeft getrokken. Oké.
3: Schaap, kaas, schaap, kaas, schaap.
2: Wat?
0: Ja, het was goed. Was goed! Ja! Nee, er zat een heel klein... maar dat lag... Nee, dat was goed. Jawel.

0: Nee, voor jou gelukkig. Tini, waar ben je vandaan?
1: Van Twisk. Twisk.
0: Oh, Twisk. Oh, mooi. Maar dan niet Twix. Ja,
1: nee,
0: heel goed.
1: Twisk. Twisk, nee, precies. Bij
0: nee, hartstikke goed. Je hebt de kaasschaaf gevonden. Waar komt die te liggen?
1: In de la.
0: In de la. En er dan wel uithalen en lekker schaven. En wat voor kaas ga je schaven?
1: Nou, ik heb van alles.
0: Je hebt van alles? Heb je kaaswinkel of zo? Hoe zit dat?
1: Ja, dat maakt me niet uit. Ik ben gek op kaas.
0: Heel goed. We zijn allemaal gek op kaas. En jij krijgt die prachtige kaasschaaf. Die komt zo snel mogelijk naar je toe. Tini, Tiny, dankjewel.
1: Hey, is goed. Dank je.

0: Michael Bublé, It's a Beautiful Day bij NH. En wat ook heel mooi is, een beautiful day naast mij, Dennis Hoebe.
1: Van Michael Bublé naar Dennis Hoebe. Het is een kleine stap. Het is echt een kleine stap. Hey, jij hebt het ongetwijfeld, net als iedereen wel gemerkt, als je bijvoorbeeld onder de douche staat of je staat je om te kleden, die vervelende bultjes die zo jeuken door die muggen.
0: Ja.
1: Ze zijn er weer, de muggen. En de vraag is eigenlijk vandaag heel simpel. Wat doe jij om muggen uit je huis te krijgen of ze uit je huis te houden? Want ja, er zijn heel veel huistuin- en keukenmiddeltjes. Je hebt van die stekkers, die werken niet.
0: Nee.
1: Je hebt van die spray, werkt ook niet.
0: Nee.
1: Maar misschien heb jij, als je als luisteraar nu zit te luisteren en denkt, ja, ik heb nog wel zo'n grootmoeders maniertje om die muggen weg te halen en te houden, dan ben ik erg benieuwd.
0: Ja, heel goed. Ja, een hele goeie. Luisteren dus naar Dennis Hoebe. Goedemorgen. En natuurlijk ook één artiest met twee liedjes. Ik vind het fantastisch. Daar zit ik altijd naar te luisteren. Dennis Hoebe, goedemorgen.

0: Dit is een uittip.
1: Maandag 3 augustus is het weer. De Landbouwshow op Meer. Een dag vol activiteiten rondom paardensport, veekeuringen en bijzondere shows. Een echte familiedag voor jong en oud. Kom kijken, ruiken en voelen. Kijk op landbouwshow-opmeer.nl.
0: Dit was een uittip.
2: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
3: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714-352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
4: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
5: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
6: Beleef de marine op en onder zee in het Marine Museum. Daar ontmoet je zeehelden, ontdek je de wereld van de marine en stap je aan boord van een echte onderzeeboot. Plan je bezoek op marinemuseum.nl.
7: Hoi, dit is Lonneke uit het mooie en fijne Mokum.
8: Ik ben Hans en ik kom uit Bakkum.
9: Mijn naam is Leni en ik kom uit Ilpendam.
10: Ik ben Tatjana en ik kom uit Amsterdam-Oost.
11: Thuis in heel Noord-Holland.
12: Het is 10 uur geweest. Dit is het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland. Met Lisa de Jong, goedemorgen.
13: Goedemorgen. Een flinke file vanochtend op de A8 bij Westzaan na een botsing tussen twee auto's. Niemand raakte gewond, maar wordt nog gezocht naar een hond die na het ongeluk ontsnapte. Twee verdachten in een vermoedelijke eerwraakzaak uit Krommenie mogen een rechtszaak buiten de cel afwachten. Een van hen, een 29-jarige man, wordt verdacht van het zwaar mishandelen van zijn echtgenote. En vrouwenvoetbalclub Hera United is weer begonnen met trainen. De club wil snel terug naar de eredivisie nadat het vorig seizoen degradeerde. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en internationale nieuws.
14: Casper Meijer met het NOS-journaal. De politie heeft een man van 18 uit Rotterdam aangehouden voor het dodelijke schietincident gisteravond in de buurt van de Vierdaagse Feesten in Nijmegen. Zijn rol wordt nog onderzocht. Het slachtoffer was ook een 18-jarige Rotterdammer. Hij werd rond 10 uur neergeschoten en overleed later in het ziekenhuis. Het groeiende aantal datacenters in Amerika zorgt daarvoor een flinke vraag naar uitzendkrachten. Dat blijkt uit de kwartaalcijfers van Randstad. De wereldwijde omzet van het uitzendbureau nam dan ook toe. Het afgelopen kwartaal maakte het bedrijf 84 miljoen euro winst. Er zijn steeds meer datacenters nodig door de opkomst van AI. Die worden in de VS gebouwd en daardoor is er daar veel vraag naar uitzendkrachten. In het Zuid-Franse departement Var woedt een grote natuurbrand. Zo'n 400 inwoners van het gebied zijn gevlucht. Meer dan 2500 hectare natuur is verwoest. Een onbekend aantal inwoners en brandweerlieden is behandeld omdat ze rook hadden ingeademd. De brand in Var begon gisteren en verspreidde zich onverwacht snel. Bij het blussen zijn meer dan 1000 brandweerlieden ingezet. Ze krijgen hulp van blusvliegtuigen en helikopters. Vorig jaar zijn er ruim 5800 voorwerpen van beschermde plant- en diersoorten ingeleverd. Dat is veel meer dan een jaar eerder. Toen waren het er zo'n 1100. De cijfers komen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Die weet niet precies waarom het aantal ingeleverde spullen is toegenomen. Het grootste deel van de ingeleverde voorwerpen bestaat uit olifant en ivoor. Verder ging het onder meer om een neushoornschedel met een schotwond en een olifantenpoot. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. In de loop van de middag droogt het op en breekt de zon weer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen bewolking, maar ook af en toe wat zon. Het blijft wel droog en het wordt dan maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dan is er nog ANWB Verkeersinformatie. 1 vertraging wordt er gemeld op de A1 Amsterdam richting Amersfoort, tussen Naar de Vesting en knooppunt Eemnes. Daar zijn ze bezig met wegwerkzaamheden. Linker rijstrook is daar dicht en je doet er 4 minuten langer over. Heel veel sterkte als je vaststaat.
15: Bij Velderhof gaat comfort verder dan goed zitten. Het zit hem in prettig kiezen en weten dat alles goed geregeld is. Sinds kort bent u welkom in onze nieuwe winkel in Heemstede. Om deze opening te vieren ontvangt u €150 extra voordeel bovenop onze landelijke actie. Kom proefzitten aan de Binnenweg 104 in Heemstede. Velderhof, het comfort dat u verdient.
16: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
2: vakantie!
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we er al?
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
3: De Ora Autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.

0: Taylor Swift en Open Light. Inmiddels ruim 2 weken geleden dat zij in het huwelijk trad. En daar waren natuurlijk heel veel celebrities bij. Maar ook heel veel fans die iets wilden opvangen van dat huwelijk. En er is nu iets bizars aan de hand met de dingen die daar gebeurd zijn. Want wat is namelijk het geval? Heel veel fans die zijn dus op zoek in de vuilnis naar iets wat te maken heeft met het huwelijk van Taylor Swift. Dus ze zijn al die vuilniszakken aan het afsporen om te kijken of ze daar nog iets tegenkomen waarvan ze zeggen, ja, zijn we er toch een beetje bij geweest. Kijk, dat gebeurt er dus als je een van de allergrootste artiesten ooit bent. En dat is hij op dit moment, Taylor Swift, Open Light, je hoorde er hier bij NH. En ik draai ook nog Michael Jackson, een van die andere grote supersterren die weer helemaal terug is dankzij zijn film in de bioscoop. Veel mensen hebben er naar gekeken inmiddels en ik moet hem zelf nog zien. Maar het schijnt een goede film te zijn en ja, de muziek is natuurlijk altijd tijdloos. Don't stop till you get enough. En zo is het 17 minuten over 10. Hartelijk goedemorgen. Je bent welkom bij Goedemorgen tot 12 uur. Zometeen weer een onderwerp bij de koffieautomaat. En daar wil ik het met je over hebben. We gaan het namelijk hebben over muggen. Hoe het zit, hoor je zo meteen.
1: Goedemorgen.

0: Ryan Adams en Mel C, Baby When You're Gone. Ik had het net over Taylor Swift, die een paar weken geleden getrouwd is. Mel C is afgelopen weekend getrouwd, dus trouwen is blijkbaar vandaag een thema in deze uitzending.
1: Het is iets na tienen. Tijd voor een bakkie.
0: Ja, we hebben ook nog wel wat andere thema's voor je, hoor. Zoals bijvoorbeeld de mug, want die is er namelijk momenteel weer. Veel mensen hebben er last van. Ze komen in eerste instantie op lichaamsgeur en lichaamswarmte af. En daarom kan het zijn dat de ene er wel last van heeft en de andere wat minder. Maar ja, ze zijn best wel in grote getalen weer aanwezig. En ja, dat vinden veel mensen natuurlijk toch een probleem. Ik vind het ook niet altijd fijn als je dan net in slaap dreigt te vallen, dat je dan ineens zo... En dan komt hij weer voorbij. En ja, wat kun je er nou tegen doen? Je hebt van die spreetjes, je hebt van die stekkers met citroengeur en dat soort dingen. Maar ja, wat is nou de echte manier om van ze af te komen, om ze uit huis te krijgen of uit huis te houden? Heb je daar een idee over? Misschien zo'n grootmoedersmiddeltje? Dan kun je je melden via 088 850 51 52. Ik zag Jos Blomqvist, vaste luisteraar van NH, die had al een idee. Die zegt, ja, horen, goede horen is eigenlijk het enige dat echt goed werkt. Maar heb jij er nog een ander idee over? Wat kun je doen om te zorgen dat de muggen een beetje jou met rust laten? Dan meld je dan via 088 850 51 52. Kunnen we daar zometeen bij de koffieautomaat even rustig over praten. Onder het genot van een theetje met Hoebeetje of een drankje met Dennis. Laatste nieuws komt eraan. Eerst muziek van Steely Dan. Dit is Ricky, Don't Lose That Number.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Hey, ondernemer. Heb jij je btw-aangifte al gedaan?
2: Hè? Nu alweer?
1: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
2: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
1: Ook dan moet je aangifte doen.
2: Nou, goed dat je het zegt.
1: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
2: Handig?
1: Ja, van de Belastingdienst.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
6: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
5: En bedankt, hè?
7: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
8: Ik ben Saar en ik kom uit Hoofddorp.
9: Ik ben Tom en ik kom uit Den Helder.
10: Ik ben Barbara en ik kom uit Naarden.
11: Thuis in heel Noord-Holland.
12: Het is 10:30 geweest. In Warmenhuis is het momenteel 18 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Lisa de Jong. Goedemorgen.
13: Goedemorgen. Bij een botsing tussen twee auto's op de A8 bij Assendelft is vanochtend een hond ontsnapt. Een van de voertuigen sloeg door het ongeluk over de kop, waarna het dier op de vlucht sloeg. Door het ongeval ontstond een flinke file. De politie is samen met de eigenaar nog op zoek naar de hond. De marechaussee heeft 3 mannen aangehouden voor de diefstal van een lading telefoons ter waarde van zo'n 5 miljoen euro. Het gaat om 2 Amsterdammers van 24 jaar en een 39-jarige man uit Zoetermeer. Een van de verdachten werkt bij een transportbedrijf op Schiphol. Hij zou mogelijk informatie hebben doorgespeeld. Dode watervogels in Wormerland blijken besmet met vogelgriep. Op meerdere plekken in de gemeente zijn de afgelopen dagen tientallen dode vogels gevonden, vooral eenden. De gemeente vraagt inwoners om de dieren niet aan te raken om besmetting te voorkomen. Hoewel dat risico wel klein is, volgens onze verslaggever Maurits van Echtdom is er wel een risico voor de dieren van pluimveehouders.
14: Kinderboerderijen, dierenweides en hobbyhouders van pluimvee zijn ook door de gemeente gevraagd om extra alert te zijn. En besmetting kan via wereldvogels of bijvoorbeeld door vogelpoep onder schoenen worden overgebracht naar pluimvee.
13: De gemeente heeft waarschuwingsborden geplaatst. 2 verdachten in een vermoedelijke eerwraakzaak uit Krommenie komen vrij. De rechtbank in Haarlem heeft besloten dat de 29-jarige en 33-jarige verdachten hun rechtszaak buiten de cel mogen afwachten. Daar schrijft het Noord-Hollands Dagblad over. De 29-jarige man wordt verdacht van het zwaar mishandelen van zijn echtgenote. Aan hun vrijlating zijn wel voorwaarden verbonden. Zo mogen ze geen contact hebben met het slachtoffer. Vrouwenvoetbalclub Hera United is weer begonnen met trainen. De eerste profclub voor vrouwen maakt zich op voor een nieuw seizoen, maar wel een niveautje lager. Hera degradeerde vorig seizoen uit de Eredivisie, waarna veel speelsters vertrokken. De club wil snel weer terug naar het hoogste niveau, zegt speler Janette van Belen.
15: We gaan dit seizoen gewoon voor de promotie vechten. En dan hopen we gewoon zo snel mogelijk weer terug te keren waar we thuis horen.
13: Ja, om dat voor elkaar te krijgen is een nieuwe coach aangesteld en is een blik aan nieuwe spelers opengetrokken. De eerste wedstrijd van Hera United is op 29 augustus uit tegen Jong PSV. En meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
12: Dankjewel Lisa. En meer nieuws van jou natuurlijk vlak voor 11. Zometeen gaan wij naar Jan Visser voor het weer. Jan, goedemorgen.
16: Goedemorgen, Dennis.
12: Ja, ik merkte gewoon toen ik hier naartoe liep net dat ik gewoon een klein beetje regen op mijn hoofd had.
16: Ja, dat was ook de bedoeling.
12: Ja, je niet, had het geregeld.
16: Niet letterlijk, maar tussen aanhalingstekens. Ja. Want zwakke storingen trekken vandaag over ons gebied. En die gaan gepaard met veel bewolking. En ook af en toe wat regen en motregen. Over het algemeen stelt de regen weinig voor. Een halve tot 1 millimeter. Dat is op de meeste plaatsen toch wel een beetje het cijfer. Het moet er echt worden uitgeperst. En enkele plaatsen had meer. Tuitje Horn 2 millimeter. Maar dat is een beetje het beeld voor deze ochtend. Dus, maar zo heel af en toe komt ook de zon tevoorschijn. Maar het beeld is toch zowel vanochtend, maar ook vanmiddag nog veel bewolking en af en toe wat regen en motregen. Maar nogmaals, geen grote hoeveelheden. Temperatuur is nu 16 tot 17 graden. En het wordt maximaal 19, op enkele plaatsen 20 graden. Dus het is wat aan de koele kant, maar niet heel veel. En de wind is matig uit het noordwesten, aan de kust af en toe vrij krachtig. Die storing die deze regen veroorzaakt, het lage drukgebied, dat ligt nu boven het Skagerrak, trekt Zuid-Zweden binnen. En morgen profiteren we dan weer van een uitloper van het hoge drukgebied ten westen van Ierland, dat nu geleidelijk ook in betekenis gaat afnemen en naar het zuidwesten trekt. Maar goed, morgen blijft het dan wel vrijwel overal droog. Maar Dennis, ook morgen zijn er vrij veel wolken. Temperatuur aan de zee 19, elders 20 tot 21 graden en een matige noordwestenwind. Vrijdag gaat de temperatuur wat omhoog. Er is iets meer zon, blijft ook droog. En dan zaterdag wordt het op veel plaatsen, zeker in het binnenland, maar ook in onze provincie, vooral ten zuiden van het Noordzeekanaal, zomers warm, 25 tot 26 graden. Dus dan komt de zomer weer even om de hoek kijken, ja. Het zomerse weer. En het blijft waarschijnlijk het grootste deel van de dag droog. Aan het eind van de dag en zondag, dan krijgen we te maken met een actieve storing. En dan kan er wat meer regen gaan vallen. Dan valt niet uit te sluiten dat er dan tussen de 5 en 10 millimeter valt. Dat zou natuurlijk een hele mooie opsteker zijn.
12: Nou, dat zou voor de natuur zou dat echt fantastisch zijn. Hè? Dat we een klein beetje...
16: akkerbouw. Hè?
12: Ja, ook inderdaad. Nou, we gaan ons daarop voorbereiden, Jan. En vandaag, de paraplu hoeft ook niet echt mee. Het is echt een heel klein beetje wat er valt.
16: Ja, zo is het, ja.
12: Nou, we gaan ons er in ieder geval op voorbereiden. En jij meldt je over een uurtje weer. Dankjewel, Jan. En dan gaan we naar de ANWB Verkeersinformatie. Er wordt één vertraging gemeld op de A1 Amsterdam richting Amersfoort, tussen Naar de Vesting en Eemnes. Daar zijn ze bezig met wegwerkzaamheden. Linkerrijstrook is daar dicht en je doet er 3 minuten langer over. Heel veel sterkte als je vaststaat.

En for once in my life. En je hoort ook nog Shania Twain, That Don't Impress Me Much. Inmiddels bijna 11:15. Goedemorgen, je luistert naar NH. We hebben het over muggen. Wat kun je er tegen doen? Hoe kun je ze uit je huis houden of uit je huis krijgen? Er komen veel dingen op binnen via 088 850 51 52. Ik zie bijvoorbeeld Nel, die zegt... mijn man die stuurt ze naar mij toe. Hij heeft er namelijk nooit last van. En Nico die zegt een citroengeranium in je slaapkamer, dat helpt goed. Groetjes van Nico. Voor de rest zie ik ook binnenkomen Monique van den Berg. Die zegt horen voor de ramen, dat scheelt echt enorm. En Peter die zegt ik jaag ze gewoon weg met een vliegenmapper, de muggen. En Karin die zegt nou ja, de slaapkamerdeur dicht en het raam alleen open met een hor, dat werkt. Jeroen, voor het slapen gaan nog even de kamer controleren. Dat is ook inderdaad een goeie. Alleen die muggen die weten zich zo goed te verstoppen dat op het moment dat je gaat zoeken, dan vind je ze niet. En dan ga je weer liggen. En dan hoor je... En dan komen ze weer. Bianca die zegt... ik zet 's avonds zo min mogelijk lampen aan. En het raam open. Theo die zegt... ja, gebruik gewoon een ventilator. Daar houden muggen namelijk niet van. Esther, eerst goed zoeken voordat ik ga slapen. Anders hoor ik ze de hele nacht. En Ronald Kok die zegt... horen zijn echt de beste aankoop die ik ooit heb gedaan. Ik laat de slaapkamer altijd overdag dicht... zodat er minder binnenkomt, zegt Linda. En Frank die zegt... ik vang ze meestal met een glas... en dan zet ik ze weer buiten. Oh ja, dat is ook een goede tactiek. Moet je ze wel te pakken zien te krijgen, want dat is ook niet altijd even makkelijk. Nico Meijer. Ventilator gaat standaard aan als het warm is. En Petra uit Hilversum die zegt even stofzuigen langs het plafond. Dat is echt een goede manier om de muggen te verjagen en te zorgen dat ze niet in jouw slaapkamer gaan zitten. Willem die probeert de deuren niet onnodig open te laten staan. En Judith uit Hoofddorp die zegt ik sta eerst op jacht voordat het licht uitgaat. Oké, dat is ook een goede manier. En Leo tenslotte die zegt een elektrische vliegenmapper die doet prima zijn werk. Dat is een goede manier om van de muggen af te komen en te zorgen dat ze niet meer terugkomen. Want je slaat ze met één slag gewoon het leven uit, zomaar zeggen. Nou ja, goede tips. Ik denk, als ik het zo mag samenvatten, dat de hor echt wel de beste manier is om van de muggen af te komen en te zorgen dat ze buiten je huis blijven. Dus daar ga ik eens even over nadenken. Iedereen die een berichtje heeft gestuurd, hartelijk dank. Morgen rond deze tijd doen we een nieuwe topic met een nieuw onderwerp. En voor nu, lekker blijven luisteren. Want zometeen ga ik weer een nieuwe battle aan je voorstellen. Twee liedjes van één en dezelfde artiest. Eerst muziek van Fergal Shaggy. Dit is A Good Heart bij NH. I hear a lot of stories. I suppose they could...

iets zou jij graag tegenover elkaar, tegenover zichzelf willen zetten, eigenlijk met twee liedjes? Wat zou een goede superster daarvoor zijn? Meld je even, denk er even over mee. En wie weet ga ik jouw suggestie zometeen wel hier aan de beurt laten komen. Ja, en verder veel goede muziek onderweg. En een klein beetje beweging ook, want dat is altijd belangrijk. Even de doorbloeding zijn werk laten doen met Olivia Newton-John. Let's Get Physical hoor je nu hier bij NH.

0: Zaterdagmiddag. Zaterdagmiddag van 2 tot 5.
1: 1000 van Driessen.
2: Nummer 300.
1: Duizend van Driessen @nhradio.nl.
2: Leo en Nico behandelen de ingestuurde tips.
3: Mogen wat maak je me nou?
0: Het elftal van de week.
2: Nummer 7.
0: Nummer 5.
2: Nummer 3.
1: De Duizend van Driessen.
0: Zaterdag van 2 tot 5. Bij NH.
4: De spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De locomotief fluit en de stoker gooit kolen op het vuur. Klaar voor vertrek? Een avontuurlijke reis door een andere tijd begint. Geniet van het avontuur in de historische driehoek tussen Hoorn, Medemblik en Enkhuizen. Kijk voor meer info op stoomtram.nl.
5: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.

0: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
1: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
2: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
3: Dit is een uittip.
4: Maandag 3 augustus is het weer. De Landbouwshow op Meer. Een dag vol activiteiten rondom paardensport, veekeuringen en bijzondere shows. Een echte familiedag voor jong en oud. Kom kijken, ruiken en voelen. Kijk op landbouwshow-opmeer.nl.
3: Dit was een uittip.
5: Hoi, ik ben Rens. Ik kom uit Schagen.
6: Ik ben Brechtje en ik kom uit Amsterdam.
7: Ik ben Wendel en ik kom uit Volendam.
8: Ik ben Cor en ik kom uit Landsmeer.
9: Ik ben Anna en ik kom uit Waarland.
10: Ik ben Sanne en ik kom uit Heilo.
11: Thuis in heel Noord-Holland.
12: Het is 11 uur, dit is het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland. Met Lisa de Jong, goedemorgen.
13: Goedemorgen. De rechtbank in Haarlem doet vandaag uitspraak in de zaak rond de zware explosie in Purmerend. Een 20-jarige man wordt ervan verdacht van het geven van de opdracht, waarbij de toen 16-jarige Joey levensgevaarlijk gewond raakte. Bij een botsing op de A8 bij Assendelft is vanochtend een hond ontsnapt. De politie zoekt samen met de eigenaar nog naar het dier. En een medewerker van een transportbedrijf op Schiphol zou criminelen hebben geholpen bij de diefstal van een lading telefoons ter waarde van zo'n 5 miljoen euro. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en internationale nieuws.
14: Casper Meijer met het NOS-journaal. In het Zuid-Franse departement Var woedt een grote natuurbrand. Zo'n 400 bewoners van het gebied zijn gevlucht. Meer dan 2500 hectare aan natuur is verwoest. Een onbekend aantal inwoners en brandweerlieden is behandeld omdat ze rook hadden ingeademd. De brand in de Var begon gisteren en verspreidde zich onverwacht snel. Volgens de Franse brandweer is het vuur inmiddels wel onder controle. Het groeiende aantal datacenters in Amerika zorgt daar voor een flinke vraag naar uitzendkrachten. Dat blijkt uit de kwartaalcijfers van Randstad. De wereldwijde omzet van het uitzendbureau nam dan ook toe. Het afgelopen kwartaal maakte het bedrijf 84 miljoen euro winst. Er zijn steeds meer datacenters nodig door de opkomst van AI. En die centers worden in de VS gebouwd en daardoor is de vraag daar naar uitzendkrachten groot. Het duurt nog zeker een half jaar voordat de vernielde roltrap op het hoofdstation van Groningen is gerepareerd. Tijdens Koningsnacht duwde onbekende een hoogwerker de roltrap af. Die raakte zo zwaar beschadigd dat die niet meer kan worden gebruikt. Spoorbeheerder ProRail dacht aanvankelijk dat de roltrap binnen een paar weken kon worden gemaakt. Maar er moet een nieuwe aandrijving worden gefabriceerd en die heeft een lange levertijd. Het herstellen van de schade kost zeker een kwart miljoen euro. En omdat er geen camerabeelden zijn, verwacht ProRail de kosten niet te kunnen verhalen op de daders. Vandaag worden in Noorwegen de aanslagen van 15 jaar geleden herdacht. De extreemrechtse terrorist Anders Breivik liet een bom afgaan in Oslo en doodde daarna tientallen mensen op een zomerkamp voor jongeren. Zondag werd in de hoofdstad al een monument onthuld ter nagedachtenis aan de slachtoffers. Het weer, het is een grijze dag met soms een beetje regen. Het is 18 tot 21 graden bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen breekt de zon weer af en toe door en het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: De ANWB Verkeersinformatie dan. 1 vertraging wordt er gemeld op de A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Naar de Vesting en Hilversum Noord. Daar zijn ze nog steeds bezig met wegwerkzaamheden. De linkerrijstrook is daar dicht en je doet er 6 minuten langer over.
15: Beep for help. Soms heb je door welke omstandigheid dan ook hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Vandaag geboekt, morgen al hulp of elk ander moment dat jou uitkomt. Behoefte aan hulp? Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
9: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
16: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
17: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
18: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
17: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
19: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
20: Goedemorgen.
21: Met Dennis Hoebe.

Miles Smith en Now Horan en Drive Safe hoorde je hier bij NH. En ik draaide ook nog John Knight, Mr. Big Stuff. En zo is het dan 11 minuten over 11, bijna 12 over 11. Het is tijd voor een battle. Veel suggesties binnengekomen via 088 850 51 52. Ik heb gekozen voor de suggestie van Martin. Martin die zegt, laten we een battle doen met een van de beste blueszangers en gitaristen van de afgelopen 50 jaar. Zijn naam is Robert Cray. En twee liedjes van Robert Cray tegenover elkaar, dankzij Martin. Ja, dat zijn de twee grootste hits. Aan jou de vraag, welke van de twee is eigenlijk de beste? Welke wil je zometeen helemaal horen? Het gaat tussen deze twee.

Nou, geef het maar door via 088 850 51 52. De meeste stemmen gelden. Wordt het Right Next Door, Because of Me. Dat is liedje 2. Of kies je voor liedje 1, Don't Be Afraid of the Dark. Geef het nu door via 088 850 51 52. Gaan we samen bepalen welke het gaat worden. Onderweg muziek van Madonna. Open Your Heart staat klaar. Eerst George Baker en de George Baker Selection. George's Little Green Bag. Nu bij NH.

Madonna en Open Your Heart bij NH. Ze was er bij de halve finale, of de hele finale eigenlijk, van het WK voetbal. En ja, dan komt er toch weer een hele berg commentaar over erheen. Ze is het gewend, zegt ze. Haar uiterlijk, daar gaat het meestal over. Want ze kleedt zich namelijk als een meisje van 18, terwijl ze flink boven de 60 is. En ze zegt, ik heb mijn hele leven gedaan waar ik zin in heb. En dat blijf ik ook gewoon doen. Open Your Heart, je hoorde Madonna hier. En ik draaide ook de George Baker Selection en Little Green Bag. Don't Be Afraid of the Dark en Right Next Door van Robert Cray vechten het met elkaar uit in de battle vandaag. De Robert Cray Battle. Op dit moment al veel stemmen binnen via 088 850 51 52. Meeste stemmen op dit moment binnen voor Right Next Door. Dat is liedje 2. Wil je ook nog stemmen? Je bent van harte uitgenodigd. De meeste stemmen gelden. We gaan zometeen horen welke het gaat worden.

0: de Dolly Dots en radio en eerbetoon aan het medium waar we allemaal zoveel van houden en op dit moment naar luisteren. En misschien wel even een mooi moment om even een klein eerbetoon te doen ook aan de man die voor mij in ieder geval in mijn carrière heel belangrijk is geweest. Wim van Putten. Hij was zelf radio-dj, heeft vroeger bij de Tros gewerkt, maar is vooral later heel veel gaan coachen. Heeft heel veel hedendaagse dj's opgeleid en beter gemaakt en hun fouten afgeleerd. Heeft bijvoorbeeld ook in Den Haag gewerkt waar die politici trainen. Ja, hij is onlangs overleden, 74 jaar geworden, en hij hield ontzettend van het vak radio. En dat heeft hij op veel mensen overgebracht. Dus een kleine eerbetoon bij deze aan Wim van Putten. Oké, zometeen hier de uitslag van de battle van Robert Cray. Don't be afraid of the dark and right next door because of me. Ze vechten het met elkaar uit. En op dit moment lijkt Don't be afraid of the dark het een klein beetje te gaan inhalen. Maar je kunt nog heel even stemmen. 088 850 51 52. Zometeen de uitslag. Eerst het laatste nieuws met Lisa.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
5: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
8: 3-sterren-slot.
7: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
9: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
10: Ik ben Dante en ik kom uit Amsterdam.
11: Ik ben William en ik kom uit Hilversum.
12: Ik ben Alissa en ik kom uit Zaandam.
13: Ik ben Lily en ik kom uit Den Helder.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is bijna 11:30. In Hilversum is het momenteel 18 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Lisa de Jong. Goedemorgen. Oh, pardon.
15: Goedemorgen. Opnieuw een boete voor Tata Steel. Het staalbedrijf moet binnen een maand €100.000 betalen, omdat bij de productie opnieuw schadelijke stoffen zijn vrijgekomen. Volgens de Omgevingsdienst kwam dat door zogenaamde rauwe koeks, die ontstaan als steenkool niet goed wordt verhit. Daarbij komen schadelijke stoffen vrij die slecht zijn voor mens en milieu. Begin deze maand maakt het Openbaar Ministerie ook al bekend Tata Steel strafrechtelijk te vervolgen. Volgens justitie heeft Tata Steel opzettelijk schadelijke stoffen in de lucht gebracht. De rechtbank in Haarlem doet vandaag uitspraak in de zaak tegen een 20-jarige man uit Purmerend. Hij wordt ervan verdacht opdracht te hebben gegeven voor de zware explosie aan de Maastraat in december 2024. Daarbij raakte de toen 16-jarige Joey levensgevaarlijk gewond en er werden meerdere woningen verwoest. Het Openbaar Ministerie heeft 10 jaar cel tegen de verdachte geëist. De marechaussee heeft 3 mannen aangehouden voor de diefstal van een lading telefoons ter waarde van zo'n €5 miljoen. Het gaat om 2 Amsterdammers van 24 jaar en een 39-jarige man uit Zoetermeer. Een van de verdachten werkt bij een transportbedrijf op Schiphol en zou mogelijk informatie hebben doorgespeeld. Voetbalster René van Asten verruilt Ajax voor FC Barcelona. De 19-jarige international tekent een contract in Spanje tot de zomer van 2030. Van Asten maakt in september haar debuut voor Ajax. Ze speelde in april haar eerste wedstrijd namens Oranje tegen Frankrijk. Die wedstrijd werd gewonnen met 2-1. En meer vrouwenvoetbalnieuws, want Hera United is weer begonnen met trainen. De eerste profclub voor vrouwen maakt zich op voor een nieuw seizoen, maar wel een niveau lager. Hiera degradeerde vorig seizoen uit de Eredivisie, waarna veel speelsters vertrokken. De club wil zo snel mogelijk terug naar het hoogste niveau, zegt speler Jeannette van Belen.
8: We gaan dit seizoen gewoon voor de promotie vechten. En dan hopen we gewoon zo snel mogelijk weer terug te keren waar we thuis horen.
15: Ja, daarvoor is een nieuwe coach aangesteld om die doelen te bereiken. En er is een nieuw blik aan nieuwe spelers opengetrokken. De eerste wedstrijd van Hera United is op 29 augustus uit tegen Jong PSV. Ben je een beetje voetballiefhebber, Dennis?
0: Jazeker, jazeker. Ik volg dat wel een beetje.
15: Ja, ook vrouwenvoetbal?
0: Ja, dat vind ik ook leuk.
15: Ja?
0: Ja, absoluut.
15: Ja, ja, nice. Ja, vaak veel vrouwen die het leuk vinden, maar mannen knappen er toch een beetje
0: ik
15: af,
0: ik zie
15: hè?
0: De verrassing in jouw ogen. Jij denkt, nou, dat had ik totaal niet verwacht.
15: Nee, nou, nee. Mannen zeuren altijd dat het zo langzaam is.
0: Ja, maar mannen moeten niet zeuren.
15: Nou, dankjewel. Goed, meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
0: Alsjeblieft, Lisa. En jij lekker genieten van de rest van je dag. Meer nieuws is er zometeen vlak voor 12 van Barbara Mulder. Wat gaat het weer eigenlijk doen? Dat horen we nu van Jan Visser.
16: Vandaag is het over het algemeen een tamelijk bewolkte dag. Slechts heel af en toe komt de zon even tevoorschijn. Verder kan er nu en dan wat lichte regen of motregen vallen. De wind waait uit het noordwesten en is matig en aan de kust vrij krachtig. De temperatuur loopt vanmiddag op naar zo rond de 19, plaatselijk 20 graden. Morgen blijft het bewolkt, maar de neerslagkans is klein. Later op de dag kan, vooral in het Gooi, de zon af en toe tevoorschijn komen. Temperatuur morgen maximaal zo rond de 20 tot 21 graden... en de wind is matig uit het noordwesten.
0: Dankjewel. Dan de ANWB Verkeersinformatie. 3 vertragingen worden er gemeld. De A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Naar de Vesting en Blaricum. Daar zijn ze nog steeds bezig met wegwerkzaamheden. Linker rijstrook is daar dicht. Je doet er 2 minuten langer over. 1 minuut vertraging op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen knooppunt Rottepolderplein en Beverwijk-Oost. Ook door wegwerkzaamheden. En de laatste en de langste, dat is de A22 Beverwijk richting Velsen tussen Beverwijk en knooppunt IJmuiden. Een kwartier vertraging. Sterk dat je vaststaat.

0: Tops en Reach Out, I'll Be There. En je hoorde ook nog Orchestral Maneuvers in the Dark, ook wel OMD genoemd. En The Locomotion. Langzaam maar zeker naderen we de finale van de Robert Cray Battle. Twee liedjes van Robert Cray tegenover elkaar. Namelijk Don't Be Afraid of the Dark en Right Next Door, It's Because of Me. De meeste stemmen op dit moment voor Don't Be Afraid of the Dark. Maar je mag ze nog even horen, want je hebt nog precies twee liedjes de tijd om je stem uit te brengen. Dit zijn de keuzemogelijkheden. Don't be afraid of the dark. Die staat tegenover deze. Nou, zeg maar, welke vind jij dat er moet gaan winnen? Degene die de meeste stemmen krijgt via 088 850 51 52... wordt zometeen helemaal gedraaid. Barbara Mulder, ik gooi net je microfoon open terwijl jij weg wil lopen. Ik zag het aan je, maar toch even aan jou... Ja, toch even aan jou de vraag. Als jij zou gaan stemmen, welke van de twee zou het worden, wat jou betreft?
1: De tweede,
0: Right Next Door, Because of Me, krijgt er dus nu een stemmetje bij. Nog twee liedjes in de tijd om je stem uit te brengen. Welke ga je zometeen helemaal horen?

een is het briljant, bij de ander werkt het op zijn lachspieren. Elton John hoorde je en de Crocodile Rock. Je hoort ook nog Douwe Bob en Isn't It Funny. Het is er tijd voor, de uitslag van de Robert Gray Battle. Twee liedjes van de man tegenover elkaar. Zijn twee grootste hits, Don't Be Afraid of the Dark en She Was Right Next Door, It's Because of Me. Heel veel stemmen binnengekomen via 088 850 51 52. Iedereen die zijn stem heeft uitgebracht, super bedankt. De meeste stemmen kwamen binnen voor deze. Don't Be Afraid of the Dark wint deze Robert Gray Battle. En morgen rond deze tijd doen we opnieuw een battle met een andere artiest, twee andere liedjes. En welke het dan gaan worden, hoor je morgen. Nu dus Robert Gray, Don't Be Afraid of the Dark.

0: gebeurt hier van alles in de studio. Er wordt een groot bord binnengereden. Er wordt gemasseerd. Gebeurt ook gewoon hier, hè?
1: Ja, Barbara heeft last van de nek. Goedemorgen.
0: Jij kan ook echt alles. Jij kan echt alles, hè?
1: Nou, ik wil niet vervelend doen, maar ik kan zeker niet alles.
0: Nou, maar masseren kan je, presenteren.
1: Zeker.
0: Goed interview doen.
1: Het eindigt allemaal op ere eigenlijk, hè? Masseren,
0: ja,
1: presenteren.
0: Nou ja, laten we daar niet...
1: Jong leren. Ja. Goedemorgen.
2: Kan niet. Wat ga je doen?
0: Ja, het bord is inmiddels binnengereden door Maarten. De letters allemaal voor Pim Pampet, want dat gaat zo meteen sowieso weer gebeuren.
1: Ja, met actuele vragen.
0: Ja.
1: Maar het is niet mijn beurt.
0: Oh, is het de beurt?
1: Het is de beurt van Maarten.
0: Kijk, ik ben benieuwd wat er... Maarten komt er ook meteen aangelopen.
1: Ja, hij doet de actuele vragen vandaag voor Pim Pampet.
0: Heb je nog wat lekkers? Wat heb je voor broodje, Maarten?
3: Ik heb een beagle met carpaccio.
0: Oh, lekker.
3: Wil je een hapje?
0: Nee, ik hou niet van vlees.
3: Oh ja.
1: Laten we het dan maar hebben over het onderwerp voor het programma.
0: Laten we dat doen.
1: Voordat we het nu over vlees gaan hebben.
0: Ja.
1: Leroy van der Rey is voedingsdeskundige. Hij is van de Voedingsweetjes. Doet echt spectaculaire dingen op Instagram. Hij heeft heel veel volgers. We gaan het met hem hebben over repen. In die zin, stel je gaat op vakantie. Of je gaat misschien picknicken. Of je gaat een dagje ergens naartoe fietsen. Dan neem je misschien wel van een reep mee. Een sultanaatje of een, weet ik veel. Een muesli reep. Of een reep met, weet ik veel, ontbijt. Krekkertjes verpakt. Is dat wel zo gezond? Of moeten we dat gewoon allemaal laten liggen?
0: Mm.
1: Dat doen we met hem. En voor de rest, het Concertgebouw is weer een heel mooi klassiek orkest. Dat gaan we ook even onder de loep nemen. En dan heb ik natuurlijk mijn persoonlijk moment. Maar Barbara en Maarten zijn altijd mijn eerste luisteraars.
0: Ja.
1: Die weten het onderwerp niet, dus daar ga ik ook niks over vertellen.
0: Even voor... Even
1: maar jij

0: donderdagavond. Over de Top met Maarten en Jelmer.
1: Dit weekend vindt er in Aardwoud een spektakel plaats. Het Rundveemuseum houdt een wedstrijd grasmaaien.
2: Ja, en degene met het mooist gemaaide schassonnetje, die wint. En in Over de Top komen we, misschien een beetje flauw, met liedjes met maai in de titel. Zoals deze.

0: zaterdagavond. Over de top van 7 tot 9. Hier bij NH. Dit is een uittip.
1: Van maandag 3 tot en met zondag 9 augustus gaan de trossen los in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum. Vaar tijdens de Maritieme Week mee op historische visserschepen en geniet van shanties en visserijdemonstraties. Reserveer nu kaarten op zuiderzeemuseum.nl.
0: Dit was een uittip. Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
2: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
3: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
4: Beleef de marine op en onder.

0: Waddenzee in het Marine Museum. Daar ontmoet je zeehelden, ontdek je de wereld van de marine en stap je aan boord van een echte onderzeeboot. Plan je bezoek op marinemuseum.nl.
1: Ik ben Jurgen en ik kom uit Middenmeer.
2: Ik ben Henny Huismans-Schagen en kom uit het mooie Wochen.
3: Ik ben Frans en kom uit het mooie Sint-Pancras.
4: Ik ben Irene en ik kom uit Zwaag.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is bijna 12 uur. Belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
7: Goedemiddag. Opnieuw een boete voor Tata Steel. Het staalbedrijf moet binnen een maand 100.000 euro betalen, omdat bij de productie opnieuw schadelijke stoffen zijn vrijgekomen. De rechtbank in Amsterdam, in Haarlem moet ik zeggen, doet vandaag uitspraak in de zaak rond de zware explosie in Purmerend. Een 20-jarige man wordt verdacht van het geven van die opdracht. De toen 16-jarige Joey raakte erbij levensgevaarlijk gewond. En bij een botsing op de A8 bij Assendelft is vanochtend een hond ontsnapt. En de politie zoekt samen met de eigenaar nog steeds naar het dier. Straks meer daarover. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
8: Casper Meijer met het NOS-journaal. Op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn twee trams tegen elkaar gebotst. Een van de trams is daarbij ontspoord. Meerdere mensen zijn gewond geraakt, meldt de regionale omroep Rijnmond. Zeker twee van hen moesten naar het ziekenhuis. Hoe ze eraan toe zijn, is niet bekend. Op beelden is te zien dat een van de trams hard komt aanrijden en botst op de andere tram die stilstaat. Ook twee auto's zijn beschadigd bij het ongeluk. De Erasmusbrug is afgesloten voor verkeer. Er zitten drie mensen vast voor de diefstal van een lading telefoons vlakbij Schiphol. De Marseillais denkt dat een criminele organisatie achter de diefstal zit. Een van de verdachten werkt bij een transportbedrijf op Schiphol. Mogelijk speelde hij informatie door. De gestolen telefoons waren samen zo'n 5 miljoen euro waard. Oekraïne heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op distributiecentra van de grootste online winkel van Rusland. Volgens het bedrijf waren magazijnen in het zuiden van Rusland het doelwit. Zijn er 8 mensen gewond geraakt. De Oekraïnse president Zelensky ziet het bedrijf als legitiem doelwit, omdat er militaire goederen liggen opgeslagen, zoals onderdelen van drones. Voor het eerst heeft een Chinees marineschip op zee met scherpe munitie geoefend in Japanse wateren. De oefening was in de buurt van een afgelegen eilandje in de Stille Oceaan. De spanning tussen Japan en China loopt hierdoor op. In de buurt van het Chinese schip was ook een Russisch oorlogsschip. Volgens experts werken China en Rusland nauwer samen. Een paar dagen geleden werden er ook al Chinese gevechtsvliegtuigen en een Russisch fregat gespot bij andere Japanse eilanden. Tokio heeft een klacht ingediend bij Peking. De Chinezen zeggen zich aan het internationaal recht te hebben gehouden. Het weer, het is weer een grijze dag met soms een beetje regen. Het wordt 18 tot 21 graden bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen breekt de zon weer af en toe door. Het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
10: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
11: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
10: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
12: Oma! Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
13: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
14: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
15: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
16: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
17: Tot 2.

0: Vijf dagen per week van 12 tot 2 uur. Met erin verschillende onderwerpen. We gaan het hebben over gezonde dingen om mee te nemen op reis. We spelen pingpongpet, we duiken de wereld van het concertgebouw. Maar voor dit alles wil ik even iets persoonlijks in de groep gooien. Het speelde zich af bij mij in de badkamer om pak een beet 7:15. En iedereen die luistert, wil ik vragen te reageren. En in ieder geval begin ik hier met Maarten, niet vergeten Dennis Roubé, die net presenteerde. Goedemorgen. Ik doe Dennis als eerste, Maarten, want
1: ja,
0: hij
1: dat
0: moet
1: is goed.
0: Snel weg.
1: Ja.
0: En Barbara. Oké, 7:45 in mijn badkamer. Jullie zijn bang, hè?
2: Moeten
0: raden wat er gebeurde? Nee, je hoeft niet te raden. Oké, ik was me aan het afdrogen. Ook niet raar.
3: Nee.
0: Dat doen de meeste mensen. Maar toen dacht ik eigenlijk, ik besteed te weinig aandacht aan mijn tenen. En mijn vraag is dus nu, nee, ik heb geen schimmeltje, ik heb niks.
1: Nee, oh.
0: Maar mijn vraag is nu, drogen jullie iedere dag goed je tenen af? Zitten jullie met je handdoek tussen je tenen, Dennis?
3: Zeker, ja.
0: Ja?
3: Ja,
0: ik had bij jou verwacht niet.
3: Voor ik de douche uitstap,
0: ja?
3: Dan doe ik nog net even op één been staan en even het ene voetje afvegen en dan ga ik buiten staan en het andere voetje en dan klaar. Ja.
0: Oh.
3: Elke dag.
0: Maar begin je met afdrogen of met je voeten?
3: Nee, ik eindig daarmee.
0: Oh, je eindigt met je voet.
3: Ja.
0: Maar ook gewoon daadwerkelijk met de handdoek tussen de tenen.
3: Ja, ja, ja. Even alles goed droog.
0: Oh, vind ik mooi. Ik denk, Dennis heeft altijd haast, want die werkt overal. Dus ik denk, je doet niet iedere dag je tenen.
3: Nee, maar de persoonlijke verzorging is wel belangrijk,
0: ja,
3: hoor.
0: Oh, ja, ik heb een heel andere blik nu bij jou.
3: Ja, wat is dit nou toch? Alsof ik in een of andere stoordevos ben.
0: Nee, maar ik moet zeggen, ik sla mijn tenen wel eens over. Ik doe wel de bovenkant, dan doe ik zo de onderkant. Maar niet helemaal zo met mijn handdoekje ertussenin. Want dan heb ik haast. En jij, Maarten?
1: Nou, ik zal eerlijk antwoorden. Ik
0: ja, doe niet
1: nooit.
0: Gewoon eerlijk.
1: Ik doe het nooit. En sterker, afdroog vind ik een soort klusje zonde van mijn tijd. Dus ik ga zelfs wel eens nog half nat, dan trek ik gewoon mijn kleren al aan.
0: Kijk, dit bedoel ik. Ja, dat had ik van jou niet verwacht. Ik had van jou verwacht dat jij daar gewoon uren over zou doen.
1: Nee,
0: en dan
1: ik
0: nog
1: denk,
0: een bodylootje eroverheen.
1: Die dat wel.
0: En de rest. Oké, Barbara, heb jij daar de tijd voor je tenen?
2: Ik ben precies hetzelfde als Maarten. Gewoon super ongeduldig. Dus inderdaad, soms kled ik me aan en dan ben ik nog half nat, ja.
0: Ja, oké. Okay.
2: Ja, dus dan denk ik alweer aan het volgende project dat ik moet doen.
1: Precies.
2: Ja,
1: precies.
2: Ja, dus,
1: we moeten door.
2: Ja,
0: ja.
2: Mijn moeder zei wel eens, toen je geboren werd, had je al haast. Toen kwam je al heel snel eraan. En
0: nou ja, ik
2: is zo gebleven.
0: Ja, dat stukje herken ik wel. Dus ik sla vaak de tenen. Maarten, Dennis, jij doet het het beste met je tenen. Met
2: ja,
0: je handen.
2: Ja, maar
3: zo zie je maar dat alle vooroordelen. Hè, over
0: je zit wie, overal naast bij jou.
3: Je zit er altijd naast.
0: Ja.
2: Oh,
0: dit is een heel ander onderwerp. Oké. Okay. Oh, gelukkig gaat Spargo mij redden, namelijk een plaat. Dus de vraag is nu, droog je iedere dag je tenen af? Het is een heel raar onderwerp, maar dit is een human interest programma. Dus ik dacht vanochtend, kan ik best even in de groep gooien.
1: Tuurlijk.
0: Ja, oké. Okay. Dus we hebben nu eigenlijk één persoon die goed aandacht besteedt aan de tenen.
1: Ja.
0: Dat is onze eigen Dennis Obey. En als we dan morgenochtend naar hem luisteren, als hij hier goedemorgen denkt, oh ja, dat is die man met die droge tenen.
2: Nou, dat is leuk. En bedankt.
0: En dan weten we in ieder geval dat Barbara en Maarten gewoon half nat in hun kleding stappen.
2: Ja.
0: En Maarten nog steeds denkt dat al die sokken van hem het absorberen.
3: En jij dan?
0: Ik
3: en
0: dacht,
3: jij dan?
0: Dat ruik ik.
2: Ja, zij een beetje van alles.
0: Ik niet nat in mijn kleding, maar ik doe een beetje van alles.
2: Ja,
0: maar vandaag deed ik mijn tenen extra goed. 088 850 51 52. Droog jij je tenen af? Mooie vraag.

0: tomorrow.
1: Zo mieux, mooi.
0: Looking at the clear blue skies. Up above.
1: Dark Before the Dawn. Ik heb ze gezien bij Vrienden van Amstel. Zo mieux, werkelijk fantastisch. Maarten, goed, ik dacht er vanochtend even aan toen ik stond af te drogen. Ik dacht, ik doe meteen er niet, ik heb er geen tijd voor. En toen dacht ik, ja, dat denk ik maar al te vaak.
2: Ja.
1: En denken mensen dat ook?
2: Precies.
1: Nou, iedereen, behalve Dennis.
2: Ja.
1: Ja, die neemt er de tijd voor. We gaan eens even kijken wat Corrie ervan vindt. Dag, Corrie.
3: Goedemiddag.
1: Oh, Corrie, Mieke heeft haast. Vind je het goed dat ik eerst even naar Mieke ga?
3: Eens prima.
1: Oké, Mieke.
4: Ja, wij lopen buiten met de hond, maar het maakt niet uit.
1: Oh, waar loop je dan?
4: Diemerbos.
1: Oh, dat is prachtig daar.
4: Ja.
1: Leuk. En wie zijn wij? Met wie loop je?
4: Met mijn man.
1: Oh, oké. En de hond?
4: En de hond.
1: Ja. Nou, dan hoop ik niet dat je man het erg vindt dat ik even lastig val met een belletje.
4: Nee, hoor.
1: Oh, gelukkig.
4: Nee, ik vind het zelfs leuk.
1: Oh, vindt u het leuk zelfs?
4: Ja,
1: nou,
4: kom maar op.
1: Hoe zit het met je voeten als je gedoucht hebt?
4: Nou, die zijn nat.
1: Ja, dat snap ik. En wat gebeurt er verder?
4: Ja, nou ja, dan eerst droog ik mezelf af en dan neem ik een apart handdoekje voor mijn voeten. En dat heb ik eigenlijk geleerd vanuit. Ik heb jaren 3 à 4 keer in het zwembad gezwommen.
1: Ja.
4: En daar heb ik een schimmel op gelopen.
1: Oh.
4: Een schimmel, hartstikke goed. En sindsdien ben ik daar dus heel goed mee dat ik echt zorg dat mijn voeten goed droog zijn.
1: Ja, en ook met die andere handdoek. Ik vind dat best een vondst, want daar heb ik nog niet eens aan gedacht.
4: Ja, nou ja, als je. Ja, ik vind voeten altijd toch iets. Een beetje, ja. Ik weet niet wat het is.
1: Maar dan loopt je man naast je. Mag je man dan met jouw voetenhanddoekje ook zijn voeten doen?
4: Nee.
1: Oh, hij heeft zijn eigen voetenhanddoekje.
4: Hij heeft zijn eigen handdoek, hoor. Ja, nee.
1: Nou, ik dacht misschien voor de voeten.
4: Nee, hoor. Nee.
1: Nou, ga lekker wandelen met jullie voeten.
4: Ja.
1: En geniet van het mooie weer en de groeten van je man. Droogt hij ook zijn tenen goed af?
4: Ik zal even vragen. Droog jij je tenen goed af? Ja? Oh. Ja, en hij doet er zelfs poeier op.
1: Oh joh, dat is nog beter. Nou, hartstikke goed. Doe hem de groeten.
4: Oh, goed.
1: Dank je wel dat je even opnam. Dag Mieke.
4: Dag Joen.
1: Dag. Oh, misschien kom ik ze wel eens tegen. Daar in Diemerbos loop ik ook vaak. We gaan naar Corrie. Dag Corrie.
3: Dag Joen, goedemiddag.
1: Hoe is het gesteld met het afdrogen van jouw voeten?
3: Nou, heel slecht. Want die droog ik nooit af.
1: Oh, dat doe jij dus ook niet.
3: Als ik onder de douche vandaan kom, dan stap ik met mijn voeten op de douchemat.
1: Ja.
3: En dan heb ik alleen de bovenkant. Neem je af. En voor de rest, dan loop ik gewoon naar de slaapkamer.
1: Ja,
3: dus gek, ik heb nooit droog tussen mijn tenen. En ook niet de onderkant van mijn voeten.
1: Nee. Ja, en het schijnt toch beter te zijn om dat even te doen. Dus als je dan weer gaat douchen, misschien morgen of overmorgen. Denk dan even aan ons als jij je voeten doet. Doe je voeten iets beter.
3: Daar moet ik er echt over nadenken. Ja. Want ik denk mijn leven lang nog nooit gedaan.
1: Oh ja, nee, dan weet ik niet of je die traditie kunt doorbreken. Nou, dankjewel. Dag Corrie.
3: Dag Joen.
1: Dag. Doei. Hoe gaat het met Regien? Dag Regien, goedemiddag.
5: Hi, dag lieve June.
1: Hallo lieve Regien, vertel ons, hoe zit dat bij jou?
5: Nou, ik ga tussen mijn voeten hoor.
1: Oh, jij wel?
5: Ja, zeker, want ik haal mijn tenen uit elkaar en ik ga boenen. Tussen mijn tenen.
1: Nee, ja, dat zijn van die dingen die nou automatisch wel of niet gebeuren. Maar door dit gesprek gaan mensen er misschien toch een beetje anders over nadenken.
5: Nou, de pedicure, die zegt het ook dat je moet doen.
1: Ja, ja, ja, maar in de haast gebeurt het niet altijd. Maar wel bij jou, begin.
5: Nou, maar ik moet ook eerlijk zeggen, Imp. Heel vroeger deed ik het ook niet, hoor.
1: Nee, oké, dus er is voor ons nog hoop.
5: Correct.
1: Oké, dag Regien.
5: Dag Joen.
1: Fijne dag. Dag.
5: Doei.
1: Maarten, er wordt toch veel op gereageerd, hè?
2: Zeker.
1: Op kleine onderwerp.
2: Inderdaad. Trix die heeft een heel ritueel waarbij ze uiteindelijk aan het einde keurig de teentjes droogt nadat ze in bad is geweest.
1: Ja. En met dezelfde handdoek waarschijnlijk.
2: Dat zo, ja. In detail ben ik niet getreden.
1: Nee, ja, dat hoeft ook niet.
2: Nee. Loes die zegt, ik ga naar de pedicure, die doen mijn voetjes altijd. En zij zegt altijd, je moet ze goed droog maken, is heel belangrijk. Ingeborg dan, zeker droog ik mijn tenen. En dat voelt ook best wel fijn als je het met aandacht doet. Ja. Ook Lia doet het altijd. Walter, die is wat minder blij, vooral over het onderwerp. Hij zegt, ik ben aan het lunchen, June, wat een onderwerp. Dat zegt Marjolein weer tegelijk.
1: Het gaat toch niet over tenenkaas?
2: Nou, wacht maar af.
1: Oh.
2: Marjolein zegt, heerlijk onderwerp, ik doe het soms. Het is wel een tijdrovende klus.
1: Oh, die vindt het leuk onderwerp.
2: Ja, en dan is hier toch die tenenkraas. Want Hendrik zegt goed afdrogen, anders tenenkaas.
1: Ja. Ja, niet smakelijk.
2: Snel door.
1: Maar ik zag ook nog een appje van de luisteraar. En die droogt de voeten af met de föhn.
2: Met de föhn?
1: Ja, ja dat die zet de föhn erop.
2: Lekker warm.
1: Ja. Oh ja, het is toch zo.
2: En gelijk zweetvoeten. Gadverdamme.
1: Ja, jij wel misschien. Maar ja, jouw sokken absorberen dat.
2: Ja.
1: Heb je wel iedere dag een paar andere sokken?
2: Dat wel. Soms wel twee per dag.
1: Twee per sokken
2: als
1: per dag?
2: Als ik gesport heb, ja.
1: Oh ja. Oh, ik dacht twee per week.
2: Nee, dat zijn de onderbroeken.
1: Okay, goed. Smakelijk. Deze duit in het zakje werd gedaan door onze eigen Maarten. En dit is UB40, Red in the Kitchen.

0: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
1: Helpende hand uit de buurt nodig? Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf of iemand waar je voor mantel zorgt. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
2: Bij Veldenhof gaat comfort verder dan goed zitten. Het zit hem in prettig kiezen en weten dat alles goed geregeld is. Sinds kort bent u welkom in onze nieuwe winkel in Heemstede. Om deze opening te vieren ontvangt u €150 extra voordeel bovenop onze landelijke actie. Kom proef zitten aan de Binnenweg 104 in Heemstede. Veldenhof, het comfort dat u verdient.
3: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
7: Als je Vodafone mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
7: krijg je tot wel €20 korting.

0: besparen.
1: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
2: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
3: Ik zie kleurrijke streken.
4: Ik zie mensen van alle tijden.
5: Ik zie deze stijl wel zitten.
6: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
7: Centraal Museum Utrecht.
8: Laat meer zien.
9: Ik ben Puk uit Warmehuizen.
10: Ik ben Eden uit Egmond.
11: Ik ben Fieke uit Heilo.
12: En ik ben Seb uit Alkmaar.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
14: Een minuut over 1:30. In Nibbikswoud is het 18 graden. Nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
15: Goedemiddag. Opnieuw een boete voor Tata Steel. Het staalbedrijf moet binnen een maand 100.000 euro betalen, omdat bij de productie opnieuw schadelijke stoffen zijn vrijgekomen. Volgens de Omgevingsdienst kwam dat door de zogenoemde rauwe koeks, die ontstaan als steenkool niet goed wordt verhit. Daarbij komen dus schadelijke stoffen vrij die slecht zijn voor mens en milieu. De vergunning die de provincie Noord-Holland heeft gegeven voor muziekfestivals in natuurgebieden Twiske is terecht verleend, die vergunning. Dat heeft de Raad van State bepaald in een zaak die was aangespannen door Stichting Hart voor het Twiske. Ja, die stichting vindt dat met name de vogels in het gebied heel veel te lijden hebben van het evenement. De Raad van State vindt dat juist niet is aangetoond dat het festival blijvende negatieve gevolgen heeft voor de leefbaarheid van de vogels. Bij dat evenement zijn 16.000 bezoekers toegestaan. De rechtbank in Haarlem doet vandaag uitspraak in een zaak tegen een 20-jarige man uit Purmerend. Hij wordt ervan verdacht opdracht te hebben gegeven voor de zware explosie aan de Maasstraat in 2024 in Purmerend. Daarbij raakte de toen 16-jarige Joey levensgevaarlijk gewond en meerdere woningen werden verwoest. Het Openbaar Ministerie heeft 10 jaar cel tegen de verdachte geëist. En de marechaussee heeft 3 mannen aangehouden voor de diefstal van een lading telefoons ter waarde van zo'n 5 miljoen euro. Ja, het gaat om 2 Amsterdammers van 24 en
14: een geld, hè?
15: 39-jarige man uit Zoetermeer. Ja, 5 miljoen. Zo. Een van de verdachten, dat is een saillant detail, werkt bij een transportbedrijf op Schiphol.
14: Oh,
15: en hij zou dus mogelijk informatie hebben doorgespeeld.
14: Ja.
15: Laatste berichtje, voetbalster René van Asten verruilt Ajax voor FC Barcelona.
14: Zo, goed.
15: Ja, het is een toptransfer. De 19-jarige René tekent een contract tot zomer van 2030. Ze maakte in september haar debuut voor Ajax en ze speelde in april haar eerste wedstrijd namens Oranje. Ja, FC Barcelona geldt als de absolute topclub in het vrouwenvoetbal. De club stond de afgelopen 6 seizoenen in de Champions League finale en won die competitie 4 keer. Nou, in eigen land kent de club weinig tegenstand, al investeert Real Madrid ook steeds meer in de vrouwen.
14: Wat een
15: mooie onthoud deze naam, René, van 19 jaar.
14: René van Asten.
15: Geweldig,
14: heel
15: toch?
14: Knap.
15: Nou, meer van dit soort verhalen in de app en op nanieuws.nl.
14: Helemaal goed, dankjewel Barbara. En dan gaan we naar Jan Visser voor het weerbericht. Dag Jan, goedemiddag.
16: Dag Jan, goedemiddag.
14: Jan, ik reed in de polder bij Zeewolde en er moest de ruitenwisser aan.
16: Ja, June, inderdaad. Er zijn wat buitjes actief. En dat gaat vanmiddag door, niet constant. Maar het begon in de afgelopen nacht vanochtend vroeg geleidelijk op gang te komen. Eerst wat weinig stelden allemaal niet zo heel veel voor. Maar naarmate de ochtend vordert kwamen er toch wat meer buitjes. En die werden ook, het heeft ook te maken met de dagelijkse gang, temperatuur en zo. Daardoor werden ze wat feller. Niet dat er nou heel veel neerslag valt. De meeste plaatsen 1 mm, onder meer Den Helder, 2 mm, Tuitjehorn, Schiphol, 2 mm. Het zijn geen grote hoeveelheden, maar toch, regen is regen. En vanmiddag dus ook nog buitjes, afgewisseld door soms een enkele opklaring. Temperatuur is nu op de meeste plaatsen zo rond de 16 tot 17 graden. Schiphol zit er net iets onder. Een uurtje geleden was het in Wijk aan Zee in het Duinstation, op het Duinstation van het KNMI maar 15 graden.
14: Zo.
16: Dus echt wel wat koel. En als de zon er dan even door piept in de loop van de middag, kan het zo weer 19 tot 20 graden zijn. Wel is het winderig. Boven land is de wind matig. Uit het noordwesten aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Af en toe krachtig. Het laatste vooral bij Texel. Nou, vanavond wordt het dan droog. En dan morgen is het overwegend meest droog weer. Maar het blijft wel tamelijk bewolkt. In de loop van de dag zou vooral in het zuidoostelijk deel van de provincie de zon er even kunnen bijkomen. Maar 's avonds breidt de bewolking zich weer uit. Temperatuur morgen 19 graden aan de kust, elders 20 graden, 21 misschien. En een matige wind uit het noordwesten. Vrijdag gaat de temperatuur iets omhoog. Het blijft verder droog met af en toe zon. En aan zaterdag wordt even een zomers tussendoortje. Met een temperatuur oplopend naar zo'n 25 graden. Landinwaarts 26 tot in het zuidoosten van het land zelfs 28 graden.
14: Oh joh, opeens één dag.
16: Eén dag, ja, want zondag gaat de temperatuur weer zakken. En zondag, misschien zaterdagavond al, neemt de kans op regen of buien toe. En dan kan er toch wel wat meer gaan vallen. Dat heeft allemaal te maken met een lage drukgebied boven de Noordse Zee, waarvan de uitlopers over ons land gaan trekken. Ook maandag misschien nog enkele buien en daarna weer een aantal dagen droog. En temperaturen die eerst wat lager zijn, dan weer wat oplopen. Maar niet echt weer voluit zomers. Dat zit er voorlopig nog niet in.
14: Nee, niet meer de extreem hoge temperatuur op standvastig niveau.
16: Nee.
14: Dan doen we nog even de luchtdruk in de weerspraak.
16: De barometer die staat op 1023 tot 1024. Als de merel ruit vroeg in de zomer, wordt de winter kel en kommer.
14: Oké, is dat dan kel en kommer? Is kommer en kwel?
16: Kwel en kommer.
14: Ja, oké.
16: Klopt het metrum niet.
14: Nee,
16: hè?
14: Precies. Daar moesten we even iets langer nadenken. Ik denk dat ik lang niet de enige ben.
16: Nee, dat
14: Jan, dank je wel. Tot over een uur.
16: Ja hoor.
14: Oké, hoi.
16: Ja, hoi.
14: Dan doen we nog even de verkeersinformatie van de ANWB. De A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Naar de Vesting en Blaricum. 5 minuten vertraging. Heeft te maken met de werkzaamheden aan de andere kant van de vangrail. In de richting van Amsterdam. Dan de A8 Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Zaanstad, Assendelft en het knooppunt Zaandam. 9 minuten vertraging. En de A8 is de laatste. Amsterdam richting Zaanstad. Tussen Zaanstad Zuid en Zaanstad Koog. 9 minuten vertraging.

0: Dit waren de Koers met Maarten.
1: Breathless.
0: Dat bedoel ik.
2: NH.
3: NH.
2: June tot 2.
4: Speel de pin. Bam.
5: June tot 2.
2: June tot 2 speelt Pim Pam Pet.
0: Lieve mensen. Mensen die luisteren naar ons. Mensen die kijken via de televisie. Ziggo Kanaal 30 of KPN 509. Wij spelen iedere dag Pim Pam Pet. En voor de nieuwkomers, je krijgt een selectievraag. Voorgeschoteld. Dan is de bedoeling dat je zo snel mogelijk een goed antwoord stuurt naar ons. Via de app. Of eventueel telefonisch. En wie weet word je dan ingelood. En dan strijd je tegen één kandidaat.
1: Ja.
0: Vijf vragen worden eraf gevuurd.
1: Gevuurd?
0: Ja. Ja. En degene die de meeste antwoorden goed heeft, die heeft een prijs. En dat is, Maarten, maar liefst...
1: een waardebon te waarde van €50 uit te geven bij Pluto Sport.
0: €50?
1: Ja.
0: God. En dan kun je alles kopen?
1: Alles, maar wel voor €50.
0: Ja, dat begrijp ik. Maar goed, weet ik veel, schoenen, een leuk jasje, vrije tijdskleding, alles kan daar.
1: Rugzakken, ja, jassen, tassen.
0: Zo. Mooi. Nou hebben we het onszelf moeilijk gemaakt. Daar zijn we vorige week mee begonnen.
1: Ja.
0: Dat begon heel grappig met jou. Toen dacht ik, hier moet ik aan meedoen. Met iedere dag actuele vragen.
1: Ja.
0: Dus wat speelt er in het nieuws?
1: Ja, ik heb hem vandaag nog eventjes een beetje algemeen gehouden. Want ik zag dat jij straks gaat draaien. Thank God I am a country boy.
0: Ja, van John Denver.
1: Ja, dan nooit van het hele nummer gehoord, maar ik vond ze een leuke titel.
0: Ja, die ken je wel.
1: Dus ik dacht, waar denk je aan bij het geloof? Thank God, snap je hem?
0: Oh, waar geloof. Denk je? Oh, ja. Thank God. Dus dit is een beetje een religieuze vraag. Waar denk je aan bij het geloof?
1: Ja, mag het elk geloof zijn trouwens.
0: Ja, dat is mooi. Met de L van Leo.
1: Ja.
0: Dus alles is mogelijk. Waar denk je aan bij het geloof?
1: Ja.
0: 088 850 51 52.
6: Well, life on the farm is kind of laid back. Ain't much an old country bollock me can't hack. It's early to rise, early in the sack. I thank God I'm a country boy. Well, a simple kind of life never did me no harm. Raising me a family and working on the farm. Days are all filled with an easy country charm. Thank God I'm a country boy. Well, I got me a...

0: George Harrison en Got My Mind Set On You.
1: June tot 2 speelt Pim Pam Pet.
0: Pim Pam Pet, voor vandaag, woensdag 22 juli, gaat zo heden plaatsvinden.
2: Ja.
0: Ik denk toen een beetje plechtig. We hebben actueel getinte vragen.
2: Ja.
0: En we hadden ook een hele boeiende selectievraag.
2: Zeker.
0: Religieus.
2: Ja, waar denk je aan bij het geloof met de letter L van licht, Lourdes, de liefde, liegen, het lendendoekje.
0: Liegen, dat is best heftig, hè?
2: Ja, maar ja, dat wordt... Ja. Als je niet gelooft, denk je dat ze liegen. Ja, ja. Het is,
0: het lendendoekje van Jezus.
2: Ik ben objectief. Ja, het lendendoekje van Jezus. Mooi. Zeker. De lotusbloem, Leonardus, Lucas en het lezen van de Bijbel.
0: Mooi. Mooie antwoorden. Ik vond het ook echt een goede vraag.
2: Ik ook.
0: Ja, echt mijn complimenten.
2: Dank je.
0: Oké, is eenmalig. Jolanda en Sandra, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Dag, dag. Jolanda, wat was jouw antwoord?
3: Liefde.
0: Liefde. Vind ik mooi. Gekoppeld aan het geloof. Ben je gelovig?
3: Nee.
0: Nee, niet. Maar goed, dat hoeft ook niet, hè?
3: Nee.
0: En Sandra, ben je gelovig?
4: Ben Rooms-Katholiek, maar ik doe er weinig aan.
0: Oké. Okay. Rooms-Katholiek. Je hebt wel vroeger vaak de hostie gehaald.
4: Ja, ja.
0: En wat is jouw antwoord met de L?
4: Lichtjes.
0: Lichtjes. Hartstikke goed. We gaan beginnen. Maarten is aan de beurt voor de actuele vragen.
2: Ja, en ik begin met een hele leuke. Barry Stevens gaat namelijk met pensioen op 82-jarige leeftijd. Hij heeft bedacht, ik wil nog een beetje gaan reizen, nog wat van de wereld gaan zien. Dus mijn vraag is, wat kan je doen na je pensioen?
0: Oké, okay, leuk. Wat kun je doen
2: na je pensioen? Tijdens je pensioen eigenlijk.
0: Oké, okay. Ja. Hij is maandag de gast, hè, bij ons.
2: Ook nog eens. Ja,
0: ja, vind ik leuk. Oké, okay, dus wat kun je doen na je pensioen? Jolanda en Sandra, dat is de vraag. Het is de H van Hendrik.
4: Hardlopen.
2: Hardlopen, ja.
0: Nou, ik denk niet dat Barry Stevens gaat hardlopen.
2: Nee, maar...
4: Nee, ik denk het ook niet.
2: Nee, maar veel mensen gaan wel, als ze 67 zijn, inderdaad, bijvoorbeeld meer sporten, hardlopen. Okay. Ja, daar heb je tijdens je werkende leeftijd misschien geen tijd voor.
0: Nee, goed.
2: Het hartstikke goed.
0: Okay.
2: Prins George is vandaag jarig. Hij is 13 jaar oud.
0: Prins George van Engeland.
2: Van Engeland.
0: Oh, leuk.
2: Dus ik dacht, waar denk je aan bij het Verenigd Koninkrijk?
0: Ja, leuk. Ik vind het een leuke koninklijke familie.
2: Ja.
0: William en Kate... Oké, okay, dus waar denk je aan bij het Verenigd Koninkrijk met de K van Karel?
3: Koning.
2: De koning, ja. Ja, ja, ja. Ze hebben een koning.
0: Is dat typisch Engels?
2: Dat is niet typisch Engels, nee.
0: Waar denk je aan bij Engeland met de K van Karel?
2: Engeland heeft niet zoveel.
0: Nou ja, wat dacht je gewoon van die sterspelen van het Engels elftal?
2: Weet ik veel.
0: Het nationale elftal.
3: Eén.
2: Wat zeg je, Jolanda?
3: Kane.
0: Ja, Kane. Precies.
2: Kane?
0: Ja, Kane. Zo heet hij.
2: Nooit van gehoord.
0: K-A-N-E.
2: Oké. Okay. Nou, jij bent enthousiast, dus ik keur het goed.
0: Ja, Kane. Wat een wereldspeler, zeg. Oké, okay, vraag nummer 3.
2: Tata Steel moet binnen een maand 2 boetes van 100.000 euro betalen. Was vandaag in het nieuws. Wat kan je doen met een ton?
0: Oh, jeetje. Ik denk, waar gaat deze vraag naartoe?
2: Ja.
0: Oké, okay, wat kun je doen met een ton? Het is de G van Gerard.
3: Goede reizen maken.
2: Goede reizen.
0: Ja, is bijvoeglijk naamwoord.
2: Bijvoeglijk doen we niet. Oh.
0: Ik weet een antwoord, maar ik doe niet mee natuurlijk. Maar het is ook niet goed om te doen. Maar je hebt wel mensen die dan met geldbedragen iets doen dat je denkt...
4: Goede doelen geven.
2: Goede doelen geven. Dat was Sandra, of niet?
3: Oh. Ja.
2: Ja, je kan een ton aan het goed doel geven. Waarom niet? Jij dacht natuurlijk aan gokken.
0: Ja, precies.
2: Ja, nee, maar het goede doel. Een ton dan voor het goede doel.
0: Goed.
2: Ja.
0: Vraag nummer 4.
2: Nou, ik vroeg jou vanmorgen, June. Ik zeg, ik ga naar het koffiezetautomaat. Wil je ook wat drinken? Ja, ik wil wel een theetje. Ik kom terug met alleen maar koffie. En ik kom er net pas achter dat ik jou nooit die thee heb gegeven.
0: Heeft niet, zei je.
2: Sorry
0: gegeven.
2: Daarvoor nog. Dus mijn vraag is een theesoort.
0: Een theesoort. Vind ik wel leuk. Ik vind het wel leuk dat je erop terugkomt. Ik heb net zelf thee gezet, hè? Geef dan maar een handje. Ik mankeer niks.
2: Toen kwam ik erachter.
0: Oké, okay, een theesoort met de thee van Tinus. Een theesoort met de thee van Tinus.
2: Ja. Ik zou het ook niet meer...
0: Het halen van de thee was moeilijk vanochtend, maar dit is ook een moeilijke vraag.
2: Die letter is ook...
0: Sterrenmunt... Zoethout.
2: Ja, denken, je hebt natuurlijk allerlei smaakjes, maar wat
0: niet de een of andere Thaise thee of zo?
2: Ja, Thaise thee, dat is volgens mij wel wat.
0: Ja.
3: Thaise thee.
2: Ja.
0: Ja, dat zou heel makkelijk zijn.
2: Nee, ik Thaise thee, ja, weet ik veel.
0: Nee, we doen het niet. Oké, okay, wat is de tussenstand? Nog één vraag.
2: Het staat 2-1 voor Sandra.

0: Ja, Jolanda.
1: Puberen.
0: Ja. Punt voor Sandra. Het staat 3-1. Sandra heeft gewonnen.
2: Dankjewel.
3: Oh, dan komt nog even de Turkse thee komt nog binnen. Van Ellie, die appt dat nog. Turkse thee hebben we natuurlijk al.
0: Natuurlijk.
3: Oh, Sandra, gefeliciteerd. En allebei een hele fijne dag. Vond het leuk dat jullie meededen.
2: Dank jullie wel.
3: En Maarten, ontzettend bedankt voor de vragen.
0: Graag gedaan.
3: Zo leuk. Doe je morgen weer?
0: Morgen, laatste keer. Ja hoor.
3: Oké.

0: donderdagavond. Over de Top met Maarten en Jelmer.
1: Dit weekend vindt er in Aardwoud een spektakel plaats. Het Rundveemuseum houdt een wedstrijd grasmaaien.
2: Ja, en degene met het mooist gemaaide schassonnetje, die wint. En in Over de Top komen we, misschien een beetje flauw, met liedjes met maai in de titel. Zoals deze.

0: zaterdagavond. Over de top van 7 tot 9. Hier bij NH. Dit is een uittip.
1: Van maandag 3 tot en met zondag 9 augustus gaan de trossen los in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum. Vaar tijdens de Maritieme Week mee op historische visserschepen en geniet van shanties en visserijdemonstraties. Reserveer nu kaarten op zuiderzeemuseum.nl.
0: Dit was een uittip.
2: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie. Dat laatje, u weet wel, met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de

0: Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
1: Dit is een uittip.
2: Maandag 3 augustus is het weer. De Landbouwshow op Meer. Een dag vol activiteiten rondom paardensport, veekeuringen en bijzondere shows. Een echte familiedag voor jong en oud. Kom kijken, ruiken en voelen. Kijk op landbouwshow-opmeer.nl.
1: Dit was een uittip.
3: Hallo, ik ben Anja uit het prachtige Herengewaard.
4: Ik ben Fred Staal. Ik woon in Wormerveer.
5: Je spreekt met Nicole uit Haarlem.
6: Thuis in heel
7: Nu precies, het laatste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
8: Goedemiddag. Opnieuw een boete voor Tata Steel. Het staalbedrijf moet binnen een maand 100.000 euro betalen, omdat bij de productie opnieuw schadelijke stoffen zijn vrijgekomen. De rechtbank in Haarlem doet vandaag uitspraak in de zaak rond de zware explosie in Purmerend. De 16-jarige Joey raakte daarbij levensgevaarlijk gewond. En de vergunning die de provincie Noord-Holland heeft gegeven voor muziekfestivals in natuurgebieden Twiske, die vergunning is terecht verleend. Dat heeft de Raad van State vandaag bepaald. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
9: Casper Meijer met het NOS-journaal. Op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn 2 trams tegen elkaar gebotst. Een van de trams is daarbij ontspoord. 15 mensen raakten gewond. Een van hen kwam bekneld te zitten en raakte zwaar gewond, meldt de veiligheidsregio. 5 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Op beelden is te zien dat een tram hard komt aanrijden en botst op de andere tram die stilstaat. Ook zijn 2 auto's beschadigd bij het ongeluk. De Erasmusbrug is afgesloten voor verkeer. De oorlog met Iran heeft de VS al bijna 33 miljard euro gekost, zegt defensieminister Hegseth. Of dat bedrag klopt is niet duidelijk. Ook is niet bekend hoe het ministerie dat bedrag heeft berekend. Hegseth noemde het bedrag in een hoorzitting van de Amerikaanse Senaat. Daar verdedigde hij een verzoek van president Trump om 79 miljard extra vrij te maken voor defensie. Het grootste deel van het geld is bedoeld voor de oorlog tegen Iran. Afgelopen nacht werden opnieuw over en weer aanvallen uitgevoerd. De reparatie van de vernielde roltrap op het hoofdstation van Groningen gaat een stuk langer duren dan verwacht. Tijdens Koningsnacht raakte de roltrap zwaar beschadigd nadat onbekende vandalen er een hoogwerker vanaf duwden. Er moest een nieuwe aandrijving voor de roltrap worden besteld, maar die heeft een levertijd van een half jaar. Het herstel kost een kwart miljoen euro. Het afgelopen jaar zijn veel meer voorwerpen van beschermde dier- en plantensoorten ingeleverd. Hoe dat komt is niet duidelijk. Het ging om 5800 voorwerpen, meer dan 5 keer zoveel als het jaar ervoor. Onder meer ivoren sieraden en krokodillenleer kunnen anoniem worden ingeleverd. Voor het bezit ervan is een vergunning nodig. Het weer, het is een grijze dag met soms een beetje regen. Het is 18 tot 21 graden bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen breekt de zon weer af en toe door. Het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
11: Get ready for the OG.
12: All y'all bitches wanna look like me.
13: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
14: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
15: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
16: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
16: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
17: June tot 2.

0: Dit tweede uur van het programma June tot 2, waarbij wij ook in het Human Interest programma wat tips aan de hand willen doen. Want we kennen het allemaal wel. We gaan op pad, we gaan picknicken, we gaan op vakantie, we gaan misschien een dagje naar het strand. En dan wil je toch even iets lekkers meenemen, maar ook iets makkelijks. Dus dat zijn heel vaak toch gewoon die ingepakte repen en koeken van allerlei bekende merken. Maar hoe verstandig is die keuze eigenlijk? Dan hebben we Leroy van der Ree van Voedingsweetjes. Je kunt hem ook volgen op Instagram. Dag Leroy, goedemiddag.
1: Goedemiddag, June.
0: Hi. En zeker de laatste jaren doet de verpakking eigenlijk een beetje vermoeden van die repen. Dat het heel gezond zou zijn. Maar stel, Leroy, jij en ik gaan naar het strand. Mm-hmm. En ik wil iets ingepakt meenemen. Wat nemen we dan mee?
1: Er zijn wel gezonde tussendoortjes die al kant en klaar zijn. Maar het is wel goed zoeken. Maar bij die tussendoortjes is vaak wel de beste keuze eentje met veel vezels en volkoren producten. Dus dan heb je bijvoorbeeld een volkoren reep. En daar zit dan standaard al wat extra vezels in. En het liefst zo min mogelijk suikers. Want als je veel suikers eet, dan kan het zijn dat je heel de middag weer zin hebt in andere suikers. Ja, dan gaat het heel de middag. Dan blijf je maar snijden. Dus dat wil je ook weer voorkomen. Dus je wil eigenlijk een heel voedzaam tussendoortje meenemen eigenlijk.
0: Ja, en dan heb je die repen natuurlijk in alle soorten en maten. Bijvoorbeeld zo'n muesli-reep, als ik die dan pak. Kan ik er dan van uitgaan dat het gezond is, zo'n muesli-reep? Of moet ik dan toch kijken of er heel veel suiker in zit?
1: Ja, eigenlijk kunnen we van heel weinig producten uitgaan of het gezond is. Kijk, groente, fruit, dat weten we wel. Maar eigenlijk alle andere verpakte producten, daar moet je wel echt even op de achterkant kijken bij de ingrediëntenlijst en de voedingswaardetabel. Want als we alleen maar de voorkant mogen geloven, dan is alles goed en nog beter, zeg maar. Dus dat is altijd wel handig om even te checken.
0: Ja, maar het is toch bloedje irritant, Leroy, dat die verpakkingen zo misleidend zijn.
1: Ja, er mogen wel wat strengere regels voor komen, vind ik. Want vaak zie je natuurlijk op de voorkant staat er een stukje appel. En dan denk je, nou, dat zal wel gezond zijn. En dan kijk je achterop en dan zit er maar heel weinig appel in.
0: Ja,
1: en vooral suiker, zeg maar. Dus dat kom je een beetje bedrogen uit.
0: Ja, want sultana's bijvoorbeeld, om toch maar even het woord één keer te gebruiken. Ja. Die heb je natuurlijk ook gevuld met fruit of met een suikertje erop. Nou, dat suikertje erop, dan weet je natuurlijk wel dat het niet goed is. Maar je hebt ook hartige. Die reden. Moeten we dat nou wel of niet meenemen?
1: Ja, die en eigenlijk al heel veel andere producten zijn vaak niet volkoren. Dus dat kun je zien op de achterkant. Als je dan iets ziet staan met bloem, zoals tarwebloem of haverbloem of speldbloem, dan heb je helaas geen volkoren variant. Maar als je er eentje hebt met volkoren tarwemeel of volkoren speldmeel en het liefst zo min mogelijk toegevoegde suikers, dan heb je er eigenlijk wel een heel gezond tussendoortje. Maar de meeste producten zijn gewoon gemaakt met tarwebloem, omdat het een best wel goedkoop ingrediënt is. En het smaakt ook lekkerder voor de meeste mensen dan een volkoren product.
0: Ja, dus we moeten echt letten op het woord volkoren.
1: Ja, en een ingrediëntenlijst bekijken. En als daar staat iets van suiker of stroop of honing, dat zijn allemaal vormen van suiker die ze toevoegen.
0: Ja. En nou heb je tegenwoordig ook, mijn zoon vroeg het mij laatst ook, van die proteïnerepen. Nou, dat is volgens mij ontzettend booming.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja. Zit het er ook daadwerkelijk in? Is het goed?
1: Ja, het zit er wel in. Dus er zitten veel eiwitten in. En vaak is wel zo'n product, om dat voor elkaar te krijgen, dat heeft best wel wat bewerking nodig. En dat is op zich ook niet zo erg, maar veel van die producten, wat mij vooral heel erg opvalt, is dat het, je zegt het altijd, booming, die zijn heel erg duur.
0: Ja.
1: Maar het is wel zo dat zo'n eiwitreep vaak heel veel eiwit bevat en soms ook nog wel een beetje vet en best wel weinig koolhydraten. En voor sommige mensen kan dat wel heel handig zijn, want als je veel eiwit eet in één keer,
0: ja, dan moet je ook wel keihard sporten.
1: Maar eiwitten, we hebben heel veel voedingsstoffen. En van alle voedingsstoffen zijn eiwitten eigenlijk de voedingsstoffen waar we het langst vol van zitten. Dus ons lichaam doet er heel lang over om dat weer te verteren. Dus als je een eiwitrijke maaltijd neemt of een eiwitrijk tussendoortje, dan kan het zomaar zijn dat je dan 2-3 uur daarna nog best wel vol zit, omdat je lichaam nog aan het verwerken is. Dus dat kan wel een goede keuze zijn, maar vaak zijn ze helaas best wel duur. Als je het geld hebt, dan kun je ze wel eens kopen.
0: Ja, oké, maar dat betekent als je heel erg vol zit, dat je dan andere dingen weer laat liggen.
1: Klopt, dus dat heeft weer voor- en nadelen.
0: Ja. En stel even tot slot, Leroy, wij gaan samen naar het strand of we gaan ergens een keertje picknicken. Wat stop jij dan in de mand?
1: Nou, ik neem eigenlijk altijd wel gewoon banaan mee. Dat vind ik altijd heel makkelijk om mee te nemen. En in de auto ligt altijd wel iets met een zakje noten, gebrande noten. En dan kun je natuurlijk een portie uitpakken en dan weer dicht doen. En er zijn ook wel volkoren tussendoortjes. Je hebt ook volkoren peperkoek tegenwoordig in plakjes al. Je hebt volkoren mueslirepen, ja, en soms een eiwitreep. Dus dat probeer ik allemaal mee te nemen. Ja, dat zijn best wel makkelijke producten die niet zo snel bederven. Dus ook wel makkelijk mee te nemen zijn. En ja, die vullen gewoon heel erg goed.
0: Hartstikke goed. Dankjewel voor dit gesprek. En we hebben er weer wat van geleerd. Want we trappen er met z'n allen toch gewoon in. En we moeten wat vaker kijken op de achterkant van de reep of daar daadwerkelijk volkoren in zit. Dankjewel, Leroy. En een hele fijne zomer.
1: Graag gedaan. Hetzelfde.
0: Tot zo. Oké. Hoi, hoi.
1: Hoi, hoi. Hoi.
0: Mooi toch om dit even te weten. Dat stel dat je erop uit gaat een dagje. Ja. Tuurlijk, alles is lekker. Maar als je wil, kijk even op de achterkant van de reep. Is toch verstandig.

0: Albert Hammond en de Free Electric Band. Ach, ik denk dat we heel veel mensen plezier doen maken met deze plaat.
1: Ja, ik ken het eerlijk gezegd niet.
0: Zo mooi. Een van de mooiste platen vind ik van Benny Nijman.
1: Oké.
0: Okay. Oda Maastricht.
1: Ik ga er naar luisteren.
0: Je bent vrij, hè, vanaf morgen?
1: Vanaf, nee.
0: Morgenavond 9 uur ben jij vrij.
1: Ja, ja, maar ik ben er nog.
0: En dan moet ik 2,5 week zonder jou.
1: Het wordt heel dramatisch met dit liedje erbij.
0: Nee, zeker niet. Morgen over de top, waarover gaat het?
1: Het wordt heel leuk. Er is in Aartswoud een wedstrijd grasmaaien met een seis. En wij dachten, maaien, een liedje met my in de titel.
0: Zoals My Way?
1: Zoals My Way. This
0: zit
1: is my life. My Way zit erin, ja.
0: Oh, wat
1: zeker.
0: Oh, maar dan ben ik altijd benieuwd naar de foto inderdaad die jullie van tevoren plaatsen.
1: Ja, bereid je voor.
0: Oh, ik hoop toch wel in een... overal achter een gasmaaier.
1: Of met een seis in de hand.
0: Oh, dat zal wel. Nou, morgen over de top tussen 7 en 9. En ik denk dat wij inderdaad toch wel mensen plezier doen met deze plaat Benny Nijman. En daarna trouwens Adele.

0: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
1: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
4: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
5: Ik ben Björn uit Herengewaard.
6: Ik ben Melvin uit Den Helder.
7: Ik ben Jolanda uit Havenhoorn.
8: Ik ben Harry uit Zunderdorp.
9: Ik ben Patricia uit Barsingenhoorn. Thuis in heel
10: Noord-Holland. Het is 2:30. In Haarlem is het 18 graden. Barbara Mulder, de knappert, heeft het laatste nieuws. Goedemiddag.
11: Hele goedemiddag. Ja, we beginnen wel met serieus nieuws. Namelijk de rechtbank in Haarlem heeft zojuist de 20-jarige Mahir B. uit Purmerend veroordeeld tot 5 jaar cel voor zijn betrokkenheid bij een ernstige aanslag met een vuurwerkbom in de Maastraat. Dat was in Purmerend in 2024. Destijds 16-jarige Joey raakte daarbij ernstig gewond. Het pand waar hij woonde is ook verwoest en ook de huizen van buren raakten fors beschadigd. Een conflict over de diefstal van 2 accu's zou de aanleiding zijn geweest voor de aanslag. Opnieuw een boete voor Tata Steel. Het staalbedrijf moet binnen een maand 100.000 euro betalen, omdat bij de productie opnieuw schadelijke stoffen zijn vrijgekomen. Volgens de Omgevingsdienst kwam dat door de zogenoemde rauwe koeks, die ontstaan als steenkool niet goed wordt verhit. De stoffen die dan vrijkomen zijn slecht voor mens en milieu. De vergunning die de provincie Noord-Holland heeft gegeven voor een muziekfestival in natuurgebied de Twiske, die vergunning is terecht verleend. Tot dat oordeel komt de Raad van State. In een zaak die was aangespannen door Stichting Hart voor het Twiske. Ja, die stichting vindt dat met name de vogels in het gebied veel te veel te lijden hebben over onder de evenementen. Ja, de Raad van State vindt dat niet is aangetoond dat het festival blijvende negatieve gevolgen heeft voor het leefgebied van de vogels. De Marseillais heeft 3 mannen aangehouden voor de diefstal van een lading telefoons ter waarde van zo'n 5 miljoen euro. Het gaat om 2 Amsterdammers en een man uit Zoetermeer. Een van de verdachten werkt bij een transportbedrijf op Schiphol. Hij zou mogelijk informatie hebben doorgespeeld. Laatste berichtje, ook wel opmerkelijk. De kleinzoons van oma Mieke uit Overveen. Die gaan zelf op zoek naar de mensen die oma beroofden. Hoe zit dat? Nou, de 96-jarige Mieke werd op klaarlichte dag beroofd in Overveen. De kleinkinderen zijn er zo boos over dat ze dus de daders zelf willen opsporen. En dat doen ze dan met behulp van vrienden. De oma had boodschappen gedaan in het centrum van Overveen. Ze liep niets vermoedend over straat met haar rollator. Toen werd ze achtervolgd door 3 mannen. Nou, 1 deed alsof hij haar hielp, maar griste uiteindelijk de ketting van haar nek. Nou, ze probeerde aangifte te doen. Dat was allemaal heel lastig. En straks gaan we ook in vandaag de dag even bellen met een van die kleinzoons om dat hele verhaal te horen.
10: Mooi. Ja. Goed dat jullie dat doen ook.
11: Ja, toch? En ik vind dat echt... Moet je voorstellen dat je omaatje zo beroofd wordt.
10: Ja.
11: Toch schandalig.
10: Nou, verschrikkelijk.
11: Sowieso. Wordt vervolgd en meer nieuws in de app en op nanieuws.nl.
10: Helemaal goed, dankjewel. Dan gaan we naar het weerbericht met Jan Visser.
12: Vanmiddag overheerst de bewolking en er vallen nog enkele buitjes. De temperatuur komt uit op maximaal zo'n 19 tot 20 graden. De wind waait uit het noordwesten en is boven land matig, maar aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vooral bij Texel af en toe krachtig, windkracht 6. Vanavond neemt de kans op buitjes af. Morgen is het overwegend meest droog weer, maar de bewolking overheerst. Pas later op de dag is er kans, vooral in het zuidoostelijk deel van de provincie, op een enkele opklaring. De temperatuur gaat omhoog naar zo rond de 20 tot 21 graden en de wind is matig en waait uit het noordwesten.

0: 40 jaar oud, dit liedje, ja, dat hoor je toch echt werkelijk niet. No mercy, where do you go? Ik moet zeggen, ik zei 40, dus 30.
1: Is er nog iets te doen?
0: Zeker, we gaan naar de wereld van het Concertgebouw. En daar vinden op dit moment de Vriendenloterij Zomerconcerten plaats. 6 augustus, een bijzonder concert met de jeugd vanuit de Verenigde Staten. Jacob heb ik aan de lijn, Jacob van de Vlucht, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Van het Concertgebouw in Amsterdam.
2: Ja, dat klopt, zeker.
0: Ja, dat ben jij. En er zijn er heel veel concerten. Er zijn er 80 in deze maanden, juli en augustus. Met muziek uit alle windstreken, jong en oud. Alle genres, van klassiek en jazz tot pop en zelfs ook filmmuziek. Wat voor een avond gaat dit worden?
2: Nou, dit is ook wel iets dat heel typisch is voor de zomerconcerten. Namelijk jeugdorkesten. Er zijn altijd al 6 of 7 die langskomen. Natuurlijk ook de orkest uit Nederland. Maar deze is wel bijzonder, want deze is het National Youth Orchestra of the United States of America.
0: Zo, is een hele mond vol.
2: Dus zeg even het Amerikaanse jeugdorkest. Ja. Onder leiding van Carina Kanelakis. Dat is ook de dirigent van het Radio Philharmonisch. En zij woont ook in Amsterdam toevallig. En zij brengen echt een heel swingend Amerikaanse internationaal programma.
0: Oké, maar wacht even. De dirigent is van het Radio Philharmonisch uit Amsterdam. Deze jeugd komt uit Amerika. Hoe lang van tevoren komen ze dan om te oefenen?
2: Nou, ze repeteren dan in Amerika. Ik denk meestal is dat een week of zo. En elke dag 2, 3 repetities met coaches voor elke groep. En daarna met de dirigent.
0: Ja.
2: En daarna gaan ze dan op tournee. En dit keer langs allemaal Europese zalen en festivals. Maar hier komen ze dan, denk ik, 's middags aan. En dan gaan ze de volgende dag weer door naar het volgende concert.
0: Ja, ja. En dit is dus niet hun eigen dirigent?
2: Nou, ze hebben elke zomer een andere dirigent eigenlijk. Dat is van, en zij is Amerikaans oorspronkelijk.
0: Okay. Zijn ze eerder geweest?
2: Ja, dit is de 3e keer dat ze er zijn. En wat ik zelf een leuk detail vind, is dat ze dan natuurlijk als een echt orkest eruit zien. Maar ze zijn van 16 tot 19.
0: Ja.
2: Maar ze hebben dan allemaal van die All-Stars aan met de Amerikaanse vlag.
0: Oh, die zie voetjes, die zie je allemaal. Oh, wat leuk.
2: Ja, en
0: wat
2: een beetje jeugdig te houden, ja.
0: Hey, dit is natuurlijk heel mooi, want ze zijn dan in Amsterdam, maar op tournee in Europa voor dit concert, dus op 6 augustus. En dan waarschijnlijk de dag daarna nog even lekker Amsterdam is. Welke werken gaan ze brengen?
2: Ze brengen een Amerikaanse stuk, een ouverture van Barber. Nou, die is wel bekend van Adagio for Strings, maar dit is dan een ander stuk van deze bekende componist. En daarna een swingend pianoconcert van George Gershwin.
0: Ja.
2: Met Kirill Gerstein, echt wel een internationale ster op de piano. En dan na de pauze is eigenlijk, het heet Concert voor Orkest van Bartok.
0: Ja.
2: En dat is eigenlijk een stuk waarin alle groepen langskomen en een heel spektakel maken met elkaar.
0: Jeetje, met hoeveel zijn ze eigenlijk?
2: Nou, dat zijn er wel 120 soms. Ja, het ligt een beetje aan welk stuk ze spelen. Maar die jeugdorkesten zijn vaak, dan denken ze, nou, zetten we nog wat extra erbij, want ze willen allemaal meedoen.
0: Ja, tuurlijk.
2: Dus,
0: en ze willen ook allemaal de oversteek maken naar Europa natuurlijk.
2: Ja, dat wordt allemaal georganiseerd. Dat is ongelooflijk. Al die jeugdorkesten, ja.
0: Wauw. National Youth Orchestra of the United States of America is weer terug. En voor de 3e keer spelen ze dus in het Concertgebouw in Amsterdam. 6 augustus, 8 uur 's avonds is het concert. En we mogen een paar kaarten verloten dankzij het Concertgebouw. 088-850-51-52. Jacob, dank je wel. Het is weer een hele zomer vol mooie concerten.
2: Nou, hopelijk tot ziens.
0: Ja, leuk. We spreken elkaar vast dan wel. Dank je wel.
2: Oké, okay, doei.
0: Goed zo. Oké, dag. Nou, je probeert te worden ingelood. En als het niet lukt, kaartjes kopen bij het Concertgebouw. Dit is het concert voor 6 augustus.

0: Dolly Parton en Jolien, wij blikken vooruit naar de dag van morgen. Maarten, met wie hebben wij te gast?
1: Katinka Lansing-Dodero, die heeft de Bijbel van de Peruaanse keuken geschreven.
0: Oh, wat spannend.
1: Er staan twee pepers op de koffer, dus dat was één hete...
0: Heze bliksem.
1: Bliksem.
0: Maar dat staat er niet in. Veel plezier met Nick en met Patricia en Jelmer. Tot morgen. Dag.

0: donderdagavond Over de Top met Maarten en Jelmer.
1: Dit weekend vindt er in Aardwoud een spektakel plaats. Het Rundveemuseum houdt een wedstrijd grasmaaien.
2: Ja, en degene met het mooist gemaaide schassonnetje, die wint. En in Over de Top komen we, misschien een beetje flauw, met liedjes met maai in de titel. Zoals deze.

0: zaterdagavond. Over de top van 7 tot 9. Hier bij NH. Dit is een uittip.
1: Van maandag 3 tot en met zondag 9 augustus gaan de trossen los in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum. Vaar tijdens de Maritieme Week mee op historische visserschepen en geniet van shanties en visserijdemonstraties. Reserveer nu kaarten op zuiderzeemuseum.nl.
0: Dit was een uittip. Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
2: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandt schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
3: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
4: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
5: Ik ben Marga Verseur uit Lisserbroek.
6: Ik ben Jan uit het altijd zonnige, maar ook winderige Den Helder.
7: Ik ben Adriana. Ik kom van de snelle Overtoom in Amsterdam. Thuis in

0: Het nieuws uit Noord-Holland, dat krijg je van Barbara Mulder. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. De 20-jarige Mahir B. uit Purmerend die moet 5 jaar de cel in voor zijn betrokkenheid bij een aanslag met een vuurwerkbom in Purmerend 2024. Daarbij raakte een toen 16-jarige jongen zeer ernstig gewond. Opnieuw een boete voor Tata Steel. Het staalbedrijf moet binnen een maand 100.000 euro betalen omdat bij de productie opnieuw schadelijke stoffen zijn vrijgekomen. En de vergunning die de provincie Noord-Holland heeft gegeven voor muziekfestivals in natuurgebied de Twiske, die vergunningen zijn terecht verleend. Dat heeft de Raad van State bepaald in een zaak. Die was aangespannen door een stichting die dacht dat de vogels in het gebied veel te lijden hadden onder die festivals. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. Op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn 2 trams tegen elkaar gebotst. Een van de trams is daarbij ontspoord. 15 mensen raakten gewond. 7 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een van hen kwam bekneld te zitten en raakte zwaar gewond, meldt de veiligheidsregio. Op beelden is te zien dat een tram hard komt aanrijden en botst op de andere tram die stilstaat. Hoe dit kon gebeuren is nog niet bekend. De Erasmusbrug in Rotterdam is voorlopig afgesloten voor verkeer. Voor de bouw van huurwoningen zijn grote investeringen nodig, zegt de Nederlandse Bank. Die vindt dat het voor investeerders aantrekkelijker moet worden gemaakt om huurwoningen.

0: woningen te bouwen, want door strenge regels is dat nu niet interessant. Ook moet er volgens DNB duidelijker beleid komen dat niet de hele tijd verandert. Als het kabinet niets doet, wordt volgens de bank het doel van 16.000 nieuwe huurwoningen per jaar niet gehaald. Eerder zei de vastgoedsector al dat er te weinig geld gaat naar nieuwe huurwoningen. Een seniorenflat in Alphen aan de Rijn is deels ontruimd vanwege een brand. In het gebouw wonen honderden ouderen. Hoeveel van hen geëvacueerd zijn is niet duidelijk, meldt Omroep West. Over de brand is verder op dit moment nog weinig bekend. De oorlog met Iran heeft de VS al bijna 33 miljard euro gekost, zegt defensieminister Hegseth. Of dat bedrag klopt is niet duidelijk. Ook is niet bekend hoe het ministerie dat bedrag heeft berekend. Hegseth noemde het bedrag in een hoorzitting van de Amerikaanse Senaat. Daar verdedigde hij een verzoek van president Trump om 79 miljard dollar extra vrij te maken voor defensie. Het grootste deel van het geld is bedoeld voor de oorlog met Iran. Afgelopen nacht werden opnieuw over en weer aanvallen uitgevoerd. Het weer, het is een grijze dag met soms een beetje regen. Het is 18 tot 21 graden bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen breekt de zon weer af en toe door. Het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
4: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: 3-sterren-slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
8: Goedemiddag.
9: Met Nick Velderman.

for Ultra bij NH met Talk to You. Zo, bijzonder goedemiddag Noord-Holland. Het is de woensdag van NH. Het Franse parlement heeft afgelopen dinsdag een wetsvoorstel goedgekeurd dat de toegang tot sociale media voor kinderen onder de 15 jaar verbiedt. Daarmee is Frankrijk het eerste EU-land dat een leeftijdsgrens invoert voor apps als TikTok en Instagram. Ja, of het gaat werken, dat moeten we nog maar zien natuurlijk. Maar het is misschien wel een eerste stap. Alleen, aan de andere kant, iedereen is natuurlijk jong geweest, hè? Kom maar door, liedjes over jong. Ja, wil ik van jou weten. 088 850 51 52. 088 850 51 52. Queen, David Bowie, hoor je bij NH. Under Pressure.

0: Gerritsen, Emma Heesters bij NH Alleen met jou. Ja, afgelopen vrijdag sprak ik Emma Heesters. Ze heeft een nieuwe single uitgebracht, Hartebreker. Och, dat liedje is zo ontzettend leuk. Ze gaat ook ontzettend goed. Ze is terug van weg geweest. Het gaat gewoon fantastisch met haar. Ja, heb je dat meegekregen? Het Franse parlement heeft dinsdag een wetsvoorstel goedgekeurd dat toegang tot sociale media voor kinderen onder de 15 jaar verbiedt. Daarmee is Frankrijk het eerste EU-land dat de leeftijdsgrens invoert voor apps als TikTok en Instagram.
1: Ja.
0: Of het gaat werken, dat is even afwachten. Maar we zijn allemaal jong geweest, toch? Ja, liedjes over jong zijn, dankjewel. 088 850 51 52. Welkom binnen de Carpenters met When I Was Young. Adele zit er ook bij, met die jong. Maar deze, ja, dat zeg ik net. Wie is er nou niet jong geweest? Al wat veel hoor je bij NH. Dit is Forever Young.

0: Taf. Oh, het is ondertussen bijna 2:30 op deze woensdagmiddag. Barbara, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Ach, het zonnetje
1: daar. Ja, want buiten is het zonder niet.
0: Nee, buiten is het niet. Nee. Maar het is wel even fijn, vind ik. Moet je heel eerlijk bekennen.
1: Ja?
0: Jij kijkt me aan alsof je water zit branden.
1: Nee, ik zag wel water uit de lucht komen.
0: Ja, goeie. Mooi bruggetje. Nee, volgende week wordt het weer warmer. Ik zal het even bijpakken. Ik zag volgende week woensdag gewoon weer 26 graden met een zonnetje staan.
1: En zaterdag wordt het ook zomers weer.
0: Dus... Zaterdag ook zomers. 25 graden zie ik. Ja, volgende week kan het ook weer oplopen naar 30. Dat is nu eens, hè?
1: Heerlijk.
0: Bar, wat zit er zo meteen nieuws?
1: Ja, nieuws is wel serieus. 2024 was er een hele grote explosie in Purmerend. Meerdere huizen werden enorm beschadigd. En één iemand raakte zeer ernstig gewond. En vandaag heeft de rechter uitspraak gedaan... over welke straf de verdachte moet krijgen. En dat hoor je zo.
2: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
3: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
4: Beep for help. Soms heb je hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken... tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf, voor iemand waar je voor mantel zorgt... of voor jullie allebei. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
5: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
6: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
7: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
6: En bedankt, hè.
8: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
9: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
10: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
9: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
11: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
12: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
11: Odido. De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
13: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
14: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
15: Ik ben Herman en ik kom uit Amsterdam.
16: Ik ben Pina en ik kom uit Uitgeest.
17: Ik ben Floris en ik kom uit De Pijp in Amsterdam.
18: Ik ben Henk Hagemeijer uit Sparendam.
19: Thuis in heel
0: minuten over 2:30. Momenteel in Edam is het 19 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland. Met Barbara Mulder, goedemiddag.
1: Goedemiddag. De rechtbank in Haarlem heeft de 20-jarige Mahir B. uit Purmerend veroordeeld tot 5 jaar cel voor zijn betrokkenheid bij een aanslag met een vuurwerkbom in Purmerend. Het was in 2024. De destijds 16-jarige Joey raakte daarbij zeer ernstig gewond. Hij liep zware brandwonden op. Het pand waar hij woonde is verwoest en ook de huizen van de buren raakten zeer fors beschadigd. Een conflict over de diefstal van 2 accu's zou de aanleiding zijn geweest voor de aanslag. Opnieuw een boete voor Tata Steel. Het staalbedrijf moet binnen een maand 100.000 euro betalen... omdat bij de productie opnieuw schadelijke stoffen zijn vrijgekomen. Volgens de Omgevingsdienst kwam dat door de zogenoemde rauwe koeks... die ontstaan als steenkool niet goed wordt verhit. Er komen dan de stoffen vrij die slecht zijn voor mens en voor milieu. De vergunning die de provincie Noord-Holland heeft gegeven... voor muziekfestivals in natuurgebieden Twiske... die vergunningen zijn terecht verleend. Dat heeft de Raad van State bepaald in een zaak... die was aangespannen door Stichting Hart voor het Twiske. Ja, die stichting vindt dat met name de vogels in het gebied... veel te lijden hebben van die evenementen. Maar de Raad van State zegt dat helemaal niet is aangetoond... dat het festival blijvende negatieve gevolgen heeft... voor het leefgebied van de vogels. Voetbalster René van Asten verhaalt Ajax voor FC Barcelona... een toptransfer. Ja, de 19-jarige international tekent een contract in Spanje... tot de zomer van 2030. In september maakte ze haar debuut voor Ajax... en ze speelt ook in Oranje. FC Barcelona geldt als absolute topclub in het vrouwenvoetbal. De club stond de afgelopen 6 seizoenen in de Champions League finale... en won de competitie 4 keer. Laatste berichtje... En dat is even ver buiten onze provincie.
0: Oh jeetje, ik neem hem mee.
1: Japan registreerde deze week de eerste officiële Kokus Hobi. Dat betekent gruwelijk hete dag.
0: Oh.
1: Dat zijn dagen waarop het veel warmer is nog dan 40 graden. En normaal zijn er hele strikte regels voor kantoor. Maar nu werden mensen dus juist opgeroepen... de mannelijke werknemers om met korte broek naar kantoor te gaan.
0: Normaal mag dat daar niet.
1: Normaal mag strikt, dat absoluut niet.
0: Oh jee.
1: Ja, dus het was een enorme versoepeling van de formele bedrijfscultuur. En ze willen daar ook veel minder de airconditioning aan gaan zetten... om elektriciteitsverbruik te verminderen. Dus eerder werden mensen ook al aangemoedigd om jasjes en stropdassen thuis te laten... en overhemden met korte mouwen te dragen. Vrouwen zijn niet zo blij, want die moeten panties blijven dragen.
0: Oh, dat is wel.
1: Die mogen niet met de blote benen.
0: Nee, oké. Okay. Maar die mogen wel blote benen of panties en dan een rok bijvoorbeeld.
1: Ja, maar weet je niet hoe warm panties is? Ja,
0: maar je hebt toch ook wel wat luchtige panties,
1: nee,
0: of niet?
1: Nee, met 45 graden en panties is niet luchtig.
0: Oh jeetje, oké. Okay. Nou, dat wordt dan een moeilijke kokoshobby voor ze.
1: Dat denk ik wel. Sterkte.
0: Kokoshobby voelt als kokosolie, hè, straks.
1: Meer nieuws in de app en op nanieuws.nl.
0: Kokoshobby, hè. Dankjewel, Bar. Dan het weer met Jan Visser. Goedemiddag.
16: Goedemiddag, Nick. Vanmiddag overheerst de bewolking en er vallen nog enkele buitjes. De temperatuur komt uit op maximaal zo'n 19 tot 20 graden. De wind waait uit het noordwesten en is boven land matig... maar aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vooral bij Texel af en toe krachtig, windkracht 6. Vanavond neemt de kans op buitjes af. Morgen is het overwegend meest droog weer, maar de bewolking overheerst. Pas later op de dag is er kans, vooral in het zuidoostelijk deel van de provincie... op een enkele opklaring. De temperatuur gaat omhoog naar zo rond de 20 tot 21 graden... en de wind is matig en waait uit het noordwesten.

0: NH met Pure Shores.
1: NH.
2: Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
1: Rondje van het huis.
0: Het moment om lekker mee te stemmen in het rondje van het huis. Ik heb twee liedjes voor je uitgekozen. Keuze A en een keuze B. We vragen jou zo meteen, wat wil je liever horen? Stemmen 088 850 51 52. Voor keuze A, Tom Jones, Sex Bomb. Of toch liever die keuze B, dan kies je voor Faya Condios met Nee, na, na, na.
1: Nee.

Nou, zeg het maar. Het is aan jou. Wat wil jij liever horen zo meteen? Kies jij voor die keuze A, dat mag, dat kan. Tom Jones, Sex Bomb. Of kies je voor keuze B, Faya Con Dios met Nee, Na, Na, Na. Stemmen. 088 850 51 52.

0: Rolling Stones bij NH met Miss You.
1: NH. Goedemiddag.
2: Rondje van het huis.
1: Rondje van het huis.
0: Nou, dankjewel voor het meestemmen. Twee liedjes. Keuze A, Tom Jones met Sex Bomb. En keuze B, Faya con Dios. Nee, nou, nou, nou, dankjewel, hè.
1: Rondje van het huis.
2: Alle stemmen. Alle stemmen. Zijn geteld.
0: De meeste stemmen, zo'n 80% kiest voor keuze B.

0: Bruist van Driessen.
1: Zaterdag van 2 tot 5 bij NH.
2: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
3: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670-6067. Smitje met DT.
4: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
5: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooie schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
6: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveren op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
7: Beleef de marine op en onder zee in het Marine Museum. Daar ontmoet je zeehelden, ontdek je de wereld van de marine en stap je aan boord van een echte onderzeeboot. Plan je bezoek op marinemuseum.nl.
8: Ik ben Annette uit Velsen Noord.
9: Ik ben Peter en ik kom uit Blokker.
10: Ik ben Henny en ik kom uit het mooie Egmond aan de Hoef.
11: Ik ben de oud-marinier Peet uit Amsterdam Noord.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
13: Het is bijna 3 uur. Belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Barbara Mulder. Goedemiddag.
14: Goedemiddag. De 20-jarige Mahir B. uit Purmerend moet 5 jaar de cel in voor zijn betrokkenheid bij een aanslag met een vuurwerkbom in Purmerend. Dat was in 2024. Een 16-jarige jongen raakte daarbij zeer ernstig gewond. De eigenaar van de Turkse supermarkt in Hilversum, wiens zaak deze week door brand werd verwoest, die hoopt zijn winkel zo snel mogelijk op een andere locatie te gaan heropenen. En opnieuw een boete voor Tata Steel. Het staalbedrijf moet binnen een maand €100.000 betalen, omdat bij de productie opnieuw schadelijke stoffen zijn vrijgekomen. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
15: Casper Meijer met het NOS-journaal. Van de 15 gewonden bij de trambotsing op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn er 7 naar het ziekenhuis gebracht, meldt de veiligheidsregio. Een van hen zat bekneld en raakte zwaar gewond. De andere gewonden zijn op de plek van het ongeluk behandeld en konden daarna naar huis. De Erasmusbrug is nog altijd dicht voor het verkeer. Schepen kunnen er wel weer onderdoor. De oorzaak van de trambotsing in Rotterdam wordt nog onderzocht. De politie heeft iemand aangehouden voor een mishandeling in Nijmegen. De mishandeling gebeurde zaterdagavond tijdens de vierdaagse feesten en is door omstanders gefilmd. De verdachte is een 18-jarige Rotterdammer. De politie wist hem vandaag te vinden nadat ze een herkenbare foto van hem online hadden gezet. Gisteravond was er in de buurt van de vierdaagse feesten ook een schietpartij. Hierbij kwam een Rotterdammer van 18 om het leven. Een leeftijdsgenoot, ook uit Rotterdam, is daarvoor opgepakt. De man die vorig jaar in Den Dolder een vrouw van 76 doodstak is veroordeeld tot 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging. De man viel het slachtoffer op klaarlichte dag aan op straat en stak haar 17 keer. De steekpartij leidde tot grote onrust in het dorp. De man verbleef op dat moment in een gesloten afdeling in een psychiatrische kliniek in de buurt. In 16 gemeenten is er ruim 4 maanden na de verkiezingen nog altijd geen nieuwe coalitie. Doordat het nu overal zomerreces is, komen daar nog zeker 30 dagen bij. Niet eerder duurde de collegevorming zo lang, zegt het platform Binnenlands Bestuur. Doordat er steeds meer partijen zijn, wordt het lastiger om een coalitie te vormen. Het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen bewolkt. Maar af en toe krijgen we de zon te zien. Er kan ook een bui vallen bij 18 tot 21 graden. Morgen breekt de zon vaker door. Het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: comfort verder dan goed zitten. Het zit hem in prettig kiezen en weten dat alles goed geregeld is. Sinds kort bent u welkom in onze nieuwe winkel in Heemstede. Om deze opening te vieren ontvangt u €150 extra voordeel bovenop onze landelijke actie. Kom proef zitten aan de Binnenweg 104 in Heemstede. Veldrof, het comfort dat u verdient.
1: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
2: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
3: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullit Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Veldhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè?
9: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
10: Goedemiddag.
11: Met Nick Velderman.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: Photogenic shoot. Beyoncé, Texas Hold'em bij NH.
1: Goedemiddag.
2: De verjaardagskalender.
0: Nou, dankjewel voor het doorgeven van je verjaardag. Zo is Tim uit Amsterdam vandaag jarig. Hij is ook de enige die vandaag bij ons op de verjaardagskalender staat. Tim is 61 jaar geworden. Nou, Tim, voor jou een speciale toetertje vandaag. Gefeliciteerd, hè.
1: Van harte gefeliciteerd.
0: Steek jezelf ook op de kalender 088 850 51 52 of even mailen naar goeiemiddag@nhradio.nl.

0: X en Andy Grammer bij en haar met The Thing I Love.
1: 19 toen. 19 toen.
0: Terug naar het jaar 2002. Zo had je in dat jaar op Koninginnedag Queen. Luister mee.

Het was alleen al zonder Freddy, ja. Die was toen al overleden. Maar goed, de band bestond nog, hè, en nog steeds. Goed, mocht je daarna nu hebben aangezet op 22 juli 2002... dan heb je dit niet kunnen missen. Ach, het is toch zo fijn dit, hè? Echt een radioliedje vind ik dit. Heerlijk, zet hem hard. Van Moni, dit is Dove.

0: Guus Meeuwis, vrienden bij NH. Het is ondertussen bijna 3:30 de hoogste tijd voor het nieuws uit Noord-Holland. Met Barbara, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Wat zit er zo meteen in?
1: 96-jarige oma Mieke, die werd op straat beroofd van een hele belangrijke ketting. En nu gaan haar kleinzoons, die gaan het vooral proberen op te lossen.
2: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaardadvies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Ik ben Hieke uit het mooie Amsterdam.
9: Ik ben Corrie en ik kom uit Haarlem, Schalkwijk. Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is bijna 3:30 momenteel. In Monnikendam is het 19 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. De 20-jarige Mahir B. uit Purmerend moet 5 jaar de cel in. Voor zijn betrokkenheid bij een aanslag met een vuurwerkbom in Purmerend. Dat was in 2024. De 16-jarige Joey raakte daarbij zeer ernstig gewond. Het pand waar hij woonde is verwoest en ook de huizen van de buren raakten fors beschadigd. Een conflict over de diefstal van 2 accu's zou de aanleiding zijn geweest voor de aanslag. Opnieuw een boete voor Tata Steel. Het staalbedrijf moet binnen een maand €100.000 betalen, omdat bij de productie opnieuw schadelijke stoffen zijn vrijgekomen. Volgens de Omgevingsdienst kwam dat door zogenoemde rauwe kooks, die ontstaan als steenkool niet goed wordt verhit. Ja, begin deze maand maakt het OM ook al bekend Tata Steel strafrechtelijk te gaan vervolgen. Volgens justitie heeft Tata opzettelijk schadelijke stoffen in de lucht gebracht. De eigenaar van de Turkse supermarkt in Hilversum, wiens zaak deze week door brand verwoest werd, die hoopt zo snel mogelijk zijn winkel op een andere locatie te kunnen heropenen. De familie en de winkel waren zeer geliefd in de buurt. Nou, de brandweer is wel 3 uur bezig geweest met blussen, omdat de brandhaard moeilijk gevonden kon worden. Morgen wordt de officiële oorzaak van de brand waarschijnlijk bekend. Er wordt trouwens niet uitgegaan van brandstichting. Een eigenaar van een Amsterdams appartement mag die woning niet verhuren via Airbnb. Dat heeft de rechter vandaag bepaald. In de Vereniging van Eigenaren was oneenigheid ontstaan over het verhuurplan. Ja, commerciële verhuur zou sowieso niet zijn toegestaan. Maar als dat wel het geval zou zijn, vindt de rechter dat er onvoldoende rekening wordt gehouden met overlast die toeristen kunnen veroorzaken in een gehorig appartementengebouw. Want toeristen hebben vaak een ander leefritme, benadrukt de rechter. Laatste berichtje. Je hoorde dat al even. De kleinzoons van oma Mieke uit Overveen. En die gaan zelf op zoek naar degene die oma dus hebben beroofd. Mevrouw Mieke, ja, die werd dus op klaarlichte dag beroofd. 96 jaar, zoals in Overveen. Ze had net boodschappen gedaan, ze liep met een rollator. En toen waren er 3 mannen, daar werd ze door achtervolgd. En die hebben de ketting van haar nek gegrist. Echt zo erg. En nou, toen wilden ze natuurlijk aangifte gaan doen, maar dat was allemaal wel lastig, dat zou lang gaan duren. En nu gaan dus de kleinkinderen samen met een groep vrienden zelf een speurtocht beginnen naar wie hierachter zit. Straks trouwens, om 4:50 bij Vandaag de Dag, spreken we ook even met een van de jongens die zijn oma gaat helpen.
0: Want zij gaan dan die... nou goed, je moet zo meteen maar even luisteren. Maar gaan ze nemen ze een knuppel mee?
1: Nee.
0: Worden ze in elkaar geslagen? Of
1: nee.
0: Hoe zit het?
1: Oh. Nee, stop de persen. Gewoon, ze gaan eerst eens kijken wie dat zijn.
0: Oh ja, ja. Ja,
1: want ik denk dat je nooit echt...
0: schrijnend, hè? Kijk, het is natuurlijk nooit goed om iemand te overvallen. Ben je natuurlijk wel lafaard. Maar ook zo'n 96-jarige omaatje dan. Is natuurlijk helemaal zielig, hè, met 3 man sterk.
1: Ja, ik snap niet hoe je dat dan kunt bedenken, eigenlijk.
0: Dat krijg je toch ook niet... Hoe zou je dan slapen s'nachts, hè?
1: Nou, niet goed, denk ik.
0: Nee, dat denk ik ook niet. Ik hoop dat hij stikt.
1: Nou ja, wordt vervolgd. Dus om 4:50 moet je zeker even luisteren. En sowieso meer nieuws in de app en op nanieuws.nl.
0: Dankjewel, Barb. Het weer dan met Jan Visser. Jan, goedemiddag.
10: Goedemiddag, Nick. Vanmiddag overheerst de bewolking en er vallen nog enkele buitjes. De temperatuur komt uit op maximaal zo'n 19 tot 20 graden. De wind waait uit het noordwesten en is boven land matig, maar aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vooral bij Texel af en toe krachtig, windkracht 6.
0: Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Er staan 8 vertragingen. Je krijgt de 2 langste, de A7 Heerenveen richting Hoorn tussen Breesanddijk, 10 minuten. En dan de A22 Beverwijk richting Velsen tussen knooppunt Beverwijk en Beverwijk, 12 minuten. Heeft ermee te maken dat natuurlijk die tunnel dicht is op de A9.

0: Het is Alizé bij NH Moi Lolita.
1: NH. Goedemiddag.
2: Rondje van het huis.
1: Rondje van het huis.
0: Het moment om lekker mee te stemmen in het rondje van het huis. Ik heb twee liedjes, een keuze A en een keuze B. Mijn vraag aan jou is zo meteen, wat wil je liever horen? Stemmen 088 850 51 52. Voor keuze A, Man at Work met Down Under.

Oké dan. Nou, stemmen doe je nu. Wat wil jij liever horen? Kies voor die keuze A. Man at Work met Down Under. We zeggen van nee, Nick, dat ga ik niet doen. Ik kies liever voor die keuze B. Kincaid met Dreams are 10 a penny. Nou, goedemiddag, Roland.

0: Harry Styles bij NH met American Girls. Zometeen aan 4 uur is de tijd voor de vandaag de dag.
1: NH. Goedemiddag.
2: Rondje van het huis.
3: Rondje van het huis.
0: Twee liedjes. Keuze A, Men at Work met Down Under. En keuze B, Kincaid met Dreams Are Than a Penny.
3: Rondje van het huis.
2: Alle stemmen. Alle stemmen. Zijn geteld.
0: 75% kiest voor keuze A. Dat liedje ga je nu ook horen bij NH. Het is Men at Work. Dit is Down Under. Zo, fijne woensdagmiddag Noord-Holland.

0: muziek gemaakt op Noord-Hollandse bodem.
1: Helemaal NH. Helemaal NH.
2: Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
0: Helemaal NH. Muziek gemaakt op Noord-Hollandse bodem.
1: Helemaal NH. Helemaal NH.
3: Zaterdag.
4: Van 5 tot 7.
1: Op de radio. Bij NH. Dit is een uittip.
5: Maandag 3 augustus is het weer. De Landbouwshow op Meer. Een dag vol activiteiten rondom paardensport, veekeuringen en bijzondere shows. Een echte familiedag voor jong en oud. Kom kijken, ruiken en voelen. Kijk op landbouwshow-opmeer.nl.
1: Dit was een uittip.
6: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
7: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
8: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
9: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
10: Tennissen? Pluto Sports. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sports. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sports. Pluto Sports. Dat is makkelijk scoren.
11: Beleef de marine op en onder zee in het Marine Museum. Daar ontmoet je zeehelden, ontdek je de wereld van de marine en stap je aan boord van een echte onderzeeboot. Plan je bezoek op marinemuseum.nl.
12: Ik ben Marene uit Midden-Beemster.
13: Ik ben Ali uit Amsterdam.
14: Ik ben Dick uit Noord-Schorl.
15: Ik ben Evelyn uit Amsterdam-West.
16: Ik ben Robin uit Diemen-Zuid.
17: Ik ben Tamar en ik kom uit Haarlem. Thuis

0: nieuws uit Noord-Holland krijgen wij van Barbara Mulder. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. De 20-jarige Mahir B. uit Purmerend moet 5 jaar de cel in voor zijn betrokkenheid bij een aanslag met een vuurwerkbom in Purmerend. Dat was in 2024. Een 16-jarige jongen raakte daarbij zeer ernstig gewond. De eigenaar van de Turkse supermarkt in Hilversum, wiens zaak deze week door brand werd verwoest, die hoopt zijn winkel zo snel mogelijk op een andere locatie te heropenen. En opnieuw een boete voor Tata Steel. Het staalbedrijf moet binnen een maand 100.000 euro betalen, omdat bij de productie opnieuw schadelijke stoffen zijn vrijgekomen. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. De bestuurder van de tram die vanochtend op de Erasmusbrug in Rotterdam op een andere tram inreed, was niet onder invloed van drank of drugs. Dat blijkt volgens vervoersmaatschappij RET uit de eerste testen. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Vanochtend reed een tram tegen een stilstaande tram op de brug en raakten 15 mensen gewond, van wie 1 zwaar gewond. De man die vorig jaar in Den Dolder een vrouw van 76 doodstak is veroordeeld tot 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging. De 29-jarige Mert P. viel het slachtoffer op klaarlichte dag aan op straat en stak haar 17 keer. De dader verbleef op dat moment in een gesloten inrichting in een psychiatrische kliniek in de buurt vanwege meerdere mishandelingen. Op de dag van de steekpartij was hij op verlof. Voor een mishandeling zaterdagavond tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen is een Rotterdammer van 18 opgepakt. De politie wist de man te vinden nadat een foto van hem online was gezet. Gisteravond was er in Nijmegen ook een incident waarbij een 18-jarige Rotterdammer werd doodgeschoten. Ook daarvoor zit een andere Rotterdammer van 18 vast. Er zijn

0: grote investeringen nodig voor de bouw van huurwoningen, zegt de Nederlandse bank. Door strenge regels is dit nu niet interessant voor investeerders. Ook moet het beleid van de overheid niet de hele tijd veranderen, zegt DNB. Als het kabinet niets doet, wordt volgens de bank het doel van 16.000 nieuwe huurwoningen per jaar niet gehaald. De coalitievorming in sommige gemeenten duurt recordlang, zegt het platform Binnenlands Bestuur. In 16 gemeenten is er 4 maanden na de verkiezingen nog steeds geen nieuwe coalitie. Van de grotere steden heeft alleen Leiden nog geen nieuw college. Maar ook in onder meer Tiel, De Bilt en Sluis is de formatie nog niet afgerond. Het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen bewolkt, met maar af en toe wat zon. Er kan ook een bui vallen bij 18 tot 21 graden. Morgen breekt de zon vaker door. Het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: En hoe zou het gaan op de Noord-Hollandse wegen? Nou, dat weet onze Jelmer. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Het is op zich nog hartstikke rustig. Een paar uitzonderingen. De eerste, de A7, Zaanstad richting Hoorn. Bij afrit Weidewormer staat een kapotte auto. En de rechter rijstrook, die is daar dicht. Geen verdere vertraging. Dan de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Raasdorp en Beverwijk Oost. Er zijn wegwerkzaamheden aan de gang. En de laatste, de A27, Utrecht richting Almere. Tussen Hilversum en Huizen, 11 minuten vertraging.
3: Beep for help. Soms heb je door welke omstandigheid dan ook hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Vandaag geboekt, morgen al hulp of elk ander moment dat jou uitkomt. Behoefte aan hulp? Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
4: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
5: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
8: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
9: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Veldhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
10: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
9: En bedankt, hè?
11: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
8: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig.

0: Goedemiddag allemaal en fijn dat jullie weer lekker luisteren naar Vandaag de Dag op deze woensdagmiddag. Het is 22 juli, het is bewolkt, maar gelukkig zijn wij er weer. Jelmer aan mijn zijde.
1: Hallo.
0: Wij zijn niet eens meer even naar buiten gegaan, want ik keek en ik dacht, het regent gewoon.
1: Nou, ik zal jou heel wat vertellen. Ik ging op de fiets naar het station. Ik kwam doorweekt aan op Amsterdam Centraal.
0: Oh.
1: Nou, dat was ik toch even vergeten.
0: Ja, dat is lang geleden.
1: Dat is lang geleden en ik werd er ook gelijk bloedchagrijnig
0: van. Oh, is dat het?
1: Want dat is het. Mijn haar ziet er niet meer uit. Je outfit is dan zo vies, nat, plakkerig.
0: Oh.
1: Je wordt er koud van. Maar nu inmiddels zijn we weer vrolijk.
0: Oh, gelukkig maar. Hey, Barbara, die is er ook weer bij. Goeiedag, Barbara.
2: Hey, goeiedag.
0: En jij verzorgt het nieuws natuurlijk vandaag.
2: Dat doe ik, zeker.
0: Best wel veel te melden, hè? Dacht ik zo.
2: Genoeg te melden. Zometeen hoor je dat wel om 16:30.
0: Ja, absoluut. En jij kan nog niet met de beentjes op tafel, want er moet hard gewerkt worden.
2: Dat zou ik wel willen, hoor.
0: Ja, af en toe is dat wel lekker ook. Goed, het is dus inderdaad woensdag 22 juli vandaag. De dag dat Wiley Post, wie kent hem niet, in 1933 als eerste persoon ooit alleen om de wereld vloog.
1: Oh.
0: Hij legde een parcours af van 24.900 kilometer.
1: En met wat vloog hij dan?
0: Nou, met zo'n heel klein eenmotorig toestelletje.
1: Oh.
0: Het heette de Winnie Mae. Vind ik wel een leuke naam. En dat was een toestel van toen. Dat is een heel klein propje eigenlijk. Met één motor erin. Met zo'n propellertje ervoor.
1: Iedereen zijn hobby.
0: Ja, iedereen zijn hobby. Maar hij was dus wel de eerste die de hele wereld omvloog. Hoe lang denk je dat hij bezig was daarmee? Doe eens een gokkie. Gewoon een wild guess.
1: Oh, shippies.
0: 25.000 kilometer ongeveer. 25.000.
1: Dat is zo hard. Ik denk een maand.
0: Een maand. Wat denk jij, Bar?
2: Een half jaar.
0: Het was 8 dagen, 15 uur en 51 minuten.
1: Oh, nou, dat heeft hij snel gedaan.
0: Best wel snel, hè?
1: Maar die post is festie.
0: Ik denk dat hij de wind mee had.
1: Dat denk ik ook.
0: Had misschien zeltjes gespannen.
2: Ja.
0: Goed, terug naar vandaag de dag. Wat gaan we allemaal doen? Nou, er is een nieuw hoofdstuk in de strijd om camping Sandevoerde. Klinkt bijna als een Netflix-serie eigenlijk. Mm. Daar moeten de vaste gasten wijken voor luxe bungalows. Dat horen we vaker. Maar wat er nu weer aan de hand is, dat horen we straks. En in Dirkshoorn, daar gaan we het zo over hebben, bereiden zij zich voor op het jaarlijkse bezoek van AZ. De voetbalclub uit Alkmaar komt daar 1 keer per jaar langs. Dat is een soort traditie. Maar daarvoor moet het gras perfect zijn en niet langer dan, hoeveel was het ook weer? Ja, maar 22 millimeter.
1: Ja, dus dat is 2,2 centimeter, toch?
0: 2,2 centimeter hoog. Maar niet langer en niet korter.
1: Ja.
0: Dat is moeilijk. Wij bellen dus met degene die dat moet verzorgen. Ja, je kijkt me ongelooflijk aan.
2: Nee, ik ben er wel eens bij geweest.
0: Echt?
2: En dat is heel erg leuk. Want inderdaad, elk jaar verheugt iedereen zich, alle dorpsbewoners, op de komst van AZ. Maar alles moet wel oké zijn. Dus ook dat gras, geen makkelijke taak.
0: Nee, zeker. We bellen een man die daar verantwoordelijk voor is. Ik denk dat hij wel in de zenuwen zit.
2: Dan denk je dat.

0: Anna Spyro, Material Lover.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
0: Ja, ik zei het net al even. Al meer dan 20 jaar komt AZ, de grote voetbalclub AZ, in de voorbereiding op een nieuw seizoen op bezoek bij de lokale voetbalvereniging VV Dirkshoorn. En zo ook dit jaar. Vanavond spelen ze tegen de Belgische club RC Genk. Daar dus, in Dirkshoorn. En dat is een bijzondere dag voor de lokale club. En met 80 vrijwilligers wordt er hard gewerkt vandaag om alles perfect in orde te maken. En zo moet het gras precies 22 millimeter hoog zijn. Nou, vrijwilliger Ode Koedijk, die is daar verantwoordelijk voor. En heeft zelfs een speciale machine tot zijn beschikking van de plaatselijke golfbaan geleend. Goedemiddag, Ode.
3: Goedemiddag, hallo.
0: Hallo. Waarom moet dat gras eigenlijk precies 22 millimeter zijn? Wat is dat voor een maat?
3: Ja, dat is gewoon een eis van AZ, zeg maar. En daar zullen de andere velden ook op staan, denk ik, waar ze op oefenen en spelen.
0: Oh, oké. Okay. En vanmorgen heb je het gras nog eventjes gemaaid.
3: Ja,
0: en gemeten, neem ik aan. Is het echt gelukt op 2,2 centimeter hoogte?
3: Ja hoor, ja. Nee hoor, dat is gelukt.
0: Ja?
3: Ja.
0: En is dat lastig? Want zo'n voetbalveld, het is nogal groot natuurlijk. Er kan maar zo eens even een deukje in zitten, of een hobbeltje, of misschien zelfs wel een molshoop.
3: Nou, een molshoop vond ik nog niet. Dat proberen we te voorkomen. Daar hebben we geen last van.
0: Nee, oh, gelukkig.
3: Nee, hoor, dat. Nee, maar het is gewoon met ervaring maaien, zeg maar.
0: Ja, ja.
3: Dus, ja.
0: Je hebt het vaker gedaan.
3: Ja, klopt. Ik heb op de Verenigde Golfbaan gewerkt en die ervaring daarmee maak ik het veld van de directoren.
0: Oh, oké. Okay. En van die golfbaan heb je ook de machine geleend. Ja, bij een golfclub weten ze natuurlijk wel hoe ze het gras perfect moeten maken, hè?
3: Ja, inderdaad. Dus dat heb ik daar wel meegekregen en alle ervaring daarvan kan ik nou mooi dit werk doen.
0: Ja, en wat is het geheim van een goede grasmat?
3: Ja, een stukje ervaring. Met bemesting, met afstellen, met juist het moment regen. Ja,
0: ja.
3: Daar kunnen we niks aan doen.
0: Nee.
3: Daar kunnen we niks aan doen. Maar,
0: nee. Nou, vandaag heeft het een beetje geregend, hè? Of misschien regent het nog steeds wel bij jullie. Is dat goed of slecht voor vanavond?
3: Ja, nee, dat is op zich prima. Kijk, straks willen we natuurlijk wel een zonnetje bij de wedstrijd. Maar nu is het op zich wel mooi. Want voor de wedstrijd wordt er vaak ook even beregend, zeg maar. Voordat de wedstrijd begint. Dus dit is niet verkeerd. Zolang het niet hard regent, dan geen probleem.
0: Nee. Hey, en dit is dus al meer dan 20 jaar een traditie dat AZ bij jullie langskomt. Vertel eens, hoe leeft dat? Hoe is dat daar?
3: Ja, dat... Elke keer leeft dat gewoon. Dan komen er heel veel vrijwilligers die zetten zich in. En er is een draaiboek voor. En iedereen weet zijn taak. En ja, dat... ik ga niet zeggen dat het vanzelf gaat. Maar,
0: nee, natuurlijk
3: het
0: niet.
3: Het gaat altijd prima.
0: Ja.
3: Uiteindelijk, ze komen graag weer terug. Ik bedoel, er zijn al 4 wedstrijden geweest. Dus dit is de laatste wedstrijd.
0: Oh, oké. Okay. En dan is het weer klaar voor het seizoen. En ga je dan zelf vanavond ook kijken? Mag dat? Ben je er gewoon bij? Zit je op de tribune? Of sta je aan de kant te kijken of het met je gras wel goed gaat?
3: Nou, ook wel een beetje, eerlijk gezegd. Ja. Het spelletje vind ik ook leuk en de gezelligheid. Dus ik vind het wel leuk om daar te zijn.
0: Ja, het is wel echt een soort feestelijke bijeenkomst, lijkt me zo.
3: Ja. Nou, er komen best wel veel supporters. En na de wedstrijd mag je dan het veld op. Dan kan je een handtekening vragen, mag je op de foto. Dus dan is het nog een gezellige avond daarna. Dus,
0: de derde helft.
3: Reden genoeg om er te zijn.
0: Ja, zeker. Dus jij bent er ook weer bij. En als iedereen dan het veld oploopt, dan denk je niet van... daar gaat mijn gras.
3: Nee hoor, dat gras groeit, hè, dus dan kunnen we dat ook weer of herstellen, maar dat is geen probleem.
0: Nee.
3: Kijk, voor de wedstrijd zeker niet, maar na de wedstrijd mag je het veld op en dan kan je de spelers ontmoeten.
0: Ja, leuk zeg. Nou, heel veel plezier vanavond. Ga je denk je ook nog op de foto met een van de spelers? En zo ja, welke dan?
3: Nou, nee, daar heb ik nog niet over nagedacht en dat mag een ander doen.
0: Oké, goed.
3: Ja.
0: Nou, ik wens je in ieder geval een hele leuke avond. Mooi dat jij het gras weer helemaal op orde hebt gebracht en precies op 22 millimeter hebt gekregen.
3: Ja, dat klopt. Helemaal goed.
0: Oké, doeg.
3: Hey,
0: Ode Koedijk hoorde je en hij is vrijwilliger als grasmatmaaier bij VV Dirkshoorn, waar vanavond dus AZ op bezoek komt.

0: know. You don't know. Straks dan gaan we even bellen, Jelmer. Wij vonden het een opmerkelijk verhaal in het nieuws. Dat die kleinkinderen van de 96-jarige dame die overvallen werd, beroofd werd op klaarlichte dag van haar ketting. Dat heb je misschien wel gehoord in het nieuws. Dat die kleinkinderen zelf op zoek zijn gegaan naar de daders.
1: Ja.
0: Via Instagram, hè?
1: Ja, want de politie die kon niet zo heel erg veel betekenen. En die kleinkinderen die waren zo woest. Die dachten, nou, dan gaan we zelf maar een beetje een onderzoek starten.
0: Ja.
1: En dat hebben ze gedaan.
0: Ja, straks bellen we een van die kleinkinderen. Want dat vonden wij wel een interessant verhaal. Maar we vroegen ons ook af van, ja, wat vinden jullie eigenlijk daarvan? Is de politie helpen op eigen initiatief een goed idee? Of kan het soms ook te ver gaan?
1: Want, ja, waar ligt die grens?
0: Waar ligt die grens, inderdaad?
1: Dat is een beetje de belangrijkste hamvraag. Ja, denk en praat erover mee. Ja. 088-850-51-52.
0: Ja, we horen graag van je. Dus laat van je horen. Dan spreken we jou straks na het nieuws van 16:30. Met Barbara, wat zit daarin?
2: Ja, een eigenaar van een Amsterdams appartement mag de woning niet meer verhuren via Airbnb. Dat heeft te maken met toeristen die nogal luidruchtig zijn.
3: Last van lekkage, dakpannen gebroken door stormschade of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
4: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer, kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur en is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
4: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
9: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
10: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
12: Ik ben Berend uit het 600-jarige Hilversum.
13: Ik ben Ingrid uit Oudekerk aan de Amstel.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 16:55 in Monnikendam, is het 19 graden. En dit is Nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. De 20-jarige Mahir B. uit Purmerend moet 5 jaar de cel in voor zijn betrokkenheid bij een aanslag met een vuurwerkbom in Purmerend 2 jaar geleden. Daarbij raakte de destijds 16-jarige Joey zeer ernstig gewond. Ja, het pand waar die Joey woonde is verwoest en ook huizen van buren raakten fors beschadigd. Een conflict over de diefstal van 2 accu's zou de aanleiding zijn geweest voor de aanslag. Opnieuw een boete voor Tata Steel. Het staalbedrijf moet binnen een maand €100.000 betalen, omdat bij de productie opnieuw schadelijke stoffen zijn vrijgekomen. Volgens de Omgevingsdienst kwam dat door de zogenoemde rauwe koeks, die ontstaan als steenkool niet goed wordt verhit. Dan komen er schadelijke stoffen vrij die slecht zijn voor mens en ook voor milieu. Een vrouw uit Stadskanaal is veroordeeld tot een taakstraf van 120 uur... voor het stalken van de Amsterdamse radio-dj Fernando Halman. De vrouw bleef hem lastigvallen en stuurde ook berichten naar Juice-kanalen, zijn vriendin en zijn werkgever. De rechter benadrukt dat de verdachte zichzelf ziet als een slachtoffer en dat ze het strafbare karakter van haar handelen ontkent. Bij de overtreding van het contactverbod dat er nu is, dat per direct ingaat, krijgt de vrouw een week cel. Nou, de vrouw had een kortstondige relatie met de DJ en toen die relatie beëindigd werd, begon het stalken. De eigenaar van de Turkse supermarkt in Hilversum, wiens zaak deze week door brand verwoest werd, hoopt zijn winkel zo snel mogelijk op een andere plek te kunnen heropenen. De familie en de winkel waren zeer geliefd in de buurt. Ja, de brandweer is lang bezig geweest met blussen, omdat de brandhaard moeilijk gevonden kon worden. Er wordt niet uitgegaan van brandstichting. Laatste berichtje, een eigenaar van een Amsterdams appartement mag die woning niet verhuren via Airbnb. Dat heeft de rechter vandaag bepaald. In de VVE was oneenigheid ontstaan over het verhuurplan. Nou, commerciële verhuur bleek sowieso niet toegestaan. Maar zelfs als dat wel het geval zou zijn, vindt de rechter dat er onvoldoende rekening wordt gehouden met overlast die toeristen kunnen veroorzaken in een in dit geval gehoorig appartementengebouw. Want zegt de rechter, toeristen hebben vaak een heel ander leefritme.
0: En zo is het absoluut. En dit is een heel belangrijke uitspraak, Barbara. Want
2: ja, dat schept een soort precedent.
0: Een precedent, inderdaad. Want er zijn natuurlijk heel veel mensen in Amsterdam die hun huis verhuren aan toeristen. En er zijn denk ik heel veel mensen die daar veel last van hebben. Want precies wat jij zegt, die toeristen die hebben een ander ritme. Die gaan niet 's morgens naar hun werk. Die komen 's avonds laat gaan ze nog uit. En dan gaan ze stappen. En ze gaan misschien naar een koffieshop. En dan gaan ze misschien staan blowen op het balkon. Hoeft niet, maar kan. En als je dat de hele tijd boven je hoofd hebt, dan is dat natuurlijk niet fijn.
2: Nee, nee, het is toch anders.
0: Ja.
2: De gewone buurman of inderdaad een party.
0: Ja. Elk weekend weer een andere club partygoers. Dat is echt, lijkt mij, echt een hel op aarde.
2: Ja, het is goed dat de rechter daar serieus naar kijkt.
0: Ja, en ik ben heel benieuwd wat daar dan nu vervolgens gaat gebeuren. Want als iedereen naar de rechter stapt...
2: Ja.
0: Is het misschien wel gauw afgelopen met de overlast?
2: Dat zou mooi zijn.
0: Ja.
2: Of tenminste, je hebt natuurlijk ook nog wel goede huurders of mensen
0: zeker,
2: die je dan zich rustig gedragen.
0: Zeker.
2: We blijven dat volgen.
0: Absoluut.
2: Meer nieuws in de app en op nanieuws.nl.
0: Dankjewel, Barbara. Wij gaan gauw door naar Jan Visser voor het weer.
15: Vanmiddag overheerst de bewolking en er vallen nog enkele buitjes. De temperatuur komt uit op maximaal zo'n 19 tot 20 graden. De wind waait uit het noordwesten en is boven land matig, maar aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vooral bij Texel af en toe krachtig, windkracht 6. Vanavond neemt de kans op buitjes af. Morgen is het overwegend meest droog weer, maar de bewolking overheerst. Pas later op de dag is er kans, vooral in het zuidoostelijk deel van de provincie, op een enkele opklaring. De temperatuur gaat omhoog naar zo rond de 20 tot 21 graden en de wind is matig en waait uit het noordwesten.
0: Van het weer gaan wij door naar het verkeer met onze eigen Jelmer. En hoe gaat het op de weg?
1: Nou, er zijn een paar uitzonderingen. Verder is het rustig. Eerst de A7 Zaanstad richting Hoorn. Bij afrit Weidewormer staat een kapotte auto. De rechterrijstrook is daar dicht. Geen verdere vertraging. 9 minuten vertraging op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen afrit Haarlem-Zuid en Beverwijk-Oost. Dat komt door wegwerkzaamheden. En de laatste, de A27 Utrecht richting Almere. Tussen Hilversum en Eemnes 11 minuten vertraging.

0: 42 hoorde je hier bij NH met Running in the Family.
1: Dit is NH. Vandaag de dag.
0: Ja, je hoorde het misschien al eerder in het nieuws, dit verhaal. Maar de 96-jarige Mieke uit Overveen, die werd op klaarlichte dag beroofd van haar ketting. Nou kon de politie niet heel veel voor haar betekenen. En toen besloten haar kleinkinderen en vrienden om zelf op zoek te gaan naar de daders. Daar gaan we zo meer over horen. Maar wij vragen vandaag eigenlijk, Jelmer, wat vind je van zo'n situatie? Ja. Is dat een goed idee, de politie helpen op eigen initiatief? Of kan het in sommige gevallen ook te ver gaan? Of ja, moet je wel als je zoiets zelf meemaakt in je eigen leven?
2: Ja, waar ligt de grens eigenlijk? En daarover kan je meepraten door te bellen of te appen naar 088-850-5152.
0: Ja, ik denk als het bij moeder zou overkomen, zou ik dat meteen gaan doen. Zelf zoeken.
2: Denk ik ook.
0: Ja, toch?
2: Ja, en eventuele beelden zou ik ook absoluut gelijk online mikken. Want je bent toch wit heet?
0: Ja, want stel je even voor, je bent 96 jaar oud. En je loopt na het boodschappen doen met je rollator naar huis. In het centrum van Overveen. En je wordt achtervolgd door 3 mannen. Eentje die doet nog alsof hij je helpt, maar gist gewoon brutaalweg de ketting van je nek. Dit is dus Mieke overkomen. En de politie die kon blijkbaar in eerste instantie even niks betekenen. En die kleinkinderen die zijn daar, kan ik me voorstellen, woest over. Ik ga erover praten met haar kleinzoon Bing Amenung. Goedemiddag, Bing.
3: Goedemiddag.
0: Ja, klopt het een beetje zoals ik het verhaal nu vertel? Of laat ik nog wat weg waarvan je denkt, ja, maar het is wel belangrijk om te weten?
3: Nee, zeker. In grote lijnen heb je het heel goed verteld. Dit is hoe het is gegaan. Mijn tante is op brute wijze beroofd in Overveen op 4 juli. En wij vonden als kleinkinderen dat er niet gelijk genoeg actie werd genomen door de politie. Gezien toch natuurlijk een ernstige delict is. En mijn tante heel erg geschrokken was. Sorry, mijn oma bedoel ik. Ze is van mijn oma. Zijn wij gelijk actie gaan ondernemen.
0: Ja, en even voordat we verder praten, maar hoe is het nu met haar?
3: Ja, gelukkig gaat het met mijn oma weer goed hoor, nu. Ze is geschrokken. Ze kan wel heel erg waarderen dat mensen er zo mee bezig zijn. En omdat het zoveel aandacht krijgt, krijgt ze ook in het dorp veel hulp van mensen. Dus ze is niet meer bang en ze gaat gewoon weer lekker de straat op.
0: Ah, dat is in elk geval goed nieuws. Jullie zijn natuurlijk bij de politie geweest. Dat is logisch. Maar wat zeiden zij waardoor jullie dachten, nou dan gaan we zelf wel zoeken. Wat was hun reactie?
3: Nou, in eerste instantie had mijn oom de aangifte op verzoek tot aangifte gedaan. En dat komt pas op 22 juli. Ja, dat is dus, als het op 4 juli gebeurd is, 17 dagen later.
0: Ja.
3: Wij vonden dat gewoon heel erg lang duren. We hadden gewoon verwacht dat de politie gelijk acties zou ondernemen, camerabeelden zou opvragen en de dader zou gaan traceren. Dat er in ieder geval iets van een klopjacht zou komen. Toen dat uitbleef, hebben wij dus in eerste instantie zelf initiatief genomen. En met succes, want we hebben de daders getraceerd. Ze staan op beeld dat ze het doen. Ook daarvoor in meerdere winkels gezien. Dus staan er echt haarschoop op met hun gezicht. En dat hebben we toen op social media verspreid.
0: Ja, en jullie hebben ze gevonden via die camerabeelden. En de beelden hebben jullie ook gedeeld. Nou heb ik wel eens gehoord dat in sommige gevallen ook helemaal niet mag. Hè? Dat je niet mensen mag die beelden mag verspreiden. Hoe zit dat in zo'n geval?
3: Nou kijk, je moet kijken naar proportionaliteit. Dus ja. Hoe zwaar is het delict wat iemand heeft gedaan? Nou, in dit geval heeft deze man natuurlijk een kwetsbare, oudere, gewelddadig beroofd. Dat is natuurlijk zeer ernstig. Kijk je dan van, oké, weet je wel zeker dat hij het heeft gedaan? Nou, in ons geval ja, want hij staat letterlijk op beeld dat hij het doet.
0: En, echt op heterdaad vastgelegd gewoon door de camera?
3: Ja, er is geen enkel twijfel over mogelijk dat hij het niet heeft gedaan. Op die manier was voor ons de overweging vrij snel gemaakt.
0: Ja, en heeft de politie daar dan nog op gereageerd?
3: Ik ben dus wel na de hele commotie door de social media uitingen is de politie wel in contact geweest met mij. Er is ook nog steeds goed contact. Daar hebben ze wel aangegeven dat ze kunnen waarderen dat ik zelf de beelden heb opgevraagd en ook de vele tips die ik hun heb kunnen aanleveren. Verder riep ze natuurlijk wel op van pas wel op en laat verder aan ons over.
0: Want hoe voelt dat voor jou? Je weet nu wie het zijn eigenlijk, behalve dan dat je hun naam niet weet, maar je weet precies hoe ze eruit zien. Dus het zou kunnen dat je ze tegenkomt. En wat dan?
3: In zo'n geval als ik ze zelf zou zien, is het een kleine kans dat je ze dat ik in de buitenlopers tegenkom. Maar stel dat gebeurt, dan ben ik gewoon van plan om, om ze eigenlijk te schaduwen totdat de politie er is. Kijk, de politie is getraind. Die is ervoor om dit soort mannen die ook gewelddadig kunnen zijn op te pakken. Dus daar ga ik niet mijn eigen vingers aan branden.
0: Nee, dat snap ik inderdaad. Want dat kan natuurlijk ook weer gevaar opleveren voor jou. Hè? Dat zou je oma, of de zus van je oma, natuurlijk niet fijn vinden, denk ik.
3: Precies. Je moet daar altijd een beetje een balans vinden tussen je gevoel en je verstand. Kijk, als ik die persoon zou zien, zou mijn gevoel natuurlijk zeggen van ik vlieg hem aan.
0: Ja, want, ik ga er achteraan.
3: Wat je doet tegen een oude vrouw, dat kan niet. Maar je hebt ook nog je verstand die dan zegt van misschien is het handig om dit even aan de politie over te laten.
0: Ja, dus dat doen jullie wel. Heeft de politie eigenlijk die beelden van jullie al bekeken en daar actie op ondernomen? Want in eerste instantie konden ze dus niet zoveel, maar nu dan wel?
3: Ja, zeker. Ze hebben de beelden ook geanalyseerd. Kijk, wat ze nu verder doen in het onderzoek, dat weet ik eigenlijk ook niet. Daar mogen ze, zeggen ze zelf, ook niet al te veel over delen. Kijk, het enige wat ik weet is dat ze nog niet gepakt zijn. Dus vooralsnog, weet je, nu wel ruim 2 weken nadat het gebeurd is, lopen de mannen nog steeds vrij rond.
0: Ja, terwijl eigenlijk iedereen weet wie het zijn. Ja. Maar de namen dus, heb je nog niet, toch? De namen weet je nog niet. Of weten jullie die inmiddels wel, maar zetten jullie die niet erbij?
3: Ik weet zelf de naam ook niet.
0: Oké, goed. Nou, er staat ook een artikel nu bij ons op de site, op nhnieuws.nl. Dus daar kunnen mensen nog even rustig kijken, ook naar de beelden. En wie weet komt dan die tip ook nog binnen. Ik dank je nou van harte dat je even bij ons in de uitzending wilde zijn om te vertellen over jullie actie, Bing.
3: Ja, tuurlijk. Ja, als ik hier nog één ding aan zou mogen toevoegen. Zeker. Als je de beelden zelf wil zien, dan kan je op mijn social media account bing.amelen, kan je de beelden bekijken. Dat zou kunnen helpen bij het onderzoek. Dus ik wil graag iedereen oproepen om zijn ogen daarvoor open te houden.
0: Oké, goede tip. Hey, dankjewel en heel veel succes met de speurtocht. En ik hoop dat er recht gedaan wordt aan dat wat jouw oma is overkomen.
3: Dankjewel. Geen probleem.
0: Oké, dag. Bing Ameling hoorde je. En wij vragen eigenlijk naar aanleiding van dit gesprek, wat vinden jullie hier nou van? Is dat een goede zaak om zelf dan maar op jacht te gaan, op zoek te gaan naar die daders? Of is daar ook een grens aan? Waar ligt die grens dan? Je kunt meepraten via 088 850 51 52.

0: De love song van Sarah Bareilles hoorde je hier bij NH, waar we het vandaag hebben over, ja, toch wel een precair onderwerp, Jelmer. Naar aanleiding van de kleinkinderen van Mieke, die op jacht zijn naar de daders. De mannen die haar achtervolgden in Overveen, deze 96-jarige dame, en vervolgens de ketting van haar nek rukte. Ja, en de politie kon eigenlijk weinig doen. En ze hebben via social media hebben zij de beelden verspreid die zij gekregen hebben van eigenlijk dat wat er gebeurde. En wij vragen vandaag, ja, is het een goed idee, de politie helpen op eigen initiatief, of kan het ook te ver gaan? En waar ligt dan die grens?
1: Ja, precies. Daarover kan je meepraten. 088 850 51 52. Monique, die heeft al een appje gestuurd. Die zegt namelijk, als mijn moeder zoiets zou overkomen, zou ik ook alles uit de kast trekken. Toch moet je ook oppassen. En Saskia, die voegt daaraan toe, ik vind dat burgers en politie meer mogen samenwerken. Vaak weten buurtbewoners veel meer dan gedacht, maar de uiteindelijke opsporing moet bij de politie blijven.
0: Oké, goed. Nou, Puk Poortman die belde ons. Goedemiddag, Puk.
2: Goedemiddag.
0: Hey, hallo. Hoe kijk jij ernaar?
2: Ja, als ik het op zijn Jordanees mag zetten, die vuile teringlaaiers.
0: Ja.
2: En dat volk wat allemaal binnenkomt, mijn bloed loopt weg hiervan.
0: Ja.
2: Echt.
0: Ja, maar goed, wij weten nog even niet wie die daders zijn, Puk. Dus, maar ik kan me voorstellen, iedereen wordt hier natuurlijk razend van. Want als je een oma hebt van 96, dit mag gewoon niet gebeuren.
2: Geloof het nou, als ik een pistool heb, schiet ik zelf.
0: Oké. Duidelijke taal, Puk. Wij moeten dus uit de buurt blijven. Ja. Dankjewel.
2: Ja, bij mij inderdaad.
0: Duidelijk verhaal. Dankjewel, Puk. Okay. Doeg. We gaan verder met Lia. Lia, hoe kijk jij ernaar?
3: Ja, hallo.
0: Hallo.
3: Het is natuurlijk vreselijk wat er gebeurd is. Maar ik vind dat je ook toch op moet passen, hoor, met dingen op internet te zetten. Want in dit geval wisten ze wel wie de dader was. Maar het kan ook een onschuldige burger zijn. En dan doe je wel heel veel kwaad.
0: Ja.
3: En ik denk, ja, dan ga je op het toch eigen rechter spelen. En ik vind dat ook een beetje een ontwikkeling.
0: Ik snap je punt. Dat is een goed punt, Lia. Maar je moet ook wel heel zeker weten dat die dader die je dan op internet zet, dat het hem ook is. In dit geval, die beelden zijn gewoon duidelijk zichtbaar dat het gebeurt en dat hij dat dus doet. Maar als het wat minder duidelijk is, dan moet je daar toch een beetje voorzichtig mee omgaan. Dat lijkt me heel verstandig.
3: Ja, goed punt, zeker. Lia. En ik vind wel dat de politie een beetje beter zijn werk moet doen.
0: Ja. Oké, dat nemen we ook even. Ja, dat ben ik ook wel met je eens. Als je hoort dat inderdaad eigenlijk de aangifte dan pas 2 weken na die overval kan
1: vandaag
0: plaatsvinden.
1: Vandaag zou het pas plaats mogen vinden.
0: Terwijl het al 2 weken geleden gebeurd is. Ja, dat is natuurlijk een beetje gek. Ja, mee eens, Lia. Goed punt. Dankjewel.
3: Oké, doei.
0: Hey Jelle, goedemiddag.
4: Hoi, goedemiddag.
0: Nou, vertel het eens.
4: Nou, weet je, ik vind als je van zo'n laag allooi bent dat je dat doet,
0: ja,
4: dan is er geen enkel bezwaar om je aan de schandpaal te nagelen. Iedereen te laten weten wie het gedaan heeft en hoe en wat. En die lui vervolgens zeer streng straffen. Een tijd de gevangenis in. En daarna nog eens een keer een beetje een soort strafkampwerk in verpleeghuizen of noem maar op.
0: Ja, maar dat vind ik dan wel weer zielig voor die bewoners van die verpleeghuizen. Eerlijk gezegd. Nou daar zet ik liever gekwalificeerd personeel
4: neer. Ja.
0: Ik snap wel je punt. Jij zegt gewoon, het moet wat harder worden aangepakt en er moet toch wat harder op ingegrepen worden. Dat is heel duidelijk. Ik denk dat iedereen trouwens jouw verontwaardiging deelt, hoor. Want dit doen is natuurlijk echt het lastigste wat je kan verzinnen. Zo'n dametje met een rollator de ketting afrukken. Ja, het is ook wel lekker makkelijk natuurlijk. Hè?
4: Het is echt iets waarvan ik zeg, dat soort mensen hoort in Nederland niet uit. Nee. Waar ze ook vandaan komen.
0: Zo is het, zo is het. Nou, hey, dankjewel Jelle voor jouw mening. En ik denk dat we hem hierbij afronden, Jelmer. Want we hebben denk ik heel veel reacties hierop gehad. Ook in de app. Misschien nog eentje uit de app halen.
1: Zeker. Jan die zegt,
0: dag Jelmer, Jelle trouwens.
1: Jan die zegt, helpen, zeker camerabeelden bekijken, tips doorgeven, getuigen zoeken. Maar zodra emoties de overhand krijgen en mensen zelf gaan jagen op verdachten, ben je wat mij betreft een verkeerde weg ingeslagen.
0: Ah, dat is net die grens waar wij het over hadden. Mooie afsluiting van dit onderwerp. Dank allemaal voor het meedenken en het meepraten. Dit zijn de Bellamy Brothers met een mooie boodschap.

0: spektakelplaats. Het Rundveemuseum houdt een wedstrijd grasmaaien.
1: Ja, en degene met het mooist gemaaide schassonnetje, die wint. En in Over de Top komen we, misschien een beetje flauw, met liedjes met maai in de titel. Zoals deze.
0: Of deze.
1: Maai, oh maai, wat een heerlijke plaat.
2: Donderdagavond, Over de Top, van 7 tot 9, hier bij NH.
3: Beleef de marine op en onder zee in het Marine Museum. Daar ontmoet je zeehelden, ontdek je de wereld van de marine en stap je aan boord van een echte onderzeeboot. Plan je bezoek op marinemuseum.nl.
4: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-27-260-222.
5: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
6: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis 06-272-60-222.
7: De spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De locomotief fluit en de stoker gooit kolen op het vuur. Klaar voor vertrek? Een avontuurlijke reis door een andere tijd begint. Geniet van het avontuur in de historische driehoek tussen Hoorn, Medemblik en Enkhuizen. Kijk voor meer info op stoomtram.nl.
8: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
9: Dit is een uittip.
10: Maandag 3 augustus is het weer. De Landbouwshow op Meer. Een dag vol activiteiten rondom paardensport, veekeuringen en bijzondere shows. Een echte familiedag voor jong en oud. Kom kijken, ruiken en voelen. Kijk op landbouwshow-opmeer.nl.
9: Dit was een uittip. Dit is een uittip.
11: Van maandag 3 tot en met zondag 9 augustus gaan de trossen los in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum. Vaar tijdens de Maritieme Week mee op historische visserschepen en geniet van shanties en visserijdemonstraties. Reserveer nu kaarten op zuiderzeemuseum.nl.
9: Dit was een uittip.
12: Ik ben Dida en ik kom uit Zaandam.
13: Ik ben Floris en ik kom uit De Pijp in Amsterdam.
14: Ik ben Annette en ik woon in de Koksdorp.
15: Hoi, ik ben Simon Keizer en ik kom uit Volendam.
16: Hallo, ik ben Frederike en ik kom uit Horen.
17: Thuis in heel Noord-Holland.
18: Het is 5:01 en het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen we van Barbara Mulder. Goedemiddag.
19: Goedemiddag. In Amsterdam zijn gemiddeld bijna 4 aanslagen met explosies per week. Dat blijkt uit onderzoek. De eigenaar van de Turkse supermarkt in Hilversum, wiens zaak deze week door brand verwoest werd, hoopt zijn winkel zo snel mogelijk op een andere locatie te kunnen heropenen. En opnieuw een boete voor Tata Steel. Het staalbedrijf moet binnen een maand 100.000 euro betalen, omdat bij de productie opnieuw schadelijke stoffen zijn vrijgekomen. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
20: Levi van Eck met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat gaat komend weekend al camera's plaatsen bij de Merwedebrug voor de handhaving van het vrachtwagenverbod. Sinds zaterdag mogen er geen vrachtwagens meer over de brug, omdat het staal op verschillende plekken minder sterk is dan werd aangenomen. Maar nog altijd rijden er dagelijks veel vrachtwagens over de brug in de A27 bij Gorkum. Als de camera's er staan, kan Rijkswaterstaat de beelden bekijken en boetes uitschrijven. Die boete is €500. Een man van 20 uit Purmerend is veroordeeld tot 5 jaar cel vanwege een aanslag op een huis in die plaats. Volgens de rechter was hij de opdrachtgever en liet hij 2 minderjarigen de vuurwerkbom plaatsen. Bij de explosie eind 2024 raakte een jongen van 16 zwaar gewond die bovenop zolder lag te slapen. Ook raakten meerdere huizen in Purmerend onbewoonbaar. Volgens justitie wilde de aanslagpleger wraak nemen voor het stelen van fatbike-accu's. De straf van 5 jaar is lager dan de 10 jaar die het OM eiste.

0: Zijn woning bij Parijs is een modellenscout die banden had met zedendelinquent Jeffrey Epstein doodgevonden. Daniel Siad zou in Europa vrouwen voor Epstein hebben geronseld. 5 vrouwen hadden aangifte tegen hem gedaan van verkrachting en mensenhandel. Siad was nog niet verhoord en sprak alle beschuldigingen tegen. Milieustraten in Zeeland nemen maatregelen tegen het groeiend aantal diefstallen. Ze willen voorkomen dat vooral oud ijzer en afgedankte elektrische apparaten worden gestolen. Vrijwel alle milieustraten in Zeeland hebben ermee te maken. Omdat door de inbraken ook schade ontstaat, worden er zware sloten aan de hekken van milieustraten gehangen. Er wordt geregeld aangifte gedaan van diefstal. Ook zijn inmiddels 2 daders opgespoord. Het weer op veel plaatsen bewolkt en vooral in het noordoosten ook wat buien. Het waait erbij stevig. Vanavond breekt de zon nog af en toe door. Morgen overwegend droog en wat vaker zon bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: En hoe gaat het op de weg, Jelmer? Zijn er nog veel files?
2: Nee, helemaal niet. Op 3 uitzonderingen. Na de eerste de A9 Amstelveen richting Alkmaar, tussen knooppunt Rottepolderplein en Beverwijk Oost, is een wegwerkzaamheden aan de gang. Bijna 10 minuten vertraging. Een kwartier vertraging op de A22 Beverwijk richting Velsen, tussen knooppunt Beverwijk en Beverwijk. En de laatste de A27 Utrecht richting Almere, tussen Bilthoven en Eemnes. Bijna 20 minuten vertraging.
3: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
4: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
7: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
6: En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
8: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
6: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: Nu bij Dirk. Prinses tonijnstukken. 99 cent. Altijd lekker.
9: Vandaag de dag.
10: Met Patricia Navel.

0: Brian Ferry, Let's Stick Together. Het is 9:05. Een heel goede middag.
1: NH met vandaag de dag.
0: Ja, Jelmer, we gaan eens even kijken wat er allemaal op het programma staat in dit komende uurtje.
2: Absoluut, straks gaan we weer eventjes richting Dixhorn, waar AZ dus straks speelt. Net spraken we de man, Ode heet hij, die is verantwoordelijk voor de grasmat. Precies 22 millimeter moet hij zijn.
0: Ja, het is echt een ding daar,
2: dat
0: hè?
2: Dat is echt een ding. Onze sportverslaggever gaat er ook nog even naartoe. En die spreekt straks de voorzitter. En we gaan, Patrice, we gaan even lekker op vakantie.
0: Ik heb zin.
2: Heb je al zin in een baguette met een glaasje chardonnay?
0: Oh, la la. Nou, doe mij dan maar een viognier. Mag dat ook?
2: Mag ook.
0: Viognier.
2: Prima.
0: Okay, goed, nou, dat krijgen we straks. Nu eerst een nieuwe ontwikkeling in die slepende kwestie rond de camping Sandervoerde in Zandvoort. Zoals je misschien nog wel weet, wil die nieuwe eigenaar daar luxe chalets bouwen. Maar de huidige bewoners van de camping, die willen helemaal niet weg. En verzetten zich met hand en tand, kunnen we wel zeggen. Terwijl er nu nog een rechtszaak loopt, wil de eigenaar ineens dat de vaste recreanten voor 15 augustus vertrekken. Of anders moeten ze stallingskosten gaan betalen, zolang hun caravans nog op de camping staan. Verslaggever Rob Weteweerder, die volgt deze kwestie al een hele tijd. Rob, neem ons even mee naar de camping. Wat is dat voor plek?
3: Het is echt zo'n traditionele familiecamping. Het ligt aan de rand van Zandvoort, echt midden in de vrije natuur. Nou ja, het spoor loopt er wel vlak langs. Maar het is zo'n echte camping met vaste gasten die er al jaren en jaren komen. Er staan ongeveer 100 staakcaravans en andere kampeermiddelen, zoals ze dat noemen. Maar sinds een aantal jaar is dat terrein eigendom van een nieuwe eigenaar. Ja, en zoals er tegenwoordig wel vaker het geval is, die wil die kampeerders weg en 250 hele luxe chalets neerzetten. Die hopen daar veel meer geld mee te verdienen dan met die paar kampeerplekken. Dus, zegt eigenaar Kennemer Park, die oude campinggasten, die moeten weg.
0: En wat zijn dat eigenlijk voor mensen, die vaste campinggasten die nu weg moeten?
3: Ik zou kunnen zeggen over het algemeen, Patricia, zijn het ras-echte Amsterdammers. Gewone mensen met een gewone beurs. Nou ja, ze mogen van april tot oktober op die camping zitten. Dat deden ze heel veel jaren met veel plezier. Deze zomer trouwens al niet meer, want ze mogen nu het terrein eigenlijk niet meer op. De huurcontracten zijn namelijk vorig jaar opgezegd.
0: Ja, en de gang naar de rechter is al ingezet. Ze hebben een paar keer gewonnen, maar de laatste keer kreeg de eigenaar opeens gelijk. Dus toen moesten ze toch hun caravans gaan weghalen?
3: Ja, het is een ongelooflijk juridisch steekspel. Ze willen natuurlijk helemaal die caravans niet weghalen, dus zijn ze in hoger beroep gegaan. Dat dient naar verluid pas in december van dit jaar. Maar die eigenaar die heeft ineens haast. Die wil die rechtszaak, de zoveelste op rij trouwens, helemaal niet afwachten. Hij heeft nu een voorstel schriftelijk gedaan bij de kampeerders. Of je vertrekt voor 15 augustus, dan krijg je nog een mooi bedragje mee. En anders moet je maar stallingskosten gaan betalen voor die caravan. Een caravan waar je niet bij mag. En ik heb het even uitgerekend. Die kosten lopen echt behoorlijk op, hoor, voor die mensen.
0: Jeetje, wat heftig zeg. Heb jij de bewoners al gesproken die die brief gekregen hebben?
3: Ja, een aantal. Ze hebben echt de hakken in het zand gezet. Grote punt is ook dat het nog niet helemaal zeker is dat die nieuwe eigenaren alle vergunningen krijgen, dus die chalets mogen gaan bouwen. Volgens Geert Seidsema, de woordvoerder, is het grootste twistpunt op dit moment een natuurvergunning. De camping ligt namelijk pal naast het Natura 2000 gebied. Dus is dat kwetsbare natuur. En het hangt helemaal van die natuurvergunning af of de huurcontracten wel terecht zijn opgezegd. Nou, de kampeerders die denken dat ze die vergunning nooit en ten nimmer krijgen, de camping-eigenaren. Anderhalf jaar geleden zeiden ze nog in de rechtszaal tegen de rechter, ja, die vergunning die hebben we binnen 2 weken rond. Dat was anderhalf jaar geleden, Patricia. Die vergunning staat, voor zover ik het weet, nog steeds niet op papier.
0: Aha. En heb jij ook om een reactie gevraagd bij die nieuwe eigenaar? Want die wil dus nu opeens die mensen voor 15 augustus weg hebben. En anders moeten ze stallingskosten gaan betalen voor die caravan waar ze niet eens bij kunnen.
3: Ja, nou ja, telefonisch zijn die mensen niet of nauwelijks bereikbaar. Dus altijd zet het maar op de mail. Ik heb ze gisterenochtend een aantal vragen gemaild. Het is nu dik anderhalve dag later en ik heb net even gekeken. Nog steeds geen reactie.
0: Ja, bizar eigenlijk, hè? Want intussen mogen die vaste bewoners al het hele seizoen die camping niet op.
3: Nee, het enige dat ze nu mogen, schrik niet, is op afspraak even een kijkje komen nemen bij hun kampeerplek. Maximaal 2 uur per keer. Het is echt een beetje pesterig, ja, hoor. Maar ja, die eigenaren zitten natuurlijk ook met de zaak in hun maag. Even vanuit hun perspectief gekeken. Je stopt heel veel geld in de aankoop van dat terrein. En dan mag je er feitelijk jarenlang niks mee doen. En dat geld is van investeerders. Dus geleend. Dus moet er ook rente worden betaald.
0: Ja, ja, ik denk dan wel, als je zoiets koopt en je ziet dat er allemaal mensen al staan, dan weet je, en dat is net zo met een huurwoning, als je die koopt, dan weet je dat je met huurders te maken hebt. Maar ja, goed.
3: Ja, dit heet toch een beetje de verroompotisering. Het is het grote ja, geld tegen de kleine beurs. De ja, kampeerders die voeren ook steeds actie met de leus, wij willen niet wijken voor de rijken.
0: Ja, ja, inderdaad. Hey, hoe gaat het nu verder lopen, denk jij? Want 15 augustus is er dus weer een nieuwe deadline gesteld door de eigenaar. Spullen weghalen of betalen.
3: Ja, ik vind het ingewikkeld. Ik weet van de kampeerders dat ze niet van plan zijn zich aan die deadline van 15 augustus te houden. Ze willen die overeenkomsten niet tekenen. Dus hangt het straks weer allemaal af van de rechtszaal. Het hoger beroep dus in die laatste rechtszaak. En het hangt echt ook af van die natuurvergunning waar ik het je eerder over vertelde.
0: Ja.
3: Het hoger beroep dient in december. Ik weet niet hoe die zaak gaat uitpakken. Die natuurvergunning lijkt me ook echt een probleem. Want ze willen daar 250, dat is veel meer dan er nu staat, van die chalets neerzetten. Het hele jaar open, dus veel meer verkeer. Ik zie het nog niet voor me. We gaan dat afwachten. En ik weet je, één ding weet ik wel zeker. Beide partijen zullen de komende maanden blijven proberen om hun gelijk te halen.
0: Goed. Dankjewel, Rob Weteweerde. Het hele verhaal is ook terug te lezen bij ons op de website op nhnieuws.nl.
4: NH.
1: NH.
4: Vandaag de dag.
5: Met Patricia Nagelkerken.

0: Ed Sheeran samen met Martin Garrix. Repeat It.
1: Vandaag de dag.
0: Tijd voor de sport met onze verslaggever Stefan Brandhorst. En Stefan, jij bent in Dirkshoorn, want we hadden het er net al even over. AZ speelt daar vanavond een oefenwedstrijd tegen Genk. We hadden net al even de man aan de lijn die het gras maait. 22 mm maximaal mag dat zijn. Nou, jij bent daar dus nu. Hoe ligt de mat erbij?
2: Ja, goedemiddag Patricia. Nou, ik heb helaas mijn centimeter niet bij me, maar ik sta nu wel naast het gras. Ja, het ligt er wel echt als een biljartlaken bij, hoor. Mooi groen. Ik denk ook wel dat het mooi kort gemaaid is. De lijnen die zijn getrokken. Alleen ja, het weer, dat is een beetje weer Hollandse zomer, hè. Want het regent een klein beetje. Al waren ze daar ook niet heel erg rauwig om, want dat schijnt ook wel weer goed voor het veld te zijn. En de spelers die zijn net naar binnen, zojuist allemaal handtekeningen gezet aan de eerste fans die hier verzamelen. Dus ja, dat belooft gewoon een mooie oefenwedstrijd te gaan worden.
0: Zeker. En ik hoor gezellige muziek op de achtergrond. Het is eigenlijk een beetje een soort voetbalfeestdag daar, toch, in Dirkshoorn?
2: Ja, dit is zeker een feestdag voor, denk ik wel, heel Dirkshoorn. Want het is een hele happening. En er komt ook heel veel bij kijken. Ze zijn eigenlijk de hele dag al druk. Hier naast me staat nu Jack van der Werf. Goeiedag.
3: Goeiedag, hi.
2: Hoeveel uur heb je er vandaag al op zitten?
3: We zijn op tijd begonnen, maar niet de hele dag met AZ. Maar dat hadden we de rest van de week en vorige week al voor elkaar. Dus,
2: ja. Ja, het is natuurlijk niet de eerste oefenwedstrijd die er wordt afgewerkt door AZ. Hoe is het eigenlijk om zo'n club te gast te hebben hier?
3: Nou ja, dat is al heel lang, maar het is ook al heel lang bijzonder. En dit jaar hebben we 3 keer AZ. Dit is de 3e keer. Het is Gent, Anderlecht en Genk. En ja, het blijft hartstikke leuk en bijzonder. AZ is blij en wij zijn ook heel blij. Ja. Dus ja, ieder jaar bijzonder als ze komen.
2: Ja, want jij regelt dit allemaal een beetje. Je organiseert het vooral. Wat zijn nou de lastigste dingen qua organisatie? Waar echt niemand nog over nagedacht heeft. En waar jij dan ineens mee komt van, oh ja, hebben we daaraan gedacht?
3: Ja. Je zegt het goed, ik organiseer, maar ik ben voornamelijk inderdaad controle en zorg dat alles loopt. Voor de rest zijn er heel veel mensen die een klein stukje van de puzzel oplossen. Ja, er zijn altijd vragen die onverwachts komen. Gisteren eind van de dag vroeg Genk om 50 keer pasta en pizza.
2: Die wilde nog even wat eten.
3: Die gingen toch terug naar België, niet naar het hotel. Die zei, ja, we willen eigenlijk voor de terugweg eten.
2: Wat zeg jij dan? Dat is mooi, maar dat moet ik dan ineens allemaal gaan regelen.
3: Nou, vorige week hadden we Anderlecht en die vroeg hetzelfde. Dus we hebben een kort lijntje met een restaurant en die is ook flexibel, net zo flexibel als wij zijn. Dus we hebben de menukeuzes doorgestuurd en vanavond om 9:30 krijgen ze alles kant en klaar mee om in de bus te nemen. Ja.
2: Oké, na de wedstrijd dus. Maar er zijn ook ongelooflijk veel vrijwilligers vandaag de hele dag, of eigenlijk al wat je zegt, hè, al weken in de weer. Ja, te beginnen met bijvoorbeeld hier in de kantine, hè? Want hier is, het is nog niet druk, maar ze zijn wel al de hele dag bezig met van alles.
3: Ja, ja, eigenlijk als je kijkt bij zo'n wedstrijd zijn er tussen de 70 en 100 mensen actief van Dirkshoorn. Ja, dat zijn van ballenjongens tot mensen bij de poort, mensen van het gras, mensen die de kantine klaarmaken, de barbemannen, kleedkamers in orde maken enzovoort. Ja, en dat is niet alleen vandaag, maar ook de afgelopen tijd. Dus ja, soms zijn er 10, soms zijn er 20. En op zo'n dag zijn er gauw 70 man die een dingetje doen.
2: Ja. En je zei net al heel even dat er zelfs een speciale broodjesmeerploeg is.
3: Ja, ja, ja, dat zijn de dames. Ja, die zijn rond de 70. En het zijn 6, 7 dames die ieder jaar de broodjes voor de clubs. Iedere club heeft broodpakketjes in de kleedkamer. AZ, in dit geval Genk. En ook de vrijwilligers en de stewards krijgen lunchpakketten. En dat, ja, maken die dames. Die smeren een paar honderd broodjes.
2: Ja, nou, een hele klus. Voor het dorp brengt het denk ik ook heel veel teweeg. Zou je een klein beetje kunnen omschrijven wat zo'n oefenwedstrijd van AZ doet met Dirkshoorn?
3: Ja, ik denk meer dat het een regio ding is. Natuurlijk, in Dirkshoorn, we doen het sinds 2003. Dus ja, we hebben hier al heel veel ploegen en heel veel verschillende landen op bezoek gehad. Ploegen uit verschillende landen. Dus daarna komt er een bus met een Oekraïense ploeg of een Schotse ploeg of een een Duitse ploeg. Ja, dus van alles is hier gekomen.
2: Maar dan staat het dorp toch gewoon eventjes op zijn kop?
3: Staat
2: het
3: dorp even op zijn kop, ja. Het dorp staat ook, ja, dat zien wij niet. Hoor ik vaak achteraf van, ja, het dorp staat vol. Bij de golfbaan staat het vol, bij het meer staat het vol. En ja, iedereen is enthousiast. En dat is denk ik ook wel heel leuk, dat iedereen meewerkt. Je hoort geen wanklank. Beetje geluidsoverlast of parkeeroverlast. Naast het dorp ook de gemeente voortreffelijk. Echt die qua vergunningen en meedenken is echt fantastisch.
0: Ah, wat een feest, dus, ja. Stefan.
2: Ja, zeker. Het is één groot feest inderdaad, als je het zo hoort.
0: Zeker,
2: ik heb
0: ja.
2: nog wel één
0: ja?
2: vraag. Die voetballers zijn natuurlijk blij als die wedstrijd gewonnen is. Maar wanneer ben jij uiteindelijk blij als je vanavond weer in je bed ligt?
3: Als het allemaal goed gegaan is. Ja, iedere wedstrijd. Kijk, er komen een hoop mensen. Dus het is, kijk, als basis is het een oefenwedstrijd voor AZ. Dus die moeten we faciliteren. Dan hebben wij het gezellig. Dat moeten we faciliteren. En we moeten zorgen dat alles goed gaat en dat er niets gebeurt en iedereen blij en tevreden naar huis gaat, dan zijn wij ook blij.
2: Ja. Gezellig begint in ieder geval al te worden, Patricia.
0: Ja, zeker. Dat hoor ik ook op de achtergrond. Veel mensen daar, allemaal voor die wedstrijd van vanavond. AZ speelt tegen Genk, maar dat gebeurt dus in Dirkshoorn. Een traditie van meer dan 20 jaar. Het gras is 22 mm en iedereen daar is er klaar voor. Van

0: Town Girl. Het is bijna 5:30, zo dadelijk dus het nieuws uit Noord-Holland. Daarna dan gaan we even de grens over. Dan gaan we op vakantie met een lekker muziekje naar Frankrijk. Maar eerst dus dat nieuws van 5:30. Barbara, wat zit daarin?
1: Er was een vrouw die ging een bekende Amsterdamse DJ stalken. En de rechter die boog zich vandaag over die zaak.
2: Bij Velderhof gaat comfort verder dan goed zitten. Het zit hem in prettig kiezen en weten dat alles goed geregeld is. Sinds kort bent u welkom in onze nieuwe winkel in Heemstede. Om deze opening te vieren ontvangt u €150 extra voordeel bovenop onze landelijke actie. Kom proefzitten aan de Binnenweg 104 in Heemstede. Velderhof, het comfort dat u verdient.
3: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
4: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
8: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
7: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM.
9: Ik ben Danisha en ik kom uit Zaandam.
10: Ik ben Arjen en ik kom uit Blaricum.
11: Met Andrea, ik woon in het prachtige Zaandam.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 5:01. In Limmen is het 19 graden. En dit is nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. In de eerste 6 maanden van dit jaar zijn er 102 explosies in Amsterdam geweest. Dat is een vergelijkbaar aantal als dezelfde periode vorig jaar. Het betekent dat er per maand gemiddeld ongeveer 17 explosies plaatsvinden. De meerderheid ervan haalt het nieuws niet, zeggen de onderzoekers. Explosies die het nieuws wel halen, hebben vaak grote schade veroorzaakt, of er wordt cameratoezicht in de straat ingevoerd. De eigenaar van de Turkse supermarkt in Hilversum, wiens zaak deze week door brand verwoest werd, ja, die hoopt zijn winkel zo snel mogelijk op een andere locatie te kunnen heropenen. Familie en de winkel waren zeer geliefd in de buurt. De brandweer is wel 3 uur bezig geweest met blussen, omdat de brandhaard moeilijk te vinden was. Ja, er wordt niet uitgegaan van brandstichting. Morgen wordt de oorzaak van de brand waarschijnlijk officieel bekend. Een vrouw uit Stadskanaal is veroordeeld tot een taakstraf van 120 uur... voor het stalken van de Amsterdamse radio-dj Fernando Halman. De vrouw bleef hem lastigvallen en stuurde ook berichten naar Juice-kanalen, zijn vriendin en zijn werkgever. De rechter benadrukte dat de verdachte zichzelf ziet als slachtoffer en dat ze het strafbare karakter van haar handelen ontkent. Bij overtreding van het contactverbod dat per direct ingaat, krijgt ze alsnog een celstraf. Opnieuw een boete voor Tata Steel. Het staalbedrijf moet binnen een maand €100.000 betalen, omdat er bij de productie opnieuw schadelijke stoffen zijn vrijgekomen. Volgens de Omgevingsdienst kwam dat door de zogenoemde rauwe koeks, die ontstaan als steenkool niet goed wordt verhit. Laatste berichtje hoorde dat eerder al. De kleinzoons van oma Mieke uit Overveen zijn zelf op zoek gegaan naar de mensen die haar beroofden. Nou, de 96-jarige oma Mieke werd op klaarlichte dag beroofd in Overveen, nadat ze boodschappen had gedaan en naar huis liep met haar rollator. Ze werd achtervolgd door 3 mannen. 1 van hen deed alsof hij haar hielp, maar giste de ketting van haar nek. Ja, het gebeurde allemaal op 4 juli. Pas 3 weken later kon de familie eventueel aangifte doen. En dat vonden de kleinzonen en de andere familieleden vonden dat veel te laat. Dus gingen ze zelf op zoek. En je hoort Bing Amelong, een van de kleinzonen.
13: Ja, wij vonden dat gewoon heel erg lang duren. We hadden gewoon verwacht dat de politie gelijk actie zou ondernemen, camerabeeld zou opvragen en de dader zou gaan traceren. Dat er in ieder geval iets van een klopjacht zou komen. Ja, toen dat uitbleef, hebben wij dus in eerste instantie zelf initiatief genomen en met succes. Want we hebben de daders getraceerd. Ze staan op beeld dat ze het doen. Ook daarvoor in meerdere winkels gezien. Dus staan er echt haarschoop op met hun gezicht. En dat hebben we toen op social media verspreid.
1: En dat zei Bing Amelong, de vrouw die dus beroofd is, is zijn oud-tante. Ja, de beelden heeft hij dus op zijn social media gezet.
0: Ja, voor eigen naar te kijken.
1: Ja, voor eigen rechterspelen is niet iets wat de politie toejuicht. Nee. En wat in principe ook niet zomaar mag.
0: Nee, want het kan natuurlijk ook nog zijn, dat zei ook een van onze luisteraars, dat je het mis hebt en dat het een andere dader is. Maar in dit geval zien we het wel heel duidelijk op beeld natuurlijk. Maar ja.
1: Ja, er zitten gevaren aan. Want het is wel eens vaker gebeurd in het verleden dat er dan beelden worden verspreid door individuen. En dat klopt dan toch niet. En dat is natuurlijk heel vervelend.
0: Ja,
1: aan de andere kant is de woede en de ontzetting ook heel groot.
0: Heel
1: over deze beroving.
0: Zeker. Hoe laf ben je als je een dame van 96 met een rollator gaat beroven?
1: Ongelooflijk. Ja.
0: Ja, toch?
1: Nou, het hele verhaal kun je ook nog even teruglezen in de app of op nanieuws.nl.
0: Dankjewel, Barbara. Wij gaan gauw verder met het weer van Jan Visser. Goedemiddag, Jan.
14: Patricia, goedemiddag.
0: Ja, er kwam zowaar wat nat spul naar beneden vandaag.
14: Ja.
0: Ik dacht, hé, het lijkt wel regen.
14: Ja.
0: Ja, was het zo, hè?
14: Ja, het was, maar het was niet veel. Nee. Maar je kunt iedere druppel helpt natuurlijk wel een beetje.
0: Jawel.
14: Een beetje. Maar 1 tot 2 millimeter, dat is er op veel plaatsen toch wel gevallen. Dus dat was in ieder geval iets meer dan een paar druppeltjes. Er zijn toch wel wat buitjes actief geweest. En dat gaat nu eigenlijk nog steeds wel wat door. Dus tot in de avond nog wel enkele buitjes. Maar ja, het levert niet veel op, maar toch. Temperatuur kwam tussen de buitjes door. Af en toe was er ook een klein beetje zon. Liep de temperatuur nog op naar 20 tot 21 graden. En onder de bewolkingen tijdens de buitjes koelde het plaatselijk af naar rond de 16 graden. Dus dan is het echt wel wat koeler.
0: Ja.
14: Verder stond er behoorlijk wat wind uit het noordwesten. Nou, die wind gaat vanavond afnemen. Geleidelijk wordt het op de meeste plaatsen ook droog. En de komende nacht is dat op lokaal een buitje nou ook het geval. En dan morgen is het een waarschijnlijk droge dag op de vrijwel overal. Maar de bewolking overheerst. Krijgen ze nog steeds wat vochtige luchtwolkenvelden die worden aangemaakt. Dus vrij veel bewolking. Misschien in de loop van de middagavond dat dan de zon weer wat vaker doorbreekt. Met name in het zuidoostelijk deel van de provincie. En het wordt morgen zo'n 20 graden. Aan de kust iets lager. En de wind is matig uit het noordwesten. Dus niet al te veel wind. Vrijdag wat hogere temperaturen. Af en toe zon en droog. Zaterdag zowaar. Een zomerse dag. Met temperaturen tot 25, 26 graden. In de Noordkop en langs de kust wat lager. Westelijk windje trouwens. En dan het eind van zaterdagavond en vooral ook zondag, dan neemt de kans op toch wel wat meer regen toe.
0: Oh nee.
14: Het zou kunnen zijn dat er dan plaatselijk 10 millimeter valt.
0: Hmm.
14: En dat is echt wel wat de moeite natuurlijk. En de dagen daarna wordt het weer overwegend meest droog, bij temperaturen rond of iets boven normaal.
0: Ja, Jan, ik roep even, oh nee, want ik ben natuurlijk heel blij dat er wat regen in de tuin gaat vallen. Maar ik had nou net voor zondagmiddag een lunch gepland daar.
14: Misschien is het dan al wel voorbij. Dus,
0: dat zou kunnen op zondagmiddag, dat het dan om een uur of 1 weer droog is.
14: Een beetje voortvarend is, dan zou het al wel weer geklaard kunnen zijn.
0: Oh, nou, dan gaan we daarvoor duimen. Oké, dankjewel, Jan. Ja. Nou, we weten in ieder geval weer waar we aan toe zijn. En de hitte is voorlopig nog steeds buiten beeld, hè?
14: Ja, klopt.
0: Ja. Gewoon een lekker zomerse dag op zaterdag, dat is op zich prima. En dan wat regen daarna. Op zich ook echt helemaal prima natuurlijk. Want ik zie wel overal in de provincie het gras zo geel en droog zijn. Dat is natuurlijk ook niet lekker.
14: Nee, dat ziet er gewoon niet, niet fijn uit. Laten we dat zo stellen.
0: Nee, zo is het. Nou, dankjewel Jan en een fijne avond voor jou.
14: Ja, hetzelfde.
0: Joe. Gaan wij verder met het verkeer, want hoe gaat het op de Noord-Hollandse wegen, Jelmer?
15: Prima, op een paar uitzonderingen na. De eerste, de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Raasdorp en Beverwijk Oost en wegwerkzaamheden aan de gang. Bijna 20 minuten vertraging. 11 minuten vertraging op de A22, Beverwijk richting Velsen. Tussen knooppunt Beverwijk en Beverwijk Oost. Het komt door technische problemen. De rechterrijstrook is daar dicht. En dan de A27, Utrecht richting Almere. Tussen Hilversum en Eemnes, een kwartier vertraging.

0: Glacier en Sometimes.
1: En vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
3: Het is zomer.
0: Ja, jammer. Het is zomer.
4: Het is
0: wat leuk.
4: Zomer.
0: Vandaag hebben we even een dag met wat minder zomers weer misschien. Maar we gaan wel lekker op reis vandaag. Want wat we gaan doen. We stappen in onze Citroën Deux Chevaux. En we rijden over de Belgische grens richting het zuiden. Langzamerhand wordt het gebied bergachtiger. En verandert de taal van het Nederlands naar het Vlaams. En van het Vlaams naar het Frans.
4: Oh, aoui, aoui. En langs de snelweg halen we nog eventjes een kleffe croissant. Maar die ruilen we later in voor een echte van een echte bakker. Oh. Dit is eigenlijk een soort Frans voorspel.
0: Ja, en uit de radio klinkt dan het laatste stukje van La Vie en Rose. Oh. Daar worden we gelukkig van. En in ons beste Frans roepen we dan uit het opengedraaide autoraampje bonjour.
4: Ja, en Fransen zullen dan Fransen niet zijn als we geen gezellige bonjour terugkrijgen. Maar meer een soort verafschuwd gezicht trekken, omdat de uitspraak minder dan matig is.
0: Dat zit er heel dik in, jammer. Maar toch, de zonnebloemvelden worden lavendelvelden. En het Belgische bier is allang achter ons gelaten. Het wordt een glas Sauvignon Blanc of een Chardonnay met een stukje camembert. En neergestreken en wel kunnen we dan eindelijk genieten van de radio die we naast ons neer hebben gezet. We zijn er, in Frankrijk. En daar hoort deze muziek heel erg bij. Gérard Lenormand.

0: Breaks Like a Heart. Prachtig nummer eigenlijk, van Miley Cyrus. Hey lieve Jelmer, straks gaan wij weer zoeken naar een leuke dagplaat. En dan geef jij op dit moment altijd alvast een klein tipje van welke kant we op gaan zoeken. Waar moet ik aan denken?
1: Nou, kleine toetsvraag. Waar denk jij aan als ik zeg Pagani Huayra?
0: Pagani Huayra? Geen idee. Ik denk aan Italiaanse eten, Pagani.
1: Koenigsegg, Jesko, absoluut.
0: Dat is een vodka, denk ik, absoluut.
1: De Aston Martin.
0: Aston Martin, racerij, Formule 1.
1: Kijk.
0: Ja, toch?
1: Kijk, oh.
0: Ja, Aston Martin ken ik wel. Die naam ken ik wel.
1: Zo goed,
0: maar die andere waren dat ook allemaal.
1: Naar het schijnt.
0: Ja. Oké, okay, nou, we gaan dus in die richting zoeken in elk geval naar liedjes.
1: Absoluut.
0: Oké, okay, dat is goed om te weten. Ik ga alvast even de platenkast induiken, moet ik je zeggen. Eerst muziek van het goede doel. Ik dans, dus ik ben

0: vol activiteiten rondom paardensport, veekeuringen en bijzondere shows. Een echte familiedag voor jong en oud. Kom kijken, ruiken en voelen. Kijk op landbouwshow-opmeer.nl.
1: Dit was een uittip.
2: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie. Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
3: Beleef de marine op en onder zee in het Marine Museum. Daar ontmoet je zeehelden, ontdek je de wereld van de marine en stap je aan boord van een echte onderzeeboot. Plan je bezoek op marinemuseum.nl.
4: Ik ben Lissy uit Assendelft.
5: Ik ben Hanna uit Amsterdam.
6: Ik ben Isabel uit Haarlem.
7: Ik ben Estra uit Hoofddorp.
8: Ik ben Hoek uit Schermoren.
9: Ik ben Milou uit Amsterdam.
10: Ik ben Kegodien uit Wisp.
11: Thuis in heel
12: Het is 6:00 en dit is het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland. In Amsterdam vinden gemiddeld bijna 4 explosies per week plaats. Dat blijkt uit onderzoek. En opnieuw een boete voor Tata Steel. Het staalbedrijf moet binnen een maand 100.000 euro betalen... omdat bij de productie opnieuw schadelijke stoffen zijn vrijgekomen. En de eigenaar van de Turkse supermarkt in Hilversum... wiens zaak deze week door brand verwoest werd... hoopt zijn winkel zo snel mogelijk op een andere locatie te heropenen. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
13: Levi van Eck met het NOS-journaal. Reisorganisaties krijgen veel bezorgde telefoontjes... over de aangescherpte reisadviezen voor landen in het Midden-Oosten. Voor onder meer Qatar, Jordanië en Kuwait geldt code oranje... vanwege het opgeleide geweld tussen de VS en Iran. Voor Bahrein geldt code rood... Het aangescherpte advies heeft vooral gevolgen voor mensen die naar Azië of Oceanië reizen en een tussenstop hebben in een van deze landen. Die reizen worden door reisorganisaties omgeboekt of geannuleerd. Met een los ticket vliegen kan nog wel, maar als er iets gebeurt zijn reizigers niet altijd verzekerd. Rijkswaterstaat gaat komend weekend camera's plaatsen bij de Merwedebrug voor de handhaving van het vrachtwagenverbod. Sinds zaterdag mogen er geen vrachtwagens meer over de brug... omdat het staal op verschillende plekken minder sterk is dan werd aangenomen. Maar nog altijd reden er dagelijks veel vrachtwagens over de brug... in de A27 bij Gorkum. Als de camera's er staan, kan Rijkswaterstaat de beelden bekijken... en boetes uitschrijven. Die boete is €500. De bestuurder van de tram die vanochtend op de Erasmusbrug in Rotterdam... op een andere tram inreed, was niet onder invloed van drank of drugs... Dat blijkt volgens vervoersmaatschappij RET uit de eerste testen. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Vanochtend reed een tram tegen een stilstaande tram op de brug. Er raakten 15 mensen gewond, van wie 1 zwaar gewond. Jasper Philipsen heeft de 17e etappe in de Tour de France gewonnen. De Belg was de snelste in de etappe naar Voiron. Philipsen was in een massasprint veel sneller dan Mauro Schmid en Olaf Kooi, die tweede en derde werden. Het weer op veel plaatsen bewolkt en vooral in het noordoosten ook wat buien. Het waait erbij stevig. Vanavond breekt de zon nog af en toe door. Morgen overwegend droog en wat vaker zon bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Gaan we nog even kijken naar de situatie op de weg. Zijn er nog files eigenlijk, Jelmer?
14: Nou, 2 uitzonderingen. De eerste, de A9 Amstelveen richting Alkmaar... tussen knooppunt Raasdorp en Beverwijk Oost. 12 minuten vertraging komt door wegwerkzaamheden. En bijna 10 minuten vertraging op de A27 Utrecht richting Almere... tussen Hilversum en Eemnes.
15: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
16: E-herkenning direct nodig?

0: Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
3: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
4: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
5: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentie2go.com/radio.

0: That's the way, I like it. Je hoorde Casey en de Sunshine Band hier bij NH. Het is 6:08. Een heel goede avond.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
1: De ogen en oren van Noord-Holland.
0: Ja, in de ogen en oren kijken we iedere dag even mee over de schouders van onze verslaggevers. Vandaag doen we dat met Melle Bos, die de rechtszaak volgde over die zware explosie in Purmerend eind 2024, waarbij de toen 16-jarige Joey zwaar gewond raakte. Ook werden toen meerdere woningen verwoest. De explosie werd veroorzaakt door twee minderjarige jongens die al eerder voor de rechter moesten komen. En vandaag deed de rechter uitspraak tegen de mogelijke opdrachtgever. Melle, goeie avond. Laten we eerst even teruggaan naar 15 december 2024. Wat gebeurde daar nou precies in de Maastraat in Purmerend?
3: Ja, wat er op die nacht gebeurde is eigenlijk, je ziet twee minderjarige jongens, die zie je op camerabeelden, die sluipen eigenlijk de tuin in van de woning aan de Maastraat met een FOMAR-tas. En in die FOMAR-tas zit, weten we nu, een vuurwerkbom, of eigenlijk gewoon een explosief, gemaakt van zware cobra's, dus van het zware vuurwerk en allemaal flessen wasbenzine. En die hebben ze laten afgaan bij die woning. En de gevolgen waren enorm. Die woning vloog meteen eigenlijk in brand. En ook de omliggende huizen raakten zwaar beschadigd. En met name de 16-jarige Joey, die op dat moment in de woning aan het slapen was, heeft het tegen de volle laag.
0: Ja, hij was aan het slapen. Hij werd wel gered, maar raakte zwaar gewond. Hoe gaat het inmiddels met hem?
3: Ja, hij raakte heel zwaar gewond. Uit onderzoek bleek nu dat meer dan de helft van zijn lichaam zit eigenlijk onder de brandwonden. Maar hij leeft nog wel en hij heeft een lange revalidatie al achter de rug. Maar die is ook nog niet voorbij. Hij zal nog veel geopereerd moeten worden. Hij is veel in het brandwondencentrum. En eigenlijk zal hij de gevolgen van deze aanslag zijn hele leven met zich moeten dragen. En zijn familie zegt dan ook vandaag, ja, wij hebben eigenlijk levenslang.
0: Ja, en de twee minderjarige jongens die die vuurwerkbom plaatsten, die waren al eerder veroordeeld. Welke rol speelden zij volgens justitie?
3: Ja, zij zijn eigenlijk, justitie zegt dat zij zijn eigenlijk gebruikt als simpelweg als uitvoerders. Dat zie je ook wel vaker. Het zijn jongens die ook uit onderzoek blijkt niet een heel hoog IQ hebben, zijn makkelijk beïnvloedbaar. En die zijn ingezet als uitvoerders, zoals dat heet, met het idee dat zij volgens mij 3.500 euro zouden krijgen voor deze aanslag, wat ze overigens nog ook nooit hebben gekregen. En zij waren ook vrij snel al gepakt en zijn toen veroordeeld tot onvoorwaardelijke jeugddetentie.
0: Ja, en vandaag draaide de zaak om de 20-jarige Mahir B., de mogelijke opdrachtgever. Wie is hij en waarom ziet het OM hem als opdrachtgever?
3: Ja, het is ook een jongen uit Purmerend, 20 jaar inderdaad. En hij geeft al eerder toe, hij zegt de hele tijd, ik heb met die explosie niks te maken, maar ik duw wel drugs. En hij zit wel in het criminele circuit. En wat de justitie eigenlijk heeft uitgeplozen is dat er al eerder een conflict was tussen deze Mahir B. en de broer van Joey, die ook daar woonde. Waar het conflict precies over ging, weten we niet. Maar justitie ziet nu wel dat er op een gegeven moment van de moeder van Mahir B. een stelletje fatbike-accu's zijn gestolen. En als wraak, zegt justitie, heeft Mahir B. toen deze explosie laten gebeuren.
0: Ah, en heeft hij daar zelf ook wat over gezegd, deze Mahir B.?
3: Nou, dat is wel opvallend. In de rechtszaal, hij was er vandaag niet, maar bij de vorige inhoudelijke zitting eindigde hij eigenlijk alles wat hij zei met, ik heb hier niks mee te maken. Alleen wat we ook te horen kregen of te lezen kregen zijn afgeluisterde gesprekken van hem in voorlopige hechtenis, waar hij met zijn celgenoot praat over zijn zaak. En eigenlijk wel toegeeft dat het ging over die fatbike-accu's en dat hij al die gewonden op zijn geweten heeft.
0: Jeetje,
3: dus dat laat weer de hele andere kant zien.
0: Ja, inderdaad. Ja. Dus het zou uiteindelijk gaan om twee gestolen accu's. Dat had dus tot gevolg deze enorme explosie, een zwaar gewonde broer van het eigenlijke doelwit. En nu heeft de rechter deze Mahir B. vandaag veroordeeld tot 5 jaar cel, terwijl het OM 10 jaar had geëist. Waarom viel de straf zoveel lager uit?
3: De straf viel lager uit. Hij werd eigenlijk verdacht van 3 dingen. Dus poging tot moord, het zorgen voor die explosie en het uitbuiten van die twee minderjarige uitvoerders. En de rechtbank heeft zich erover gebogen en die ziet eigenlijk alleen die nummer 2, dus het verzorgen van die explosie, als bewezen. Dus hij is alleen daarvoor heeft die straf gekregen. Dat uitbuiten van die minderjarige jongens en poging tot moord, dus echt dat hij met voorbedachte raden dat wilde doen, achter ze niet bewezen. En zo komen ze dus op de straf van 5 jaar. Ja, de helft van wat er geëist werd.
0: Ja, hoe hebben de familie van Joey en ook Mahir B. zelf gereageerd op deze uitspraak van de rechter?
3: Mahir B. was er niet, dus die heeft helemaal niet gereageerd. En de familie reageerde eigenlijk tweeledig. Die zeiden ook van ja, heel eerlijk, geen straf is voor ons te hoog. Hoe hoger, hoe beter. Maar je zag wel dat ze heel erg wel steun vonden en afsluiting kunnen vinden in het feit dat er nu een dader is. Er is een dader, die is veroordeeld. En daarmee is in ieder geval het strafrechtsdeel van deze hele zaak afgesloten. En kunnen zij verder met het opbouwen van een nieuw leven.
0: Oké. Hoe gaat het eigenlijk hierna verder? Denk je dat er nog een hoger beroep komt van de kant van de veroordeelde of de familie? Van de familie dus waarschijnlijk niet?
3: Nee, dat weet ik niet. Ik heb de advocaat van Mahir B. ook even gesproken. Die houdt ook nog even het midden. Dus het zou kunnen, maar het eerlijke antwoord is, dat weet ik niet.
0: Oké. Hey, dankjewel Melle Bos. En het hele verhaal is ook te lezen op de website op nhnieuws.nl.

0: Toto bij NH met Afrika.
1: Vandaag de dag.
2: Dagplaat.
0: Jelmer, zullen wij weer eens even lekker op zoek gaan naar een leuk dagplaatje?
3: Wat een waanzinnig idee.
0: Goed, hè? En ook op deze tijd, dat doen we eigenlijk elke dag zo op
3: nooit.
0: Deze tijd. Bij wijze van uitzondering gaan we eens een keer op deze tijd nu naar een dagplaat zoeken. Dat betekent dat we een leuk nieuwtje van vroeger of van nu van deze dag naar voren halen. Daar mag jij dan straks een plaat bij zoeken. En als wij die dan kiezen, jouw door jullie uitgekozen dagplaatje, dan gaan we die helemaal draaien na het nieuws van 6:30. Dat is natuurlijk leuk, maar waar gaan we het vandaag over hebben? Nou, we stappen toch weer eventjes die racewagen in, want vandaag in 1894 vindt de allereerste autorace ooit plaats. In Frankrijk was dat, van Paris naar Rouen, over een afstand van 127 kilometer. Ja,
3: is natuurlijk ongelooflijk spannend, maar ik heb een quizvraag voor jou.
0: Oh,
3: en je mag je mag er 10 kilometer per uur van afzetten.
0: Hoe hard?
3: Daar gaat hij.
0: Daar gaat hij, hoor.
3: Hoe hard denk je dat deze raceauto destijds ging?
0: Tegenwoordig gaan ze geloof ik iets van 400 kilometer of 300 of zo.
3: Dus ik denk de hardste gaat 500 kilometer per
0: uur. Wat nu, tegenwoordig?
3: Ja.
0: Oh, oké. Dan denk ik dat die toen 180 ging.
3: Dat is echt ongelooflijk fout.
0: Oh, echt?
3: Ja, doe nog bij één gokje. Dit was zo fout. 1894. Oh,
0: 1894.
3: We.
0: Dan ging die 50 kilometer per uur.
3: 19.
0: 19? Ja. Hij ging net harder dan een fiets.
3: Ja, hij ging net harder dan een fiets. En dat was de eerste raceauto.
0: Ja, echt en, waar? Ja, oh, wat grappig.
3: De winnaar die was graaf Jules Albert de Dion. En het was met een stoommotor.
0: Oh, maar dan snap ik het. Ja, ja. Dan heb je dus een hele stoommachine aan boord.
3: Een hele stoommachine aan boord. 1894.
0: Een remmende voorsprong.
3: Ja, een tijdje terug.
0: Oké, het is even geleden, mensen. Nou, en aan welk plaatje dacht jij, Jelmer?
3: Nou, ik dacht aan wel iets nieuwer plaatje dan 1894. Ik dacht aan Tate McRae.

0: lekker plaatje. Ik had een soort dubbele woordwaarde, want ik had The Cars met het nummer Drive. Who's gonna drive
1: you home? Oh.
0: Tonight. Maar goed, de keuze die is aan jullie, lieve luisteraars. Kies een plaatje over racen en over auto's, zou ik zeggen. En stuur hem even door.
1: 088 850 51 52. Race hier naartoe.
0: Zeker weten. Dan hoor je straks na het nieuws van 6:30... of jouw plaat vandaag de dagplaat is geworden. En die gaan we dan helemaal draaien.

0: Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
1: Oma!
2: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
3: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
4: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
5: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
8: Ik ben Rita en ik woon in Weteringbrug.
9: Hoi, ik ben René uit Wormer.
10: Hoi, ik ben Tini uit Amsterdam-Noord.
11: Thuis in heel Noord.
12: Het is 6:01. In Hilversum is het 19 graden. En dit is nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedenavond.
13: Goedenavond. De 20-jarige Mahir B. uit Purmerend die moet 5 jaar de cel in voor zijn betrokkenheid bij een aanslag met een vuurwerkbom in Purmerend. In 2024 was dat. Daarbij raakte de destijds 16-jarige Joey zeer ernstig gewond. Hij liep zware brandwonden op. Het pand waar hij woonde is verwoest en ook huizen van buren raakten fors beschadigd. Een conflict over de diefstal van 2 accu's zou de aanleiding zijn geweest voor de aanslag. Opnieuw een boete voor Tata Steel. Het staalbedrijf moet binnen een maand 100.000 euro betalen, omdat het bij de productie opnieuw schadelijke stoffen zijn vrijgekomen. Volgens de Omgevingsdienst kwam dat door zogenoemde rauwe koeks, die ontstaan als steenkool niet goed worden verhit. Daarbij komen dus schadelijke stoffen vrij die slecht zijn voor mens en milieu. En een vrouw uit Stadskanaal die is veroordeeld tot een taakstraf van 120 uur voor het stalken van de Amsterdamse radio-dj Fernando Halman. De vrouw die bleef hem maar lastigvallen en stuurde hem ook berichten. Ze stuurde ook berichten naar Juice-kanalen, zijn vriendin en zijn werkgever. De rechter benadrukt dat de verdachte zichzelf zag als een slachtoffer en dat ze het strafbare karakter van haar handelen ontkent. Ja, ze heeft nu een contactverbod per direct en als ze dat overtreedt, dan moet ze wel de cel in. In de eerste 6 maanden van dit jaar zijn er 102 explosies in Amsterdam geweest. Het is een vergelijkbaar aantal als dezelfde periode vorig jaar. Het betekent dat er per maand gemiddeld 17 explosies plaatsvinden. De meerderheid haalt het nieuws trouwens niet. Explosies die wel in het nieuws komen veroorzaken vaak enorme schade. Laatste berichtje, je hoorde dat eerder al even. De kleinzoons van oma Mieke uit Overveen. Ja, die zijn zelf op zoek gegaan naar de mensen die haar beroofden. Hoe zit het? De 96-jarige oma Mieke, ja, die werd op klaarlichte dag beroofd nadat ze boodschappen had gedaan in Overveen. En ze liep naar huis met haar rollator. Ze werd achtervolgd door 3 mannen. Eén van hen deed alsof hij haar hielp, maar hij giste de ketting van haar nek. Nou, het gebeurde op 4 juli... En pas weken later zou de familie aangifte kunnen doen. Dat vonden ze allemaal te laat. En daarom gingen ze dus zelf zoeken naar de daders. En je hoort een van die kleinzonen, dat is Bing Amelung.
14: Ja, wij vonden dat gewoon heel erg lang duren. We hadden gewoon verwacht dat de politie gelijk actie zou ondernemen, camerabeeld zou opvragen en de dader zou gaan traceren. Dat er in ieder geval iets van een klopjacht zou komen. Ja, toen dat uitbleef, hebben wij dus in eerste instantie zelf initiatief genomen en met succes. Want we hebben de daders getraceerd. Ze staan op beeld dat ze het doen. Ook daarvoor in meerdere winkels gezien. Dus staan er echt haarschoop op met hun gezicht. En dat hebben we toen op social media verspreid.
13: En dat zei Bing Ameloen. Ja, hij heeft de beelden dus op zijn persoonlijke social media gezet. De politie die juicht dat niet toe als mensen eigen rechter gaan spelen en zelf beelden gaan verspreiden. Maar tegelijkertijd zijn veel mensen ook bezorgd over deze beroving en het leed wat zij allemaal bezorgd hebben bij deze dame, de 96-jarige oma Mieke. Nou, je kunt het verhaal nog nalezen, mocht je dat willen, in de app of op nanieuws.nl.
12: Dankjewel, Barbara. Dan gaan wij verder met het weer met Jan Visser, want die weet wat voor weer het vanavond wordt.
1: Vanavond kunnen er nog enkele buitjes vallen. In de loop van de avond wordt het droog. In de nacht hebben we wolkenvelden en lokaal misschien een buitje. De temperatuur zakt naar 13 tot 14 graden. Aan de kust zijn de temperaturen wat hoger en de wind, waaiend uit het noordwesten, neemt geleidelijk in kracht af. Morgen overheerst de bewolking, maar het blijft wel vrijwel overal droog. In de loop van de dag, vooral in het zuidoostelijk deel van de provincie, met name de regio Amsterdam en het Gooi, kan de zon wat vaker schijnen. Temperatuur morgen 19 tot 20, daar waar de zon schijnt 21 graden. En de wind waait meest matig uit het noordwesten.

0: Money's too tight to mention. Heb het maar niet over het geld. Je hoorde Simply Red.
1: Vandaag de dag.
2: Dagplaat.
0: En wij gaan op zoek naar een leuk plaatje om deze dag muzikaal mee af te sluiten. Vandaag over heel hard rijden en auto's. Omdat het vandaag de dag is dat in 1894 voor het eerst een autorace plaatsvond. Van Parijs naar Rouen. Over een lengte van 127 kilometer. En Jelmer, jij vertelde net dat dat autootje nou niet echt bepaald hard ging.
3: Wat ging dat hard? Oh, dat is ongelooflijk.
0: Hou hem tegen.
3: Oh, de wegmisbruiker ging wel met 19 kilometer per uur.
0: Zij heeft er meer dan 10 uur over gedaan om daar te komen. Nee, dat is niet waar. Nee, hij heeft minder dan 10 uur over gedaan.
3: Ik denk 6 uur
0: heeft hij erover gedaan.
3: Ja, nou, ik denk dat hij ook nog wel een paar keer aan de kant van de weg stond. En dan moest natuurlijk...
0: Ja, want het was een stoomauto.
3: Dus het ging allemaal niet hard. Maar ik kan me zo wel voorstellen dat als je dan dat voor de eerste keer doet... dat je echt denkt, oh, wat hard. En dat mensen zeggen, die race gewoon. En dan is het een beetje stapvoets.
0: Ja,
3: goed,
0: zo is
3: wij
0: het.
3: Gingen in ieder geval op zoek naar keisnelle platen. En dat is gelukt, want Gerrit en Marja die komen allebei met Yellow.
0: Ja, dat begint goed, ja. Wat een goeie, leuk. En Paul die kwam met The Window of Hope. Speedwagon. Zit hem dus meer in de naam van de band.
3: Rio Speedwagon.
0: Ja.
3: Dan gaan we verder met Arnold, want die wilde graag Meatloaf horen.
0: Heerlijk. Oh, dat klonk mooi, zeg. Dat kunnen wij goed zingen,
3: jammer. Die sarcasme van mij.
0: Irene, die wilde Herman van Veen horen.
4: We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan
0: en weer doorgaan. Ja, dan haal je die auto zo in. Nou, met 19 km per uur.
3: Absoluut.
0: Ja, toch?
3: Ja, die duw je zo aan de kant. Mariska, die zegt, nou, doe mij maar de Three Chickens.
5: We hebben een ongeluk gehad met het autootje.
0: Ja, die ging ook ongeveer 19, denk ik.
3: Ja, zo klinkt het wel.
0: En Rob en Hans, die kwamen met een heel leuk liedje van Doris.

0: Wat grappig.
1: Niet bepaald als een heer, maar meer als een wilde beer. Rij ik onvervaard de straten op en neer.
0: Ach, grappig, hè? Niet als een heer in het verkeer, maar meer als een wilde beer. Nou, geweldig, Lummer. Ja, leuk gevonden. Rob en Hans, maar dat is uiteindelijk niet de dagplaat geworden. Nee. Hoe leuk die ook is.
2: Hoe leuk die ook is. We gaan voor een andere snelle auto. Dankzij Milou en dankzij Mark. Het is Fast Car van Tracy Chapman.
3: Dagplaat.

0: Tell me more. Sommie, tell me more. Jammer, de dag is voorbij. De avond is begonnen. Het is 7:10. Ja, joh.
1: Oh,
0: ja, jij moet alweer bijna naar de trein.
1: Oh, tjoeke tjoeke pep, pep.
0: Maar zover is het nog niet. We kijken eerst nog even terug op de dag.
2: Dit was Vandaag de Dag op NH.
0: Deze woensdag, de 22e juli, was de dag dat in de ontbijttafel Francis vanmorgen vertelde dat hij nogal last had van zijn stem. Niet zo gek, hij had in de auto probeerde te grunten. Grunten, ken je dat? Ik ga dat zeker niet nadoen met die kwetsbare stem van mij. Nou, dat is afschuwelijk. Het stond al heel lang op zijn bucketlist om het te kunnen. Laten we eens even luisteren.
3: Dus zet heel
1: nee,
3: even...
1: Nee, ik kan
3: jawel,
1: het niet.
3: Stop. Nee, zet even twee stappen naar achter, want anders zit hij nu recht.
4: Ja, maar ik kan het echt nog niet, Suus.
3: En dan ga je het nu even voordoen, doe maar.
0: Je moet het niet willen kunnen.
3: Nee, harder.
4: Nee, maar ik kan het nog niet.
3: Jawel,
4: dat is het probleem.
3: Het even.
4: Nee, ik kan het echt nog niet.
3: Maar dat is het?
0: Nee. Nou, oké, okay, grunten niet. Nee. Nou, grunten is, en ik ga het niet nadoen, want het is super slecht voor je stem.
1: Ik ga het proberen dan.
0: Ja, het is echt dat je, zoals in een horrorfilm of in hele harde metalmuziek. Ja, en dan echt zo. Ja, maar dan heel hard. En heel hard. Weet je wie dat heel goed kan? Onze collega Marcel. Marcel Hofman. Die doet het best voor de grap. En dan lach ik me altijd helemaal gek. Maar die kan het heel hard. Maar het is heel slecht voor je stem. Dus niet te veel doen.
1: Oké. Okay.
0: Goed, het was ook de dag dat June het in June tot 2 had over het afdrogen van je voeten. Ja, dat is een belangrijk onderwerp natuurlijk. En de reacties van luisteraars maakten heel wat los.
5: Ik zag ook nog een appje van de luisteraar. En die droogde voeten af met de föhn.
6: Toch eigenlijk zweetvoeten. Gadverdamme.
5: Ja, jij wel misschien. Maar ja, jouw sokken absorberen dat.
6: Ja.
5: Heb je wel iedere dag een paar andere sokken?
6: Dat wel. Soms wel 2 per dag.
5: 2 paar sokken
6: als
5: per dag?
6: Als ik gesport heb, ja.
5: Oh ja. Oh, je dacht 2 per week.
6: Nee. Dat zijn de onderbroeken.
0: Goed. Dat zijn toch wel details? Die zet je aan het denken. Maarten, 2 keer in de week maar een schone onderbroek. Dat vind ik echt best een beetje weinig. Ja.
1: Dat is best een beetje weinig, Patrice, met een scherpe analyse.
0: Ja. Nee, het ligt niet aan mij, toch?
1: Jeetje.
0: Maar misschien, ik dacht misschien dat mannen sowieso maar 2 keer in de week een schone onderbroek doen. Of is het...
1: Wil je alsjeblieft stoppen? Wat?
0: Echt een raar verhaal dit, hè?
1: Ik mag toch hopen dat iedereen
0: mannen...
1: elke dag...
0: Ja, ik wel. Elke dag schoon.
1: Elke dag.
0: Tuurlijk.
1: Oh, en ook niet binnenstebuiten.
0: Nee.
1: Oh, jongens.
0: Nou, ja, dat is het ook. Wordt steeds gekker. Goed. Wij hadden het bij ons in de uitzending over die nare zaak... waarbij de 96-jarige Mieke op klaarlichte dag werd beroofd van haar ketting. Onze luisteraar Puk, die had daar een paar woorden voor.
7: Als ik het op zijn jordanees mag zetten, die vuile teringlaaiers. Dat bloed loopt weg hiervan.
0: Ja.
7: Echt.
0: Ja. Zij wist wel wat ze zou doen als ze dan een pistool had. Nou,
1: als ik een pistool heb, dan schiet ik ze af, hoor. Ja, dat was de laatste grappie dat ze hebben gemaakt.
0: Zo was het. Goed, morgen is er weer een dag, Jelmer. En in de ontbijttafel bellen ze dan met een van onze grote vrienden. Dat is bakker Kees Holtkamp. Die heeft namelijk lekkere recepten voor taartjes met peren. En dat is belangrijk, want die peren die zitten een beetje in de verdomhoek.
1: Ach.
0: Ja, dat hoorde ik laatst al bij June even. Die had gebeld met iemand die daar alles van wist. En zei, ja, mensen eten tegenwoordig liever appels. En de peren die blijven een beetje achter. Terwijl dat heel jammer is, want peren zijn juist zo lekker.
1: Arme peren.
0: Nou, morgen krijgen we dus allemaal lekkere receptjes voor perentaartjes. Toevallig mijn favoriet.

0: adres onbekend is op vakantie. Dus nemen de vakantiekrachten het deze zomer graag van ze over.
1: Vakantieadres.
0: Elke zondag van 12 tot 2 hoor je Vakantieadres met Bastiaan Meijer en Bas van Teylingen. Stuur ons jouw gekste, grappigste of meest bijzondere vakantiekaart. Stuur dat naar NH ter attentie van Vakantieadres, Schravelandseweg 80, 1217 EW in Hilversum.
2: Of mail naar vakantieadres@nhradio.nl.
1: Vakantieadres.
0: Elke zondag van 12 tot 2 hier bij NH.
3: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar

0: Ik ben Paula en ik kom uit Aalsmeer.
1: Ik ben Henk en ik woon in Amsterdam.
2: Ik ben Trudy uit de mooie plaats Horen.
3: Ik ben Nora en ik kom uit Hilversum. Thuis in heel
4: Het is 7 uur.
5: Door Almegens met het NOS-journaal. Reisorganisaties krijgen veel bezorgde telefoontjes over de aangescherpte reisadviezen voor landen in het Midden-Oosten. Voor onder meer Qatar, Jordanië en Kuwait geldt code oranje vanwege het opgeleide geweld tussen de VS en Iran. Voor Bahrein geldt zelfs code rood. Het aangescherpte advies heeft vooral gevolgen voor mensen die naar Azië of Oceanië reizen en een tussenstop hebben in een van die landen. Die reizen worden door reisorganisaties omgeboekt of geannuleerd. Met een los ticket vliegen kan nog wel, maar als er iets gebeurt, zijn reizigers niet altijd verzekerd. Rijkswaterstaat gaat komend weekend camera's plaatsen bij de Merwedebrug voor de handhaving van het vrachtwagenverbod. Sinds zaterdag mogen er geen vrachtwagens meer over de brug, omdat het staal in de bogen minder sterk is dan werd aangenomen. Maar nog altijd rijden er dagelijks veel vrachtwagens over de brug bij Gorkum. Als de camera's er staan, kan Rijkswaterstaat boetes uitschrijven. Die boete is €500. In Liberia is een partij cocaïne in beslag genomen met een waarde van zo'n $370 miljoen. De autoriteiten zeggen dat het de grootste drugsvangst is die ooit werd gedaan in het Afrikaanse land. Meerdere mensen zijn aangehouden. Het is niet bekend waar de drugs vandaan kwamen en wat de eindbestemming was. Jasper Philipsen heeft de 17e etappe in de Tour de France gewonnen. De Belg was de snelste in de etappe naar Voiron. Philipsen was in een massasprint veel sneller dan Mauro Schmid en Olaf Kooi, die tweede en derde werden. Het is voor Philipsen zijn 11e toeretappe in zijn carrière, maar pas de eerste deze Tour. Het weer vanavond droog, komende uren nog af en toe zon. Vannacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Morgen overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.
4: Non-stop muziek.
6: De NH Muziek.

0: donderdagavond. Over de Top met Maarten en Jelmer.
1: Dit weekend vindt er in Aartswoud een spektakel plaats. Het Rundveemuseum houdt een wedstrijd grasmaaien.
2: Ja, en degene met het mooist gemaaide schassonnetje, die wint. En in Over de Top komen we, misschien een beetje flauw, met liedjes met maai in de titel. Zoals deze.

0: eerst thuis bezorgd volgens de Consumentenbond met nepkortingen. De maaltijdbezorger zegt zich niet in het geschetste beeld te herkennen. De trams die op elkaar botsten op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn geborgen. Met speciale apparatuur zijn de tramstellen van de rails getakeld. Kort daarna kon het overige verkeer weer over de brug. En nadat ook de rails waren schoongemaakt, kon ook het tramverkeer worden hervat. Bij het tramongeluk raakten vanochtend 15 mensen gewond. De aangescherpte reisadviezen voor het Midden-Oosten leiden tot veel bezorgde telefoontjes naar reisorganisaties. Voor een aantal landen geldt code oranje en voor Bahrein code rood. Dat heeft vooral gevolgen voor mensen die op doorreis zijn en een tussenstop maken in een van de landen. Die reizen worden door reisorganisaties omgeboekt of geannuleerd. Het aantal kinderen met krentenbaard is hoger dan normaal rond deze tijd van het jaar. Dat meldt onderzoeksinstituut Nivel. Normaal zijn er zo'n 300 besmettingen op 100.000 kinderen. In de afgelopen weken waren dat er 100 meer. Ook in mei melden opvallend veel kinderen met krentenbaard zich bij de dokter. De pieken vallen samen met de pieken in temperatuur. Uit Brits onderzoek bleek eerder al dat er meer huid-op-huid contact is bij hoge temperaturen vanwege zomerkleding. En ook vermenigvuldigen bacteriën zich veel sneller bij warm weer. Het weer vanavond droog en de komende uren nog af en toe zon. Vannacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Morgen overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Non-stop muziek.
2: De NH Muziek Mix.

0: donderdagavond. Over de Top met Maarten en Jelmer.
1: Dit weekend vindt er in Aardwoud een spektakel plaats. Het Rundveemuseum houdt een wedstrijd grasmaaien.
2: Ja, en degene met het mooist gemaaide schassonnetje, die wint. En in Over de Top komen we, misschien een beetje flauw, met liedjes met maai in de titel. Zoals deze.
1: Of deze.
2: Maai, oh maai, wat een heerlijke plaat.
0: Donderdagavond, Over de Top, van 7 tot 9, hier bij NH.

0: Maarten.
1: Ik ben Hewi uit Amsterdam.
2: Ik ben Nico uit Berkhout.
3: Ik ben Rodi uit Alkmaar.
4: Ik ben Metin Aksoy uit Zaanstad.
5: Ik ben Louise uit Purmerend.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 9 uur.
8: Door Almegens met het NOS-journaal. Door de oorlog tussen de VS en Iran is de gasprijs flink gestegen. Op de Europese groothandelsmarkt kwam de prijs voor een megawattuur uit op ruim 62 euro. Voordat de oorlog in februari begon, lag de prijs op minder dan 30 euro. Daarmee is de gasprijs nu dus meer dan verdubbeld. Qatar is een belangrijk gasexporteur, maar door de oorlog

0: het Franse persbureau AFP. Het Israëlische leger heeft de Libanese havenstad in de oorlog met Hezbollah herhaaldelijk gebombardeerd. Daarbij is volgens de Libanese regering onder meer een Romeinse zuil in het oude centrum getroffen. Op verzoek van Libanon geeft UNESCO Tyrus nu een extra beschermde status. De stad staat al sinds 1984 op de lijst van werelderfgoed. Na het tramongeluk van vanochtend is de Erasmusbrug in Rotterdam weer opengesteld voor alle verkeer. De tramstellen die er op elkaar botsten zijn aan het begin van de avond geborgen. Bij de botsing raakten vanochtend 15 mensen gewond. Het weer vanavond droog. Vannacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Morgen overdag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden, mogelijk 24 graden in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Non-stop muziek. De NH Muziek.

0: Sportcafé met Leo Driessen.
1: Luister, mijn dochter. En dan neem ik altijd op.
2: Ja, natuurlijk.
1: Hij schuift. Ja, waar ben jij? Waar ben ik zaterdagmorgens?
0: Leo Driessen in
3: NH Sportcafé.
4: Ook als podcast.
0: Zaterdag om 10 uur bij NH.

0: Hoi, ik ben Tini uit Amsterdam-Noord.
1: Ik ben Erik van der Hof en ik kom uit het land van Leegwater.
2: Ik ben Hans en woon in het gezellige Amstelveen en luister iedere dag naar jullie. Thuis in heel
3: Het is 10:00.
4: Door Almegens met het NOS-journaal. De Rotterdammer van 18, die gisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is vrijgelaten. Hij is geen verdachte meer. Gisteravond werd de man van 18 uit Rotterdam doodgeschoten op de Graafseweg in Nijmegen. Behalve de voormalige verdachte is na het incident niemand anders aangehouden. De Amerikaanse president Trump is akkoord gegaan met een overeenkomst over een civiel nucleair programma voor Saoedi-Arabië. Dat programma is bedoeld voor de energievoorziening. Het maakt de weg vrij voor de verrijking van uranium door Saoedi-Arabië, zeggen regeringsbronnen tegen CNN en The Wall Street Journal. Naar verwachting tekenen beide landen later vandaag de overeenkomst voor 30 jaar. Het akkoord moet nog officieel worden besproken in het Amerikaanse congres. De verwachting is dat een meerderheid hiermee akkoord gaat. Door de oorlog tussen de VS en Iran is de gasprijs flink gestegen. Op de Europese groothandelsmarkt kost een megawattuur ruim 62 euro. Voordat de oorlog in februari begon, was dat minder dan.

0: 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Non-stop muziek.
2: De NH Muziek Mix.

0: zaterdagmiddag van 2 tot 5.
1: De Duizend van Driessen.
2: Nummer 300.
1: Duizend van Driessen @nhradio.nl.
3: Leo en Nico behandelen de ingestuurde tips.
4: Mogen wat maak je me nou?
0: Het elftal van de week.
2: Nummer 7.
5: Nummer 5.
2: Nummer 3.
1: De Duizend van Driessen.
0: Zaterdag van 2 tot 5. Bij NH.

0: Ik ben Ronald en ik woon in Oudorp.
1: Ik ben Anja en ik kom uit Heerhugowaard.
2: Ik ben Jordi en ik kom uit Uithoorn.
3: Ik ben Annette en ik woon in de Koksdorp.
4: Ik ben Danny Vroger en ik kom uit Amsterdam.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 11 uur.
6: Door Almegens met het NOS-journaal. Rapper Ali B. zal morgen toch niet spreken op een ondernemersevenement in Vinkeveen. De organisatie laat in een verklaring weten dat hij besloten heeft zich terug te trekken als spreker, meldt het ANP. De 44-jarige Ali B. werd begin mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen uit zijn tijd dat hij jurylid was bij The Voice of Holland. B. is tegen de uitspraak in cassatie gegaan, mag de behandeling daarvan in vrijheid afwachten. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. De Rotterdammer van 18, die gisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is vrijgelaten. Hij is geen verdachte meer. Het schietincident was gisteravond. Behalve de voormalige verdachte werd niemand anders aangehouden. De 27 EU-landen zijn het niet eens geworden over nieuwe sancties tegen Rusland. Ze hoopten vandaag op een akkoord, maar Griekenland verzet zich tegen eerdere afspraken over beperkingen voor Russisch vloeibaar gas. Morgen wordt er verder gepraat. Door de oorlog tussen de VS en Iran is de gasprijs flink gestegen. Op de Europese groothandelsmarkt kost een megawattuur ruim 62 euro. Voordat de oorlog in februari begon was dat minder dan 30 euro. Vooral mensen met een dynamisch energiecontract merken de prijsstijging snel. Met zo'n contract wordt de gasprijs dagelijks aangepast. De Consumentenbond wil dat Thuisbezorgd zijn klanten compenseert voor verborgen kosten. Het gaat om verplichte service, tasjes en plastic verpakkingen die er pas bij het afrekenen bijkomen. Daardoor wordt een bestelling zo'n 2 tot 4 euro duurder dan de prijs die op het begin te zien is. Mogelijk neemt de Consumentenbond juridische stappen als Thuisbezorgd dit niet aanpast. Het weer, het is droog bij een graad of 17.

0: 1976.
1: Het beste uit 60, 70 en 80.
0: De Muziekmiddag.
2: Met Lilian van der Log.
1: Zondag van 2 tot 5 bij NH.

0: ik ben Rianne en ik kom uit Egmond aan Zee.
1: Ik ben Ronald Prop en ik woon in Hilversum.
2: Ik ben Marcel uit Amsterdam.
3: Ik ben Ryan uit Amstelveen.
4: Ik ben Rina, ik woon in Amsterdam Slotervaart.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 12 uur.
7: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump is akkoord gegaan met een overeenkomst over een civiel nucleair programma voor Saoedi-Arabië. Het programma is bedoeld voor de energievoorziening. Het maakt de weg vrij voor de verrijking van uranium door Saoedi-Arabië. Dat zeggen regeringsbronnen tegen CNN en de Wall Street Journal. Rapper Ali B zal morgen toch niet spreken op een ondernemersevenement in Vinkeveen. De organisatie laat in een verklaring weten dat hij besloten heeft zich terug te trekken als spreker. Dat meldt persbureau ANP. De 44-jarige Ali B. werd begin mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen uit zijn tijd dat hij jurylid was bij The Voice of Holland. B. is tegen de uitspraak in cassatie gegaan en mag de behandeling daarvan in vrijheid afwachten. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. De 27 EU-landen zijn het niet eens geworden over nieuwe sancties tegen Rusland. Ze hoopten vandaag op een akkoord, maar stuiten op verzet van Griekenland. De Griekse regering wil dat eerder afgesproken beperkingen voor Russisch vloeibaar gas worden afgezwakt. Griekenland heeft een grote LNG-vloot en heeft vooral problemen met een verbod op het doorvoeren van Russisch LNG naar landen buiten de EU. De onderhandelingen over het nieuwe sanctiepakket gaan morgen verder. De Rotterdammer van 18 die gisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen is vrijgelaten. Hij is geen verdachte meer. Gisteravond werd een man van 18 uit Rotterdam doodgeschoten in Nijmegen. Behalve de voormalige verdachte is na het incident niemand anders aangehouden. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Morgen overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden tot 24 in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek.

0: zaterdag.
1: Helemaal
0: en het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
2: Artiesten uit Noord-Holland.
3: You don't have to stay.
0: Nick Velderman.
4: Muziek gemaakt op Noord-Hollandse bodem.
0: Helemaal NH. Helemaal NH. Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
4: Helemaal NH. Muziek gemaakt op Noord-Hollandse bodem.
0: Helemaal NH. Helemaal NH. Zaterdag.
2: Van 5 tot 7.
0: Op de radio bij NH.

0: the courage.
1: Je luistert naar NH.
2: NH.
1: Thuis in heel Noord-Holland.
2: Muziek.

0: Ik ben Olle uit het altijd gezellige Bresland.
1: Ik ben Roué Verveer en ik kom uit Amsterdam.
2: Hi, ik ben Jacqueline Blom, de stem van de TESO. Welkom thuis.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 1 uur.
5: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De Rotterdammer van 18, die eergisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is vrijgelaten. Hij is ook geen verdachte meer. Het schietincident was dinsdagavond. Behalve de voormalige verdachte werd niemand anders aangehouden. Rapper Ali B zal morgen toch niet spreken op een ondernemersevenement in Vinkeveen. De organisatie laat in een verklaring weten dat hij besloten heeft zich terug te trekken als spreker. Dat meldt het ANP. De 44-jarige Ali B werd begin mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen uit zijn tijd dat hij jurylid was bij The Voice of Holland. B is tegen de uitspraak in cassatie gegaan en mag de behandeling daarvan in vrijheid afwachten. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. De Amerikaanse president Trump is akkoord gegaan met een overeenkomst over een civiel nucleair programma voor Saoedi-Arabië. Dat programma is bedoeld voor de energievoorziening. Het maakt de weg vrij voor de verrijking van uranium door Saoedi-Arabië. Dat zeggen regeringsbronnen tegen CNN en de Wall Street Journal. Door de oorlog tussen de VS en Iran is de gasprijs flink gestegen. Op de Europese groothandelsmarkt kwam de prijs voor een megawattuur uit op ruim 62 euro. Voordat de oorlog in februari begon, lag de prijs op minder dan 30 euro. Daarmee is de gasprijs nu dus meer dan verdubbeld. Qatar is een belangrijk gasexporteur, maar door de oorlog lukt dat steeds minder goed. Bovendien zijn veel gasinstallaties in Qatar geraakt. Vooral mensen met een dynamisch energiecontract merken de stijging van de gasprijs snel. Met zo'n contract wordt de gasprijs dagelijks aangepast. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende dag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Non-stop muziek. De N.

0: adres onbekend is op vakantie. Dus nemen de vakantiekrachten het deze zomer graag van ze over.
1: Vakantieadres.
0: Elke zondag van 12 tot 2 hoor je Vakantieadres met Bastiaan Meijer en Bas van Teylingen. Stuur ons jouw gekste, grappigste of meest bijzondere vakantiekaart. Stuur dat naar NH ter attentie van Vakantieadres, Schravelandseweg 80, 1217 EW in Hilversum.
2: Of mail naar vakantieadres@nhradio.nl.
1: Vakantieadres.
0: Elke zondag van 12 tot 2, hier bij NH. When the going gets tough.

0: Ik ben Ria uit Zandpoort.
1: Ik ben Diana en ik kom uit Amsterdam-Oost.
2: Ik ben Leo Driessen en ik woon in Broek in Waterland.
3: Met Marijke, een echte Haarlemse mug. Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 2:00.
5: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De kans op droogte in Europa is groter geworden. De droge periode, waar ook Nederland nu last van heeft, is niet los te zien van het opwarmende klimaat. Dat schrijft een groep wetenschappers in een nieuw rapport. De droogte komt niet doordat er minder regen valt dan vroeger. De hoeveelheid regen verschilt sterk van jaar tot jaar, maar er is geen dalende trend. Wel verdampt er veel meer water. Dat komt door de hogere temperaturen, dat een direct gevolg is van klimaatverandering. Dat zeggen de wetenschappers. In Peru zijn 10 mensen omgekomen bij een brand in een huis. Het zijn allemaal leden van dezelfde familie. Onder de doden zijn ook 5 kinderen. Volgens lokale media was het vuur aangestoken door een man die de familie afperste. Hij zou een motorfiets bij de deur in brand hebben gestoken. En vervolgens vloog een stapel matrassen in het huis in brand. Die lagen daar omdat de familie die verkocht. Van de 17 aanwezige familieleden wisten er 7 veilig buiten te komen. En de afperser is nog niet opgepakt. De Rotterdammer van 18, die gisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is vrijgelaten. Hij is ook geen verdachte meer. Het schietincident was dinsdag. Behalve de voormalige verdachte werd niemand anders aangehouden. Rapper Ali B. spreekt komende dag toch niet op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Hij heeft zich teruggetrokken. Dat heeft de organisatie gemeld aan het ANP. Ali B. werd in mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende dag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.